0: Goeienacht. Nu er met oud en nieuw geen vuurwerk meer mag worden afgestoken, jaagt de politie actief op het illegale spul. Volgens de Telegraaf zijn er al een aantal grote vangsten gedaan en de politie blijft niet stilzitten in de laatste maanden van het jaar. De vuurwerkcoördinator van de politie belooft dat er nog veel meer wordt onderschept. President Trump heeft gereageerd op de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. Zonder de partij te noemen, zei hij dat de Duitse populistische partij een geweldige avond achter de rug had. In Duitsland en andere landen waren er vooral geschokte reacties. De AfD wil de banden met Rusland herstellen. De raketaanval van Iran op een Amerikaanse basis in Jordanië heeft niks geraakt, zegt Jordanië. Er werden 20 raketten afgevuurd, daarvan zijn er 18 onderschept en de andere 2 zijn neergestort zonder iets te raken. Iran viel de basis aan omdat Amerika 5 Iraanse olietankers heeft vernietigd in de Perzische Golf. En na de naamswijzigingen van de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook South Park eraan geloven. Dat is door de makers veranderd naar South America om de aanpassingen van president Trump belachelijk te maken. De timing van de stunt is niet heel toevallig gekozen. Volgende week gaat het 29e seizoen van South Park van start. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Overdag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Elst, vlakbij Veenendaal, is een gasleiding kapot gegaan. Daardoor stroomde gas het riool in en was er een sterke gaslucht te ruiken in meerdere huizen. Mensen moesten uit voorzorg midden in de nacht hun huis uit. De gasleiding is afgesloten, maar het gas moet ook nog weg uit het riool voor de boel weer veilig is. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra opgelet op vuurwerktoerisme, zegt de politie tegen de Telegraaf. Een van de voorwaarden van het vuurwerkverbod was een plan om erop te handhaven en daar is nu al mee begonnen. Er is al een aantal grote vangsten gedaan en daar komt nog veel meer bij, belooft de politie. Het openbaar vervoer in Nederland ligt vandaag zo goed als plat. Er wordt gestaakt om de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel te krijgen. De staking raakt niet alleen bussen en treinen. De Pont in Amsterdam vaart bijvoorbeeld ook niet. Je kan vanaf Amsterdam Centraal wel met de trein naar Schiphol. En Amerika en Canada blijven maar kibbelen met elkaar en dat gaan Amerikanen merken. Bepaalde alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten uit Canada worden vanaf eind deze maand verboden. Er komen ook nieuwe importheffingen van 50% op producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes uit Canada. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Nederland rijden vandaag geen bussen, trams, metro's en treinen. Er wordt gestaakt. Daarmee willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden. En ook deelauto's zijn vandaag veel populairder dan normaal. Verkeer kan niet door het Utrechtse Elst rijden na een grote gaslek. Dat kan ook in de ochtendspits nog een probleem zijn. Er stroomde veel gas het riool in, waardoor meerdere huizen midden in de nacht ontruimd moesten worden. Het gaslek is gedicht, maar pas als ook het rioolgas vrij is, is het weer veilig in Elst. De piloten van het gecrashte vrachtvliegtuig in Miami hadden de landing willen afbreken, is te horen in de opnames van de Zwarte Doos. De piloten worden later vandaag verhoord. Het toestel schoot zondag na de landing door en ramde meerdere voertuigen. 5 mensen overleefden dat niet. En Nederlanders zijn positiever over ontwikkelingshulp dan de politiek laat blijken, schrijft Trouw. Het wordt minder, maar mensen zien het nut er wel van in. Zeker in de onrustige wereld waarin we leven. Mensen zijn positiever als ze zien wat Nederland zelf aan die hulp heeft. In kamerdebatten komt dat niet altijd terug. Het is droog bij 11 tot 15 graden. Later vandaag vallen er in het hele land buien, aan de kust met kans op onweer. Het wordt onstuimig bij 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.

0: Jong.
1: Is het 6:00 in de ochtend? En er hangt de liefde nu al in de lucht. Hoe lekker is dat? Koen en Sander Show gaat beginnen. Dit is Show. En het nieuws van 6:00. Renske van der Zalm.
2: Goedemorgen. De grote OV-staking is begonnen. 24 uur lang rijden er in het hele land geen bussen, trams, metro's en treinen. Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden, vertelt de NS bij de NOS.
3: Dat is vanwege de veiligheid. Er komen veel mensen aan op Schiphol die wel verwachten dat er een trein rijdt, maar die niet weten dat er gestaakt wordt. Voor hen rijdt er nog een sprinter. Dat is gewoon een afspraak die met de vakbonden is gemaakt.
2: De staking maakt deel uit van meerdere acties in aanloop naar Prinsjesdag. De komende dagen voeren ook werknemers in onder andere de afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en de bouwactie. In het Gelderse Elst is afgelopen nacht een gasleiding doorgebroken, waarna het gas het riool instroomde. Meerdere huizen moesten uit voorzorg worden ontruimd vanwege de gaslucht. De leiding is inmiddels afgesloten, maar het riool moet eerst nog volledig worden doorgelucht. Door de werkzaamheden is de Rijksstraatweg in Elst dicht, wat tot problemen kan leiden in de ochtendspits. En een hoop problemen gisteravond bij luchthavens in Groot-Brittannië. Door een grote storing bij de luchtverkeersleiding vielen honderden vluchten uit. De technische problemen zijn inmiddels opgelost en het vliegverkeer komt weer op gang. Maar de ellende is nog niet voorbij. Ook vandaag zijn er opnieuw bijna 180 vluchten geschrapt. Vooral op London Heathrow, omdat het wegwerken van de achterstand veel tijd kost. En het was een speciale avond voor voetballer Denzel Dumfries. De Oranje International speelde zijn eerste Champions League met zijn nieuwe club Real Madrid. Gelijk ook tegen Dumfries zijn oude club Inter. Real won uiteindelijk met 2-1. En over deze wedstrijd hoor je Dumfries bij Ziggo Sport.
4: Natuurlijk extra speciaal tegen Inter. Ja, natuurlijk als je de draws ziet, natuurlijk gaat je hart sneller kloppen. Ja, fantastisch. Goede eerste overwinning en smaak naar meer.
2: Ja, vanavond is het de beurt aan Feyenoord. Om 6:45 spelen zij tegen Barcelona. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag meer kans op een bui. Het wordt een graad of 18.
1: Dankjewel, Renske. Dan het verkeer. Is er al iets te melden? Nou nee, geen vertragingen op dit moment. Maar wel de A28 even benoemen. Want daar nog altijd bij Hooglanderveen en Hattemerbroek een omleiding. Het heeft te maken met de afgesloten brug daar.
5: Al 20 jaar de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
5: Luister vrijdagochtend vanaf 6:00 en vier het mee. Dit is Joe met Koen en Sander.
7: De Koen en Sander Show.
1: Een hele goede morgen. Nieuwe ochtendshow van start. En hij is er ook hoor, Sander.
8: Pief, paf, poef. Goedemorgen.

0: en present is voor de ochtendshow op deze woensdagochtend. Sander.
1: Presentmeester.
0: Een nieuwslezer, Renske.
2: Aanwezig.
0: Aanwezig.
1: Hoofd of delegation, Koen Zwijnenberg.
0: Ja, present, present.
1: Juist, gelukkig.
0: Ja, we zijn er allemaal weer. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Genaamd de Koen en Sander Show. Op, ja, ik zei het al, woensdagochtend 9 september. De stakingsdag vandaag.
1: Ja, het zat al groot in het nieuws ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is alles wat openbaar vervoer heet, een warm hart toedraagt of moet gebruiken, dat staat stil.
0: Bijna alles.
1: Bijna alles.
0: Ja, die enkele trein naar Schiphol, die rijdt er al. Ja. Nee, maar je moet er geen rekening mee houden dat je vandaag gebruik kunt maken van het OV.
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee. De ponten, de bussen, de trams, het is gewoon één rustige bedoeling.
0: Dan heb ik even een vraag, hè? Want nu is de vraag, wat gaat er gebeuren? Gaan mensen denken, nou, we gaan massaal carpoolen. We gaan een auto regelen en het wordt heel druk op de weg vandaag. Of zeggen we massaal vandaag, we werken thuis.
1: Het laatste.
0: Dat denk ik ook.
1: Het wordt thuiswerken en de baas is coulant. Die mag daar natuurlijk niet iets van vinden. Dus nee, ja, we hebben sinds vorige week een nieuwe term. Hè? Dat is de kameelweek. Twee grote bulten, namelijk men werkt heel veel op dinsdag. En geclusterd op donderdag. Dan moet je zeg maar, als je een grafiek van de week hebt, heb je dus een bult op dinsdag en een bult op donderdag. Dan moet je je voorstellen dat deze week, de woensdag, dat zeg maar de kameel erg ingezakt is. Een soort van hernia heeft. Ja. Want we hebben nu een bult naar beneden, denk ik.
0: Ja, maar we weten het niet. De ochtendspits moet natuurlijk nog beginnen.
1: Ja, nee, het zijn vermoedens.
0: Het is het idee.
1: Ja.
0: Zijn we dan helemaal present hier? Nou, we hebben onze redactie natuurlijk lopen. Ik zie Paul lopen, ik zie Koen van de redactie. Koen K is dat, die loopt hier ook. Maar Freek is er niet.
1: Nee.
0: En Freek werkt hier achter de schermen.
1: Ja, is toch een beetje de mascotte van het programma.
0: Is toch... ja. Kijk, Freek, we hebben hem ooit... Ja, dat moet je als vaste luisteraar... Maar de man komt uit Den Bosch.
1: Ja.
0: Dus met de carnaval, dan weet je, daar beneden die grote sloten, dan hoef je gewoon niet op hem te rekenen. Dan is hij er niet.
1: Nou, hij is nu aan het aftellen naar de 11e van de 11e.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja.
0: Freek, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is nog een maandje tot de 11e van de 11e.
0: Nee, Freek, je moet even beginnen zoals we jou kennen van de carnaval.
3: Koenje, Zandertje, goedemorgen.
1: Ja, het is nog 2 maanden.
3: Ja, het is nog 2 maanden, ja. Pief, pap, poef. Goedemorgen.
0: Kijk, Freek is niet hier, maar Freek is nu thuis. In Den Bosch ben je, Freek.
3: Ik ben in Den Bosch. Ik dacht lekker dagje vrij. Maar ik zit hier met een microfoon, een headsetje op en een radiootje. En ik ga naar Amsterdam proberen te komen.
1: Juist.
3: Zonder OV.
1: Ja, zonder OV, zonder auto ook. Dus jij moet gewoon... We gaan kijken, dat is een beetje de kweeste, het vraagstuk van de dag. Hoe lang duurt een gemiddeld mens... Kijk, als ik naar je kijk, ga je niet echt door voor een gemiddeld mens. Maar voor nu ga je door voor een gemiddeld mens. Hoe lang doet een gemiddeld mens zonder OV erover om van A naar B te forensen?
3: Ja, van deur tot deur is het normaal 55 minuten.
1: Ja.
0: En normaal gesproken...
3: Nou, dat ga ik vandaag niet halen.
0: Is dat normaal gesproken met de auto of met het openbaar vervoer?
3: Nou, dat maakt echt niet uit. Het is altijd 55 minuten.
1: Oké, heel goed.
0: Okay.
1: Nou, Freek, ja, en het leuke is... We doen een heel klein wedstrijdje, verbinden we aan. Je mag nu, als je luistert, gokken hoe laat Freek hier met een kopje koffie de deur binnenstapt. Degene die het dichtstbij is, of het juiste, de ETA heet dat dan, de juiste, die krijgt de Koen en Sander showpakket.
0: Ja. Leuk.
1: Leuk toch?
0: Laat me even weten. Kijk, Freek is dus nu nog thuis. Dus ik denk dat het eerste moment wordt dat jij... Waar ga je naartoe? Wat is je plan?
3: Ik ga eerst even kijken of er nog mensen op het station staan... die denken dat de treinen wel rijden. Die ga ik even... Dat moet ik even zien.
0: Oh ja, leuk. Ja, je hebt er altijd een paar bij zitten, hè? Die het gewoon niet mee hebben gekregen.
1: Maar weten we ook waarom? Kijk, dat is mooi. Het gaat zoveel over de staking aan zich. Het schiet letterlijk zijn doel voorbij. Niemand weet waarom er gestaakt wordt.
0: Nee, daarvoor hebben we gelukkig Renske.
1: Ja. Waarom staken ze eigenlijk?
2: Vanwege de sociale zekerheid.
1: Oh, laat maar zitten.
0: Ja. Nou, in verschillende sectoren ook, hè, Sander? Want het is nu het OV, maar de afvalverwerkers, noem maar op. We krijgen nog veel meer van onze kiezen.
1: Ja, maar het is niet vandaag.
0: Nee, maar wel de komende tijd.
1: Ja, precies, precies. Nee, ik schrok al als het allemaal op één grote hoop gaat.
0: Je afval wordt gewoon nog opgehaald vandaag.
1: Ja, precies.
0: Wees niet bang. Freek, succes en wij spreken jou straks weer.
3: Dankjewel, tot straks.
0: En de vraag is, hoe laat...

0: Op een of andere manier, als er dan strijkers in de muziek voorkomen... zoals deze, I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith... krijg ik altijd een beetje brok van in mijn keel.
1: Ja, is heel mooi.
0: Het komt altijd zo binnen. Ja,
1: en dat was midden jaren 90. En midden jaren 90 maakte elke pop- of rockband... altijd midden in een liedje gebruik van strijkers.
0: Ja.
1: Of het nou Depeche Mode was of U2... Het kwamen al met de strijkers aan.
0: Het was helemaal hip, ook nog Metallica, weet je wel. Die dan toen ook met zo'n ja. strijkersalbum kwam.
1: Ja, inderdaad. Ook goed gedaan overigens. Ja,
0: mooi,
1: dat
0: hoor.
1: Was heel mooi. Ja, en dat niet eens rond oud en nieuw.
0: Nee, er waren andere strijkers inderdaad. Ja. Zo, goedemorgen. We zijn begonnen aan de Koen en Sander Show. 7:10. En ja, de rode draad door dit programma gaat natuurlijk zijn... de staking in het openbaar vervoer. En onze Freek van de redactie, die liftend hier naar de studio moet komen... vanuit Den Bosch. Freek, waar ben je?
2: Ik loop nu echt richting het... Ik heb uitzicht op het hele mooie Château Den Bosch station.
0: Oh ja.
2: En ik zag, ja, het is nog 200 meter... maar ik zag net iemand met een rugzakje toch nog de roltrap opgaan. Dus daar ga ik even wachten.
0: Dat is wel mooi, de Bossenaar, hè? Ze hebben het ook niet over Den Bosch. Nee, Zegtogenbosch.
1: Ja,
0: Zegtogenbosch. Prachtig.
1: Hetzelfde als Den Haag. Dat is officieel Schravenhagen. Maar dat zegt helemaal niemand.
0: Dat zeg je niet, nee.
1: Nee, maar Zegtogenbosch zeggen ze wel, ja.
0: Ja, nou ja, ik niet. Maar de Bossenaren wel.
1: Ja, liever niet, hoor.
0: En neem je wel een bossenbol mee, Freek?
2: Nou, loop ik net langs hier, Jan de Groot. Ja, loop ik nu.
0: Kom nou.
2: Ja, is die open? Hij is nog niet open, jammer.
0: Verdorie.
1: Tik even een raampje in.
2: Ja, dat doe ik. Dat doe ik.
0: En laat ons even weten, wanneer denk jij dat Freek al liftend vanuit Den Bosch hier aankomt in de studio van Joe? En wij zitten hier in Amsterdam, moet je weten.
1: Heb je nou precies de juiste aankomsttijd goed? Dan wil je een heel erg leuk Koen en Sander Show pakket en een meet and greet met de grote Zwijnenberg.
0: Louise zegt 10:55. Nou, dat vind ik laat. Richard heeft het over 9:30. Dennis denkt 7:48. Dan hebben we hier nog Thomas, die komt met 8:44. Leon heeft het niet helemaal begrepen. Die zegt dat hij er 1,5 uur over doet. Maar we moeten de precieze tijd hebben, Leon, dat hij hier binnenkomt.
1: Ja.
0: En zo zijn er al vele appjes die binnenkomen. Sander,
1: ja.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, absoluut.
0: Het grote moment is daar. Het is tijd voor de spreuk van Sander.
1: Wie A zegt, zit waarschijnlijk bij de huisarts om zijn keel te laten controleren.
0: Spendo Ballet. Dit is gold.
3: Thank

0: Spandau Ballet Gold. Zometeen in de beroepentest hebben wij Mink. Mink is 20 jaar, komt uit Westzaan, Sander.
1: Ja.
0: Gewoon even schot voor de boeg. Wat is het beroep van Mink, denk je?
1: Oei, Mink, die werkt op de die doet containers laden met vriesproducten van Iglo. Dus maar vooral de viskant, hè? Dus de lekkerbekjes, de calamaris. En natuurlijk alle grootverpakkingen en kleinverpakkingen van visstiks. En dan wil ik toch even mijn hart maken voor het feit dat de visstik een ondergewaardeerd stukje vis is.
0: Nou, vind je dat echt?
1: Zo'n lekker broodje visstik?
0: Visstik heeft toch echt niks met vis te maken?
1: Nou, het heet vis.
0: Ja, er zit vis in.
1: Nou, dan is het toch vis. En het is een stik. Dan krijg je, zie daar, de visstik.
0: Ja.
1: En anders hadden ze een stikvis genomen, maar dat klinkt anders.
0: Oké, wat het beroep van een mink is, dan gaan we straks achterkomen. De beroepentest mag je meespelen na het nieuws van 6:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, straks nieuws over een ludieke actie van een hardloper die tijdens de prijsuitreiking wel erg druk had.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
7: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl.

0: Ametropie?
1: Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Weerbericht van de buienradar. Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag dan meer kans op een bui en dan wordt het een graad of 18. En de verkeersinformatie. Er zijn 13 vertragingen. Is dat dan iets meer dan normaal gesproken op woensdagochtend? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. De A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 12 minuten... en een kwartiertje op de A16 Breda-Rotterdam... tussen Klaverpolder en Schravendeel. En dan gaan we naar het nieuws van 6:30. Renske van der Zoom.
9: Goedemorgen. Wie vandaag met de trein, bus of tram naar werk of school moet, heeft een uitdaging. Er is een grote OV-staking. Heeft allemaal te maken met de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid. OV-medewerkers zijn daar boos over, zegt deze buschauffeur en vakbondslid.
10: We hebben met elkaar opgebouwd in Nederland een sociaal vangnet. We bouwen sociaal met elkaar omgaan dat mensen die op een enig moment een beetje buiten de boot vallen door werkloos te raken of ziek te laten, dat we deze mensen op kunnen vangen. En dat gaan we nu enorm afbreken.
9: Uitgelekte Prinsjesdagstukken bleek vorige week dat het kabinet de bezuinigingen waarschijnlijk voor een deel wil terugdraaien, maar vakbonden vinden dat niet genoeg. Het kan dus zijn dat je vandaag vast komt te staan door de OV-staking. Nou, wie gisteravond ook geen kant op konden, agenten in Schiedam. Die kwamen polshoogte nemen bij een ondergelopen spoortunnel, maar reden hun eigen busje uiteindelijk vast in een diepe plas water. Met wat hulp van omstanders kon de wagen uiteindelijk weer uit de plas worden geduwd. En het handelsconflict tussen Amerika en Canada laait verder op. De Amerikanen verbieden vanaf eind deze maand de invoer van onder meer Canadese alcohol, auto's en zuivelproducten. Daarnaast voeren de VS vanaf volgende week een importheffing van 50% in op goederen als matrassen, motorboten en golfkarretjes. Het is de nieuwste zet in een ruzie die al maanden voortsleept. Zo heeft Canada gisteren zelf extra heffingen tot 50% ingevoerd op een enorme lijst Amerikaanse producten, waaronder meubels, kaas en elektronica. En beelden van een Braziliaanse hardloper gaan de hele wereld nu over. Na het behalen van de 5e plek bij een race besloot de man op het podium maar liefst 11 keer van shirt te wisselen. Zo wilde hij al zijn sponsors 1 voor 1 in de schijnwerper zetten. Zijn ludieke actie levert hem op social media een hoop waardering op. Tegelijkertijd zet het mensen aan het denken over hoe lastig het is voor amateursporters om rond te komen.
11: Ja, je zag toch een paar maanden geleden was ook zo'n hype dat mensen dan gewoon een vergadering ingingen of zo, of een gedurende werkdag. Dan gingen ze stiekem van kleding verwisselen. En dan ja, had gewoon 80% of misschien wel een van de werknemers had dat dan niet door. Ja. We letten goed op elkaar, maar zo goed letten we dus niet op elkaar. Ja, grappig is dat, hè?
8: Let jij op uiterlijkheden van mensen, Renske?
9: Ja, soms wel.
8: Ja?
9: Ja. Ja, als er echt mijn aandacht wordt getrokken, dan denk ik, oh, even opletten. Oh, ja.
11: Wat is een uiterlijkheid wat jou positief verrast en negatief? Wat zijn de trekkers en eigenlijk de niet-trekkers?
9: Nou, bij vrouwen kijk ik toch vaak naar de make-up. Dat had ik laatst nog bij de koffiebar. Ja. Dat ik dacht, oh, jouw make-up zit mooi. Bij mannen, heel gek, kijk ik vaak naar het horloge. Ja.
8: Hè?
9: Ja.
8: Oh, die had ik niet zien aankomen. Ja.
11: Je denkt, tijd is geld.
9: Ja.
8: Maar wat leid je daar dan uit af?
9: Nou ja, ik kijk gewoon wat voor soort horloge het is. En als het een sportief horloge is, dan denk ik, oh, oké, zou die sportief zijn? Als het een beetje een wat, ja, toch wat catchy horloge is, dan zou ik denken, draagt hij misschien vaak pakken? Uit welke sector komt hij? Dus zo, ja.
8: Grappig,
11: wat vind je van Koens horloge?
9: Ja, prachtig. Ja, sportief. Ja, een beetje richting de sportieve kant.
11: Ja, ja, en ik heb nooit een horloge.
9: Nee, jij niet, helaas. Nee,
11: had je al gezien natuurlijk. Ja, ja.
8: Renske, dankjewel. Het belangrijkste nieuws voor deze woensdagochtend 9 september. Stakingsdag vandaag. We spelen de beroepentest met Mink uit Westzaan. Vraag is natuurlijk wat voor werk Mink doet. Daar gaan we achter komen middels 7 vragen. Goedemorgen, Mink.
0: Goedemorgen.
8: Hier is alvast vraag 1 voor je.
11: Mink, ik ben benieuwd. Kan jij je werk overal in Nederland doen?
0: Ja, dat kan ik.
8: Ah. Dat is mooi om te weten. We hebben gelukkig nog 6 vragen. En puzzel lekker met ons mee straks over 3 minuten. In de

0: mag meespelen. En we hebben je hulp altijd nodig. Ook in de app van Joe mag je geraden wat het beroep van Mink uit West-Zaan zou kunnen zijn. Een van de 7 vragen zojuist gesteld, namelijk: Mink, kan jij je werk overal in Nederland doen? Het antwoord was: dat kan zeker.
1: Ja, daar gaan we door. Mink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Met vraag nummer 2. Moet jij een speciale opleiding volgen voor je werk?
2: Nee, dat hoeft niet.
1: Oké, dus iedereen... Oh, dat mag niet. Oh.
0: Ja, kijk uit, want anders dan telt hij weer als vraag. De jury is streng.
1: Ja.
0: Mink, als jij je werk aan het doen bent, hè, wat is dan je uitzicht?
2: Mijn uitzicht is eigenlijk de muur.
0: Oh.
1: Oosterlijn.
0: De muur.
1: Oké.
2: En mijn computer.
0: Ja, oké, precies.
1: Ja. Wat is het programma of welke applicatie heb jij het meest, gebruik jij het meest op die computer? Is dat je mail of een tekenprogramma of weet ik van wat allemaal?
2: Dat is Cloud AI.
0: Oh. Ja, dat is, je hebt ChatGPT, heb je jij zegt Cloud, Claude, zeggen ze.
1: Ja, je hebt Gemini. Ja.
0: Gemini. Oh, dat gebruik je dus veel voor je werk. Oké. Zou jij een vakterm kunnen noemen die je veel hoort of veel gebruikt in jouw werk?
2: Ja, DNS-code.
1: DNS-code. Wanneer komen mensen bij? Wanneer maken mensen gebruik van jou? Waarom? Wanneer?
2: Ja. Wanneer ze gebruik van mij maken? Als ze het nodig hebben, ja. Zonder het weg te geven is de moeilijke vraag.
0: Ja, je mag wel gewoon. Dan is het gewoon een goede vraag.
1: Dus klein tipje van de sluier, dankjewel, Koen.
2: Als ze vindbaarder willen zijn.
0: Ja. En vindbaarder, dan heb jij het, denk ik, dan over zoekmachines en internet.
2: Klopt.
0: Ja. Ja, maar goed, nu moeten we er wel een labeltje aan hangen.
1: Ja, en dat gaat mij niet lukken, want dit is voor mij abracadabra.
0: Zodra het met computers en ICT...
1: Ik was al afgehaakt, ik viel al in slaap bij de DNS-code.
0: DNS, dat zegt me wel iets. Ja, gelukkig.
1: De nieuwe standaard.
0: Ja, de nieuwe standaard. Ja, heel goed, Sander. Zullen een hoop slimme rikken zijn die nu ons gaan helpen in de app van Joe. Wat is het beroep van Mink uit de West-Zaan? Mag je nu laten weten. Mink, dan melden wij ons straks weer.

0: Line. 7:15 is het geweest. En we spelen...
1: De beroepentest.
0: Ja, de beroepentest met Mink. Hij is 20, komt uit Westzaan. En wat weten we inmiddels na 7 vragen over het werk van Mink? Nou, in principe kan hij zijn werk overal in Nederland doen. Een opleiding heeft hij niet per se nodig. Het uitzicht dat hij vaak heeft is zijn muur en een computer. En op die computer gebruikt hij vaak cloud AI. Een vakterm die hij veel gebruikt is de DNS-code. Mensen komen bij hem als ze vindbaarder willen zijn op internet.
2: Ja, laten we eens beginnen met het antwoord van Bas, wat binnen is gekomen.
3: Goedemorgen. Ik denk dat hij iets van een gaaf vormgever is en een website of reclame bouwt voor andere bedrijven.
2: Ja, en ook Andrew.
4: Hij is webdesigner.
2: Ja, nou, dat zit allemaal een beetje toch in de computerhoek. Zo ook Marco, hij werkt bij de politie. IT-specialist, zegt Kees. Dennis denkt aan content creator, marketeer. Dan komt er wel vaker marketeer binnen. En dan gaan we toch nog meer specialiseren. Dan krijgen we hier SEO, oftewel online marketeer. En SEO, dat staat dan voor...
0: Search Engine Optimization.
2: Ja, optimization.
0: Ja.
2: Ja. Nou, dan denk ik dat, omdat ik zo onder indruk ben van de term, dat die SEO is.
0: Ja, maar is dat een... hier kwam ik ook op SEO, maar ik dacht, is dit een beroep?
2: Nou, nee. Online marketeer wel.
0: Ja, maar de meerderheid zegt natuurlijk gewoon websitebouwer. Dan zorg je natuurlijk ook voor dat je vindbaarder bent.
2: Oh.
0: Of zullen we specificeren? Ja, ik vind het ook wel leuk. Zullen we gewoon voor SEO? Dat is toch wel lachen.
2: Ja, online marketeer.
0: Online marketeer? Oké. Okay.
2: Zit je er een beetje tussenin.
0: Mink.
5: Ja.
0: Ja, daar zijn we. Wij zijn er samen met onze luisteraars op uitgekomen dat jij online marketeer bent.
5: Nou, het goede antwoord is wel geroepen, maar het is geen online marketeer.
0: Ben jij dan SEO?
5: Nee, dat ook niet.
2: Ben je webdesigner?
5: Ja, dat wel.
0: Oh! Hey, en dat doe jij dan allemaal met cloud AI?
5: Ja, het is eigenlijk gewoon die de instructie geeft om de website te bouwen. En dan, daarmee help je de klant aan een mooie website.
0: Maar jij bent 20, dat is logisch. Ik kom nog uit de tijd dat ik vroeger deed ik ook een beetje de websitejes bouwen. Dat ging nog met HTML, hè Mink? Weet je dat nog?
5: Ja, nu hoef ik dat eigenlijk niet meer te doen. Maar komt er wel zo'n bestand uit.
2: Jij toetst gewoon, ik wil een website voor de Weekamp. Dan ga je buiten checkies roken en dan komt het vanzelf wel goed, denk ik.
5: Ja.
0: Hey Mink, leuk dat je meedeed aan de beroepentest. Dankjewel.
5: Hey,
0: fijne dag, doei. Straks de 3 noten in de ochtendshow. Dit is Sting. Love is the 7th wave.

0: Ben je hem al tegengekomen, Sander?
1: Mijn string.
0: Nee, ik... String. Nee, Sting zelf. Gewoon zanger Sting. Hij liep in het wild door Amsterdam.
1: Oh, ja, want hij is natuurlijk in Carré.
0: Hij is weer terug. The Last Ship, dat is die musical waar hij de hoofdrol in speelt. Ja, dat is een groot succes. En daar is en hij loopt gewoon wild door Amsterdam.
1: Ik heb hem nog niet gezien. Ik ben wel een keer, dat is precies 20 jaar geleden, Koen Zwijnenberg naar zijn zoon geweest in de Melkweg. Die zat in Seven Sisters of I'm Love with the Fiction Plane.
0: Fiction Plane.
1: Een anagram van de Police. Had een hitje, een heel leuk hitje met I'm in Love with Two Sisters. En toen ben ik naar het concert geweest. Ja, was een grote fan. Ik zei, ga met me mee. Maar je had andere dingen te doen. En toen liep Sting daar. Die was naar zijn zoon aan het kijken. Ja. Dat vond ik het mooie van de Nederland. Dan werd hij ook echt met rust gelaten.
0: Ja.
1: Dat is fijn was dat.
0: Ja, en toen jij mij dat vertelde de volgende dag dat Sting daar stond, had ik toch zo spijt dat ik niet mee was gegaan.
1: Ja. Oh, jee, jee. Je had een leuke avond met een vrouwelijke dame. Ik zal haar naam niet noemen. Ze werkte bij de NPO.
0: Het is bijna 7 uur stakingsdag vandaag. Ja, het openbaar vervoer staakt. Zie maar eens naar je werk te komen. Onze Freek van de redactie, die woont in Den Bosch en die probeert een lift te krijgen hier naar de studio van Joe.
2: Goedemorgen. Ik moet van Koen en Sander naar Amsterdam toe.
3: Ja, we zitten daar op de bal. Ik wil ze best daar.
2: Dat is zo'n klein stukje.
1: Ja. Ja, hoe laat denk jij dat Freek uiteindelijk hier binnenstapt? De ETA, de Time of
0: Estimated Time of Arrival.
1: Dat mag je gewoon even appen naar ons.
0: Jij bent niet zo goed met DNS, weet je al.
1: Al die nemen? Afkortingen. Ik weet niet eens wat NS betekent.
0: Zometeen het nieuws van 7,
1: Renske. Staken.
4: Ja, zeer bekende acteur is iets bijzonders kwijt.
0: Gelukkig ben je beter met de muziek, Sander. Deze hit komt straks voorbij in de ochtendshow. Mm. Dit was één noot.
1: Oh, leuk is dit. Mag ik nog eens? Nou. Renske weet hem.
0: Nee, jij ook, Sander. Mm. Kom op nou.
1: Mm. Ja, dat klinkt ontzettend als Luther Vandross.
0: Nee, joh.
1: Maar dat zal het niet zijn.
0: Kom op nou. Mm. Nou, ik heb gewoon geen zin om die tweede noot.
1: De tweede noot.
0: Nou, oké.
1: Okay. Mm. Oh!
0: Ja.
1: I would die for you.
0: Dat bedoel ik.
1: Natuurlijk.
0: Zeg dat dan.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
7: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie. Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
10: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest.
11: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op SM.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Renske van der Zalm.
3: Goedemorgen. In het hele land ligt het openbaar vervoer plat. De grote staking is begonnen. 24 uur lang rijden er geen bussen, trams, metro's en treinen. Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid stoppen. Advies is, probeer het niet vandaag, want er rijdt echt bijna niks, zegt ook deze buschauffeur.
4: Als ik voor mezelf spreek hier in Emmen, rijdt helemaal niets. Maar hou er gewoon rekening mee dat je vandaag in het OV niet ver komt. En morgen staan we gewoon weer voor iedereen klaar om je A naar B veilig te vervoeren.
3: Er is één trein die wel rijdt, dat is die tussen Schiphol en het Centraal Station in Amsterdam. Problemen vannacht in het Gelderse Elst. Een kapotte gasleiding zorgde daarvoor voor een flinke gaslucht, waarna het rechtstreeks het riool inliep. Verschillende bewoners moesten hun huis uit. Het lek is inmiddels gedicht, maar het riool wordt nog geventileerd. Tot die tijd blijft de Rijksstraatweg in Elst dicht, wat flinke vertraging kan opleveren in de ochtendspits. En de piloten van het vrachtvliegtuig dat zondag crashte in Miami wilden op het laatste moment de landing afbreken, blijkt uit opnames van de zwarte doos. Het toestel schoot na het landen door en ramde meerdere voertuigen, waarbij 5 mensen om het leven kwamen. De onderzoekers gaan beide piloten later vandaag verhoren. En dan nieuws over acteur Nicolas Cage. Want de man achter films als Leaving Las Vegas, Face Off en Con Air is iets kwijt. De oprit van zijn woning is namelijk volledig in de grond gezakt bij zijn villa in Malibu. Door de overlast van orkaan Mary ontstond er een reusachtig zinkgat. 5 omliggende woningen zijn ook uit voorzorg tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Cage heeft nog niks van zich laten horen.
2: Ik zie Sander naar de foto kijken.
5: Zo!
2: Ja, het is gewoon een afgrond voor dat huis.
5: Kijk, je kan het ook als een voordeel zien. Je kan nu gewoon een extra zwembad maken.
2: Ja, dat is
5: zo groot als het is. Maar ik zie wel op die foto op de achtergrond stijgers. Dus het kan toch ook een constructiefoutje zijn.
3: Krijg je nog wat weer van Buienradar? Een mix van zon en wolken. Vanmiddag meer kans op een bui. En het wordt een graad of 18.
2: Dankjewel. Ja, stakingsdag vandaag. Geen openbaar vervoer, die hoort het in het nieuws. Wat heeft dat voor gevolgen op de weg? Nou, toch 25 vertraging. Ik heb het idee dat het toch iets drukker is dan normaal op de woensdag. Op de A8 Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan, daar 35 minuten extra. En een kapotte auto op de A50 Os-Eindhoven bij Veghel-Noord. Daarom een kwartiertje extra reistijd.
6: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
7: En dat gaan we vieren.
6: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Koen en Sander.
7: De Koen en Sander Show.
2: Ja, een hele goede morgen. Woensdagochtend 9 september. Hallo Sander.
5: Hey Koen, goedemorgen.
2: Nou, lekker enthousiast.
5: Wat dan?
2: Nou, mag wel wat vrolijker.
5: Piet, paf, poef, Koentje Zwijnenberg.
2: Het klonk echt zo... Hey Koen,
5: goedemorgen.
2: Ja, zo zakelijk vond ik jou.
5: Ja, nee, het enthousiasme is er wel hoor.
2: We hebben een moeilijke missie voor redactielid Freek van de Koen en Sander Show. Hij moet liftend de ochtend doorkomen, hoor je zo. I'm not

0: Prince. And I would die for you.
1: Goedemorgen.
2: Ja. Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
0: Hartelijk welkom. Fijn dat je Joe hebt gevonden op de woensdag. Het is de 9 september. En ik heb een moeilijke avond vanavond.
3: Waarom?
0: Ja, waarom?
3: Ja, waarom?
0: Nou, ik moet mezelf denk ik in drieën gaan splitsen. Om 6:45 Barcelona-Feyenoord.
3: Ja.
0: Champions League hebben we het over, hè? Dat is niet zomaar een wedstrijd.
3: Nee, het is een fantastisch affiche voor Feyenoord.
0: Ja, voor Feyenoord, ja. Maar goed, dan hebben we 7:00. Dat overlapt elkaar dus. Het Apple-event staat wel bij een hoop mensen al in de agenda. Ja, vanavond worden de nieuwe iPhones gepresenteerd. Ja, en dan hebben we ook nog vanavond de laatste normale B&B voor Liefde op televisie.
3: Oei.
0: Ik weet dat jij dat niet kijkt, maar ik zit helemaal in de B&B voor Liefde-fuik.
3: Nou, ik krijg genoeg mee van B&B. Althans, het gaat natuurlijk alleen maar over Fred.
0: Nou ja, niet alleen maar, voornamelijk over
3: Fred. Ja. De man die iedereen love to hate in Nederland.
0: Het is verschrikkelijk.
3: Ja,
0: ja, het is wel echt verschrikkelijk, ja. Ik heb ook een beetje te doen met Fred, want het is ook ergens heel zielig. Maar het is geen fijne man.
3: Nou, ik zag toevallig ook, want ik zit hetzelfde fuik, beelden van hem dat hij bij TV3 zat. Dat was de voorloper van DWDD in 2004. Hij is kunstenaar.
0: Ja, ja, daar hoef je bij. Hallo.
3: Nee, maar hij, voor de mensen. En hij zat dus bij Matthijs aan tafel. Matthijs van Nieuwkerk. Toen was het al een botte lul.
0: Ja. Nou, wat dat betreft, niks veranderd.
3: Ja.
0: Ja, en het is stakingsdag vandaag. De OV-medewerkers in het hele land. 24 uur lang geen treinen, bussen, trams, metro's. Zelfs bij jou in Amsterdam, Sander, de pontjes gaan niet.
3: Nee, maar wat ga je kijken nu? Hallo, mag ik even uitsluitsel?
0: Oh.
3: Ja.
0: Ik ga zappen, denk ik.
3: Ik zou het graag zien dat jij jezelf in drieën snijdt.
0: Kijk, waar ik een beetje bang voor ben, is dat als ik het begin van Barcelona-Feyenoord niet kijk en ik terugzap, dat Barcelona al met 5-0 voor staat.
3: Ja. Nou, kijk, eigenlijk bij deze alle drie weet je al hoe het gaat aflopen.
0: Hoezo?
3: Nou, Feyenoord verliest, spijt me. Die iPhone, dat is helemaal niet interessant. En Fred is een lul.
0: Nou, mocht er iemand nog bij de uitzending
3: willen vanavond? Met de hondjes wandelen vanavond.
0: Hé, hey, we hebben Freek van onze redactie. Ja, dit is wel grappig. Freek werkt achter de schermen van dit radioprogramma. Hij is een echte bossenaar, hè, Freek?
3: Ja.
0: Houdt van carnaval.
3: Ja.
0: Houdt van...
3: buurvrouw.
0: Van bossenbollen. En Freek, we hebben de uitdaging gegeven. Ga jij maar eens even op deze stakingsdag zien te liften van Den Bosch.
3: Ja.
0: Naar hier, Amsterdam, naar de Joe-studio.
3: Ja, Freek hebben voor hetzelfde probleem als ieder ander Nederlander zonder auto geplaatst. Hoe kom je van A naar B? Hoe forens je dan naar je werk?
0: Ja, en we hebben nu contact met Freek. Hij is op het centraal station van Den Bosch op dit moment. Wat is dit voor herrie, Freek, joh?
4: Ja, ik loop daar nou weg. Hij begint ineens met bladblazen. Ja. Er is ook niemand op het station en hij begint met bladblazen. Het is ongelooflijk.
0: Een bladblazer op een station ook?
4: Ja, ik snap er ook niks van.
0: Dat is Den Bosch, hè?
3: Nee, anders komen die dingen op de rails, dan kan die trein niet rijden. Oh nee, het rijdt toch al niet.
4: Nee, ze staan hier ook met een FNV-bus. En dan, ja, ik snap dat niet helemaal. Want er is niemand om je verhaal aan te vertellen. Het is helemaal leeg hier.
0: Er is helemaal niemand die...
4: Echt waar, helemaal niemand. Het is heel apart. Want normaal bruist het hier van de mensen.
0: Maar versta je echt niet, Freek?
4: Ja, hij loopt mij ook achterna. Het is...
3: Gewoon terugblazen.
4: Dat ga ik dan doen, ja.
3: Nee, maar Freek,
4: ja.
3: Je mag nu aan iemand een Koen en Sander Show pakket weggeven.
4: Ja, ga ik doen. Er is helemaal niemand.
0: Nou, ik denk dat er een bladblazer is.
4: Wie wil er een Koen en Sander pakket? Nou, niemand.
0: Je hoort het echt galmen ook, hè?
3: Ja,
4: je hoort het heel erg galmen.
3: Dat is sowieso in Den Bosch vaak, hoor.
0: Hey, wat ga je doen, Freek? Want er is daar niemand. En nu?
4: Nou, een oproepje. Als jullie mij willen helpen, zou dat heel erg fijn zijn.
0: Ja, dus vanaf het station Den Bosch heb jij nu iemand nodig die jou een lift gaat geven?
4: Ja, voor of achterkant. Bij de fontein of bij de achterkant. Maakt mij niet uit. Ik kom er wel naartoe. Als ik een auto zie, dan zal het vast wel voor mij zijn. Ja, heel fijn, maar richting Amsterdam, zover mogelijk.
0: Hey, en hoe kunnen mensen jou herkennen, Freek?
4: Lang, blond. Ik ben de enige op station. überhaupt, maar ook met microfoon. En ik ben helemaal in blauw. Mooi Joe-jasje aan, een mooi Joe-logootje op de rug. Ik heb ook kentekenplaten bij voor de mensen die me willen helpen. Van de Kai's kentekenactie natuurlijk.
0: Oh, leuk.
4: Ja.
0: Nou, je krijgt ook nog een cadeautje van Freek als je wilt helpen.
3: Leuk,
4: uiteraard,
3: hoor.
4: Uiteraard.
0: Nou, succes, Freek.
3: En heb je die enkelband nog om?
4: Ja, die begint al te piepen. Ja.
0: Nou, mocht je daar een man in het blauw zien, station Den Bosch, daar vind je...

0: Steve Miller Band bij Joe met de Joker. Toch een beetje het lijflied van dit radiostation.
1: In ieder geval voor één lettergreep.
0: Het is 7:50, goedemorgen. Ik moet eerlijk met je zijn, Sanne. Ik heb gisteren met tranen op de bank gezeten.
1: Oh.
0: Ik weet niet, toen jij vader werd, merkte jij dat jij veranderde?
1: Ja.
0: Dat je emotioneler wordt, dat je gevoeliger wordt. Ja.
1: Je hebt heel veel verantwoordelijkheid erbij. Het onbezonnen, het onbezuiste, dat maakt plaats voor iets heel veel mooiers. Dat is namelijk verantwoordelijkheid dragen en zorgzaamheid.
0: Als ik tegen jou zeg, pleuntje.
1: Pleuntje?
0: Gaat er dan een belletje rinkelen? Renske begint meteen te knikken. Die kent dit.
2: Ja. Heel zielig verhaal is dit.
1: Nee,
0: dat is Sander, pleuntje.
1: Pleuntje?
0: Jij hebt gisteren niets meegekregen over pleuntje.
1: Nee.
0: Ik kan hier zo kwaad aan worden. En dan herken ik mezelf eigenlijk niet. Want ik ben wel dierenliefhebber, maar ik wist niet dat ik zo'n dierenliefhebber was.
1: Wat is met pleuntje?
0: Google even op pleuntje.
1: Ja.
0: Ezel. En kijk naar de foto die je dan tegenkomt. Pleuntje. 2 weken oud. Super vrolijk, lief. En zo'n baby-ezeltje, weet je. Ik kan net op zijn pootje staan in de wei bij de ezelopvang in Baarle-Nassau. En Pleuntje was in één keer weg. Was Fuji. En ze zijn Pleuntje gaan zoeken. En ze hebben Pleuntje dus pas de volgende dag gevonden. En toen was Pleuntje in koele bloeden om het leven gebracht.
1: Nee,
0: Pleuntje lag daar gewoon echt mishandeld in stukken in een sloot. En dan lees ik dat bericht en denk ik bij mezelf, hoe haal je het in je hoofd om zo'n lief, überhaupt om gewoon zo'n beest iets aan te doen?
1: Dat is hartstikke lief, pluizig, wollig beest.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou, en dan in stukken en dan, ja, maar sommige mensen zijn gewoon gek.
0: Nee, maar waarom doe je dat?
1: Ja. Nee, ja, je hebt dat soort verhalen. Ja, er zijn ook mensen die katten verdrinken. En je hebt ook toch die man met de priem die paarden in de...
0: Dat is echt verschrikkelijk.
1: Nou ja, onze kat had bijvoorbeeld in Binnenhuizen nog 5 kittens. En mijn ouders, die, ja, dat is een, dat heb je in één keer kind. Dus mijn vader heeft die...
0: Nee, Sander.
1: Ja.
0: Nee, ik wil dit helemaal niet horen.
1: In een V&D-tas.
0: Nee, Sander, hou op.
1: Verdronken.
0: Nee, ja, dag.
1: Ja.
0: Nee, dat is niet waar.
1: En ik was wit
0: heet. Dat is niet waar.
1: Want ik wilde dat doen. Nee, natuurlijk is dat niet waar.
0: Wat zit jij nou?
1: Nee, maar heel zielig.
0: Over de rug van Pleuntje zit je grappig.
1: Nee, dan moeten we iets voor Pleuntje doen.
0: Dat kan niet meer. Pleuntje is dood.
1: Ja, maar een monumentje.
0: Een monument?
1: Ja. Nee, gewoon een mooi standbeeld voor Pleuntje of iets.
0: Een standbeeldje, kleintje.
1: Op dat wij niet vergeten.
0: Nee, maar verschrikkelijk. Toch verschrikkelijk. Zo'n lief klein baby-ezeltje van 2 weken.
1: Ja, maar ik zit dus nu ook heel erg in de... Hetzelfde als jij. Maar ik krijg steeds nu cavia's voor mijn snuffelbeest.
0: Leven of doden?
1: Nee, leven. En dan komt er een man, die legt een kool neer en in

0: Straks het nieuws van 7:30. Renske, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een bekende serie gaat aan de haal met Trump. Dat hoor je zo.
2: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
3: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Mama!
2: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia. Oh.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
8: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Weerbericht van Buienradar, mix van zon en wolken. Vanmiddag meer kans op een bui. Dat wordt een graad of 18. En dan de verkeersinformatie, 43 vertraging. Dat is voor de woensdagochtend toch best wel aanzienlijk. Alles te maken waarschijnlijk ook met de staking, waardoor het drukker is op de weg. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, 25 minuten. A50 Ossin richting Eindhoven bij Veghel Noord, 30 minuten vertraging door een ongeval. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Hoenderlo, 30 minuten. En het nieuws van 19:30 krijg je van Renske van der Zalm.
5: Goedemorgen. Met de trein naar je werk of met de bus of tram naar school, dat wordt een lastig verhaal vandaag, want de grote OV-staking is begonnen. 24 uur lang rijden er vrijwel in het hele land geen bussen, trams, metro's en treinen. De trein tussen Schiphol en Amsterdam Centraal blijft als enige wel rijden, vertelt de NS bij de NOS.
6: Dat is vanwege de veiligheid. Er komen veel mensen aan op Schiphol die wel verwachten dat er een trein rijdt, maar die niet weten dat er gestaakt wordt. Voor hen rijdt er nog een sprinter. Dat is gewoon een afspraak die met de vakbonden is gemaakt.
4: Je hoort de teleurstelling in zijn stem, hè? Dat die ene trein nou helemaal moest rijden omdat die afspraken er zijn.
5: Ja, met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid stoppen. Een van de plannen is dat je minder lang een WW-uitkering kan krijgen.
4: Heeft natuurlijk grote gevolgen vandaag toch wel, de staking?
0: Absoluut.
4: Want een hoop mensen die normaal gesproken gebruik maken van het openbaar vervoer, ja, vandaag kan dat eventjes niet. Zo ook niet voor onze Freek, werkzaam op de redactie van de Koen en Sander Show hier achter de schermen. Freek woont in Den Bosch, moet toch naar Amsterdam zien te komen, Freek. En dat ga je al liftend doen deze ochtend. Hoe gaat het?
7: Nou, het gaat hartstikke goed. Ik zit op de snelweg. Ik sta dan wel in een van die 43 files. Maar ik rijd op de A2 samen met Tijn. Goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen.
7: Ja, Tijn die hoorde mij om 7 uur op de radio. En die is me eigenlijk op het station komen ophalen. Superlief. En nu staan we stil bij hectometerpaaltje 106.6. Dus het gaat hartstikke goed.
4: Ja, ik kan toch een beetje teleurstelling niet onderdrukken.
0: Waarom?
4: Nee. Nou, ik bedoel het ook niet te goed gaan met Freek natuurlijk, denk ik.
0: Nou, hij staat in die file van 31 kilometer.
7: Ja, duurde wel even,
4: Lekker bezig, Freek. We spreken je zo.
7: Tot zo.
4: Tot zo.
5: En de politie is nu al met een klopjacht begonnen op vuurwerkcriminelen. Met het nieuwe vuurwerkverbod op zak staan speciale politieteams op scherp en worden de grenzen met België en Duitsland streng gecontroleerd, zegt de politie in de Telegraaf. Daarnaast pikken camera's op de snelwegen verdachte auto's er zo tussenuit. En ook online mengen undercoveragenten zich in de vuurwerkhandel. De eerste grote partijen zwaar spul zouden al zijn onderschept. En na de Golf van Mexico en Lake Ontario moet nu ook de animatieserie South Park eraan geloven. De makers veranderen de naam van hun show in South America om president Trump belachelijk te maken. Trump doopte die meren en zeeën eerder om naar de Gulf of America en Lake America om de Amerikaanse macht aan te tonen en Canada dwars te zitten in het slepende handelsconflict. Met deze actie pakken de makers van South Park meteen wat extra aandacht voor het 29e seizoen dat volgende week van start gaat. En dan nog even terug naar gisteren. Toen hadden we het in het nieuws over Humberto Tan. De presentator wordt op zijn 60ste voor de 4e keer vader. En dat roept altijd de nodige reacties op. Een hoop bekende vaders nemen het nu voor hem op in de Telegraaf. Onder meer ondernemer Ronald Kan en businessclass presentator Harry Mens, die zelf ook pas op latere leeftijd weer vader werden, benadrukken dat het juist meer rust en tijd oplevert. Kan noemt 60 zelfs het nieuwe 40 en heeft maar één advies voor Tan. Trek je niks aan van alle azijnpissers en ga er lekker van genieten.
0: Nou, maar dat moet sowieso natuurlijk.
5: Ja.
0: En hoe oud was dan Harry Mens toen hij een kindje kreeg?
4: 62.
0: 62. En klopt het dat zijn kind Mensen heet?
4: Hoe?
0: Mensen.
4: Mag ik toch hopen van niet?
0: Mensen.
4: Jezus. Renske, dankjewel. Belangrijkste nieuws voor deze woensdag 9 september.
9: Het is een nieuwe dag. Ga weer lekker aan de slag.
4: Even dat je het meende.

0: Bos onderweg naar Amsterdam. Freek, sta je nog in de file?
1: Nee, afrit Shell Oost. Dus kom maar snel halen.
2: Afrit Shell Oost.
0: Freek, hoor je straks naar Bruce Springsteen. Hier is Hungry Heart bij Joe.

0: Elke dag de grootste hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe, Bruce Springsteen, Hungry Heart.
1: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: We liggen plat.
2: We liggen hartstikke plat.
0: Het land ligt plat.
2: Ja, ja. Geen OV iets meer dat het doet. Geen pont, geen tram, geen trein. Nagenoeg geen trein. Je moet maar zien te komen van A naar B.
0: Is natuurlijk toch een beetje de vraag, hoe reageert Nederland daar dan op? Hè? Gaan we dan massaal toch met de auto? Wordt het extra druk op de weg? Of gaan we massaal thuiswerken? Dennis Mooij van de ABB, goedemorgen Dennis.
3: Een hele goede morgen jongens.
0: Wat is de situatie op de weg op dit moment?
3: Nou, ik denk het laatste. Ik denk dat heel veel mensen die thuis kunnen werken, dat ze dat ook doen.
0: Ja.
3: Want dat valt reuze mee op de weg. Ja.
2: Ja. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Hè? Dan stond het garant voor megafiles. Maar tegenwoordig zijn we zo flexibel dat je ook thuis kan werken.
3: Ja, ik denk dat we dat allemaal met corona hebben geleerd. Dat iedereen die een kantoorbaan heeft nu wel is uitgerust om thuis te kunnen werken. Dus ik denk dat heel veel mensen daar nu een thuiswerkdag ervan hebben gemaakt.
0: Hadden jullie dat bij de ANWB ook wel verwacht? Of waren jullie met heel veel manschappen uitgerukt en zitten jullie daar met te veel personeel nu deze ochtend?
3: Nee hoor. We hadden er wel een beetje mee rekening mee gehouden, omdat dat een beetje dat patroon is van de afgelopen jaren sinds corona. Dat het eigenlijk altijd wel meevalt. En dit was ook heel lang van tevoren aangekondigd.
2: Ja.
3: Dus je kon erop anticiperen.
2: Ja, en even, maar goed Dennis, ja, ik weet niet of het aan jou is, maar vind je dan zo'n staking dan nog zin hebben eigenlijk? Want het lost zichzelf toch ook wel weer op?
3: Nou ja, maar ja, er zijn toch heel veel mensen die niet naar school moeten. Of er is wel wat kunst en vliegwerk uitgehaald.
2: Maar de massale verontwaardiging die je toch probeert op te roepen met de staking lijkt dan ook wel een beetje zo timide.
3: Ja, ik snap wat je bedoelt.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Maar goed, dat is niet aan jou natuurlijk.
3: Dat is niet aan mij, nee, inderdaad. Nee.
2: Ja. Ah, ik probeer gewoon even gezellig met je te kletsen. Is thuis? Ja, mooi weer daar.
3: Hartstikke goed.
0: Hey Dennis, goed je gesproken. We gaan snel door naar onze Freek van de redactie. Want Freek, ja, die heeft een missie hoor, deze ochtend. Missie Freek. Want ja, die man woont in Den Bosch. En die moet toch hier naar de studio van Joe zien te komen. Ja. En kan dat niet doen met de trein of de bus.
2: Ja.
0: Dus je bent gaan liften, Freek.
4: Ik ben gaan liften. Een hele goede morgen.
2: Ja, net eigenlijk. Vroeger had je mand. Nou ja, je deed een aardig duit in het zakje. Shell Oost, hoorde ik.
4: Ja, het was lekker kort, hè?
2: Shell Oost.
4: Ik sta bij langs de A2 tussen Zaltbommel en Hedel in bij de Shell. En dat is dan, dat noemen ze de Lucht Oost. En ik ben op zoek naar mijn volgende lift. Tijn heeft mij net afgezet, super aardig. Ik kon niet zo heel goed rijden, dus ik ben op zoek naar een goede chauffeur.
0: Wat zeg je nou?
4: Ja, het was een beetje slingeren. Heen en weer. Maar het ging allemaal goed. We zijn veilig aangekomen, maar het was wel een beetje slingeren.
0: Tijn komt niet zo goed rijden, zegt hij.
2: Lekker dankbaar, hè, Freek?
4: Nee, ik ben hartstikke dankbaar. Tijn is hartstikke aardig. Hij was onderweg naar werk. Hij hoorde mij om 7 uur. En hij kwam helemaal speciaal naar station Den Bosch om mij op te halen. Dus dat was echt, echt heel aardig. Ja.
2: Ja. Hebben deze hele actie ongeveer om 6:10 vanochtend in gang gezet. Je bent dan nu 1,5 uur bezig. Ga je het vandaag nog halen, denk je?
4: Ja, ik hoop dat ik in de middagshow bij Kai wel ondertussen op kantoor ben. Ja.
0: Nou, we vragen natuurlijk aan onze luisteraars. Geef even door, hoe laat op de minuut nauwkeurig komt Freek bij ons binnenlopen vandaag? Ja. En degene die het goed hebben, die krijgen een Koen en Sander Show pakket. Dus dat is wel leuk. Waar hou je zelf rekening mee, Freek? Heb je een idee?
4: Oeh, ja, ik denk dat voor 9 uur wel moet lukken. Ik denk 9:15, zoiets. Dat ik dan binnenloop.
0: Nou, dat zou top zijn.
2: Dat is over een uur, hè?
0: Dat is over een uur al, ja.
4: Oh, nou, dan weet ik het niet.
2: Ja. Maar het is jou niet helemaal vreemd, hè?
4: Wat bedoel je?
2: Nou ja, je staat wel vaker in je eentje langs de snelweg te wachten op de lift.
4: Ja. Ja, nee. Ik ga lekker door met liften, Sander.
2: Shell Oost,
4: ja.
0: Nog één keer, want jij hebt nu een lift nodig. Je staat langs de A2 ergens tussen Den Bosch en Amsterdam om precies te zijn.
4: Ja, Shell Oost. Bij de lucht, tussen Hedel en Zaltbommel in.
0: Daar.
4: Kijkt hier iemand mij aan, die is aan het lachen en hij zwaait vriendelijk. Jammer. Nee.
2: Ja, dat is Tijn. Die denkt, het is stikker maar in.
0: Heel goed. Ga Freek even halen en zorg natuurlijk dat je hem even een zetje geeft in de richting van Amsterdam.

0: Rick Iglesias. Op mijn beste Spaans. En bijna mooi.
1: De map van Cato.
2: Ja, mijn dochter Cato, bijna 8 jaar oud, is dol op moppen. Moppen aan luisteren, moppen vertellen ook. En elke dag trakteert ze ons op een mopje.
3: Waar ga je dit jaar naartoe in de zomer? Naar Zicht. Zicht, waar ligt dat dan? Dat weet ik ook niet, maar in de krant stond: mooi weer in Zicht.

0: Coming In. Hoor je in de ochtendshow hier bij Joe. Het is alweer 7:50. Straks het nieuws. Renske, waar ga je het over hebben?
1: Ja, een basisschool heeft een bijzondere manier bedacht om kinderen toch bij de school te krijgen nu het OV niet rijdt. En nee, ze zetten geen auto's in.
0: Oh, en ieder uur spelen we ons spelletje de drie noten. Ik heb ook weer drie noten onder de knop, Sander, van een grote hit straks te horen in de ochtendshow.
2: Ja.
0: We beginnen met noot 1. Titel van dit liedje, alsjeblieft.
2: Oh, dat is Barry White en al die titels, al dat lijkt allemaal op elkaar. Never Gonna Give You Up. Dan wordt het The First and Last of My Everything. Dan moet ik een nootje bij. Can't get enough of your love, baby.
0: Is goed.
3: Girl, I don't know why. Can't get enough of your love, baby.
0: Barry White, straks bij Joe.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
6: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige

0: dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
3: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: De mega-jackpot van

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Gekke huis bij Leen Bakker.

0: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Goedemorgen, 8 uur. Renske van der Zalm met het nieuws.
3: Goedemorgen. Het is erg rustig op de stations, want vanwege de OV-staking rijdt er vandaag vrijwel niks, alleen tussen Schiphol en Amsterdam. Omdat er op veel plekken geen treinen, bussen en trams rijden, zijn er allerlei creatieve oplossingen bedacht. Een basisschool in Amsterdam heeft een rondvaartboot geregeld, zodat docenten en leerlingen toch naar school kunnen komen. De directeur vertelt bij de NOS hoe ze tot dat idee kwamen.
4: Het kwam eigenlijk zo dat we in een lerarenteam zo'n beetje zaten te grappen opeens van, nou, dan varen we toch zelf, ik neem wel een opblaasbootje of weet ik veel wat. En toen dacht ik opeens van, oh, maar we hebben een vader die werkt bij Kennel Motorboot. Hij was meteen enthousiast.
3: Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid van tafel krijgen. Aan de grens met België en Duitsland wordt nu al extra gecontroleerd op vuurwerktoerisme. Dat zegt de politie tegen de Telegraaf. Sinds 1 augustus geldt er in ons land een vuurwerkverbod. De Nationaal Vuurwerkcoördinator zegt dat er nu al vroeg wordt begonnen met handhaven. Ook laat hij weten dat er al behoorlijk wat illegaal vuurwerk in beslag is genomen. Het handelsconflict tussen de VS en Canada escaleert verder. Als reactie op nieuwe Canadese heffingen verbieden de Amerikanen binnenkort de invoer van onder meer alcohol en auto's. Ook komen er importheffingen tot 50% op spullen als motorboten en matrassen. Daarmee is het de zoveelste zet gedaan in een ruzie die al maanden voortsleept. En het was een speciale avond voor voetballer Denzel Dumfries. De Oranje International speelt zijn eerste Champions League met zijn nieuwe club Real Madrid. Gelijk ook tegen Dumfries, zijn oude club Inter. Real won uiteindelijk met 2-1. En over deze wedstrijd hoor je Dumfries bij Ziggo Sport.
5: Natuurlijk extra speciaal tegen Inter. Ja, natuurlijk als je de draw ziet, natuurlijk gaat je hart sneller kloppen. Ja, fantastisch. Goede eerste overwinning en smaak naar meer.
3: Vanavond is het de beurt aan Feyenoord. Om 7:15 spelen zij tegen Barcelona.
6: Ja, en Manchester City gisteren 2-0 gewonnen. Maar die Haaland 2 keer gescoord. Wat een fenomeen is dat. Die heeft gewoon 59 doelpunten in 59 Champions League duels gemaakt. 1-1. Ja, op het hoogste niveau.
2: Ja, met zijn nieuwe kapsel, hè?
6: Ja, zeker. Maar ik vind het echt wel echt heel knap, hoor. 59, ja, maar gewoon elke wedstrijd gewoon een keer scoren.
2: In principe wisten we al dat hij een fenomeen was.
6: Ja, maar zo.
2: Hij maakt het gewoon iedere keer weer waar.
6: Op Champions League niveau niet normaal.
3: Krijg je nog het weer van Buienradar. Een mix van zon en wolken. Vanmiddag meer kans op een bui en het wordt een graad of 18.
2: Dankjewel, Renske. 62 vertragingen op de weg. Stakingsdag. Er zijn toch een paar vertragingen te melden. Op de A12 bijvoorbeeld. Den Haag richting Utrecht bij Harmelen 20 minuten. Ook 20 op de A15 Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. En de A35 Enschede-Almelo. Ongeluk geweest tussen Buren en Azelo. 20 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A50 Os-Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel-Noord. 30 minuten vertraging daar. En de laatste in het zuiden op de A58 Tilburg. Eindhoven bij Oorschot, 25 minuten.
7: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
8: En dat gaan we vieren.
7: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Koen en Sander.
8: De Koen en Sander Show.
2: Sander, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen.
2: Afgelopen dagen hebben we het gehad over Puk, het 9-jarige ernstig zieke meisje dat niet meer mocht hockeyen bij haar hockeyclub. Inmiddels heeft de hockeyclub gereageerd op de situatie.

0: Dat is ongeveer wat je nu hoort als je op het Centraal Station Utrecht staat of Amsterdam of
1: Den Bosch. Amersfoort, Drachten.
0: Dan daar is helemaal helemaal niemand.
1: Of aan de oevers van welke pont dan ook, als je van A naar B over het water wil, hoor je ook. Hallo! Hallo! Pont hier, krijg het hele weer. En ook bij tramhaltes, bushaltes, het ligt helemaal plat.
0: Ja, deze week werden wij gegrepen door het verhaal van Puk. Puk, een meisje van 9 jaar, ernstig ziek. Heeft kanker en leukemie, om precies te zijn. En ze was ineens niet meer welkom bij haar hockeyclub. Ja, het greep jou ook heel erg aan, Sander. Je hebt natuurlijk hockeyende kinderen.
1: Ja. Nee, ze is aan de betere hand. Ze is nog niet helemaal beter, maar het gaat wel beter met haar. Dat is al heel belangrijk. En dan moet je natuurlijk als kind zo snel mogelijk weer terug naar je oude leven. Om dingen te vergeten en weer om vooruit te kunnen kijken. Dus de moeder van Puk had de hockeyclub gebeld om te vragen hoe het nou precies in zijn werking ging. Om Puk weer terug te laten keren bij haar vriendinnen. Bij haar team waar ze vanaf haar derde bij zit. En toen kreeg de moeder te horen dat Puk niet meer welkom was. Omdat ze geen kwaliteit meer in zich had. En ze wilde de kwaliteit van het team waarborgen. Schandalig natuurlijk, te meer omdat we het hier hebben over kinderen van 9. En niet over internationals van 22 jaar die een WK moeten winnen. Nee, het is gelukkig nog allemaal overzichtelijk op amateurniveau. Dus speelvreugde moet bovenaan staan.
0: Gisteren spraken we de moeder van Puk, Annemiek. Ja, duidelijk verborgen natuurlijk over de situatie. Heel zielig natuurlijk ook. Ze gingen zich op andere dingen richten en hebben van de hockeyclub niks meer gehoord. Tot gistermiddag. Want inmiddels heeft de hockeyclub MHC Ede gereageerd. En hebben het duidelijk gemaakt dat ze inderdaad niet goed hebben gecommuniceerd met de familie. En ze noemen het spijtig dat Puk het gevoel heeft er niet meer bij te horen. Er is in ieder geval een goed gesprek geweest tussen moeder en de hockeyclub.
1: Ja, en de Koninklijke Nederlandse Hockeybond die heeft ook aangeboden om een onafhankelijk bemiddelaar in te schakelen. En daar gemaakt ook de hockeyclub graag gebruik van.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval hoopgevend.
1: We hopen toch? Echt, ja zeker, we hopen op eindgoed al goed. Met name qua gezondheid van Puk.
0: Nou, hopen we ook op eindgoed al goed voor onze Freek. Freek van de redactie van de Koen en Sander Show werkt hier achter de schermen. Vandaag eventjes voor de schermen. Freek, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Nee.
2: Pief, paf, poef. Goedemorgen.
1: Nee, Koentje, Sandertje.
2: Koentje, Sandertje. Goedemorgen.
0: Ja, toen wij Freek wel eens belden tijdens de carnaval. Ja. Zat er een klein lachsapje in, hè?
2: Kleintje.
1: Een klein blikje groene zalm. Ja.
0: Toen begon hij altijd, ja. Hé, maar Freek, vandaag jouw uitdaging. Je komt uit Den Bosch, of zoals jullie zeggen, Sertogenbosch. En het is jouw uitdaging om al liftend vandaag, want OV kun je niet gebruiken door de staking, richting de studio van Joe in Amsterdam te komen. Hoe gaat het?
2: Nou, het gaat eigenlijk heel erg goed. Ik ben denk ik een uurtje geleden opgehaald door Tijn vanaf Den Bosch. Die heeft mij afgezet bij de Lucht Oost en ik zit hier nu langs Daisy. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nee, je zit naast Daisy. Sorry.
2: Ja,
1: langs. Gaat richting boven de rivier.
2: Langs. Daisy zegt ook langs. En dat zal dadelijk een keer gaan veranderen. Maar vooralsnog is het langs. En ik sta bij de OK. Bij de OK. Bij afslag Lingenhorst. Net voor afslag Culemborg. Ja, daar staan we nu stil. Want Daisy is bijna op de werk. Hartstikke dichtbij. Dus ik heb eigenlijk een nieuwe lift nodig.
1: Oh, je bent weer een stuk verder, maar je moet nu alweer uitstappen. Of
2: ik ben alweer een stuk verder dan de Shell. Ik sta bij de OK, langs de A2.
0: De operatiekamer.
2: langs de operatiekamer. Bij afslag Lingenhorst. Ja, ik hoop dat er gewoon iemand snel die afslag pakt eigenlijk.
1: En Daisy is alweer weg.
3: Nee, ik zit nog naast hem.
1: Nee, langs hem.
3: Ja. Vooruit.
0: En dan had Freek wat commentaar net op Tijn. Die kon niet goed rijden. Jij rijdt een stukje beter, denk ik, dan Daisy.
3: Ik heb me keurig op de rechterbaan, maar gewoon heel koest gehouden.
2: Ja. Nee, het voelde heerlijk. Alsof ik in een limousine zat met een veertje eronder. Het was perfect.
1: En over koest gehouden gesproken. Heeft Freek zich een beetje koest gehouden?
3: Daar doe ik geen uitspraak over.
1: Heeft hij nog verteld dat je borgtocht vrij is gelaten?
2: ja, dat heb ik wel verteld, maar daar schrok je niet zo van.
0: Maar Daisy, hoe ben je bij Freek terechtgekomen? Hoorde je hem op de radio of zag je een eenzame jongen staan en dacht ik neem hem even mee?
3: Ik reed echt precies bij de afslag toen jullie de oproep deden. Dus ik dacht, nou, dan sla ik er hier af. En toen zag ik hem heel zielig staan zwaaien. Ja. Ik denk, ja, laat ik hem dan toch maar meenemen. Brabanders onder elkaar, die moet je helpen, hè?
1: Ja, dat is goed. Nou, dus jij gaat zo uitstappen, je staat langs de OK.
2: Ja, ik sta langs de OK, ja, klopt.
1: Bij Culemborg. Nou, je komt in de buurt, hè, Freek?
2: Ja, ik ga het halen. Het zit, als het zo gaat als dat het nu gaat, dan gaat het wel goed.
1: En nog steeds voor ieder, je kan de precieze aankomsttijd van Freek gokken. Doe dat via de app. Degene die precies de goede tijd heeft, krijgt een hele Koen is alles.
0: En haal hem op bij de OK in Culemborg.
4: I've heard people say that too much of anything

0: Sander.
1: Ja.
0: Ah, sorry. We vieren de vrijdag dat we 20 jaar bij elkaar zijn. Maar in 20 jaar heb ik jou nog nooit zo vies zien.
1: Nee.
0: Jij bent een broodje salade aan het eten, maar het zit helemaal om je mond heen.
1: Ik ben mij ervan bewust. Ik stond bij de koelkast vanochtend. Toen zag ik dat ik een bakje garnalensalade had, die bijna over tijd was. Ik denk, nou, die moet ik meenemen, anders moet ik hem weggooien. Dus ik had net een vers pistoletje. En dan heb ik iets te ruim dan die garnalensalade. Want ja, niemand wil dat hebben, behalve ik. Dus ik gooi het erop. En dan neem je een hap en dat is een krokant broodje. Dus dan kan je het druk maakt dat hij uitzet. En het spoot aan alle kanten uit.
0: Ja.
1: En ik zag dat Kingston Town nog 13 seconden duurde. Dus ik had geen tijd meer om het te fatsoeneren.
0: Maar doe het even. Moet ik even een servet voor je pakken?
1: Kom even met je mouw.
0: Nee, hier, kijk.
1: Ja, het is heel gênant.
0: Ja, je lijkt wel een klein kind, joh.
1: Klopt. Ja.
0: Hallo.
1: Het spoot eruit. Ja, de granade. Het is niet. En weet je wat, daar zal ik juist. Eigenlijk moet je een X-file muziekje.
0: X-files? Wat is er aan het handje?
1: Ik heb een hele gekke theorie.
0: Je hebt een gekke theorie?
1: Ja.
0: Oké. En waar gaat die theorie over?
1: Er was een tijd. Is echt waar dit? Dat als ik een. Hoe vaak trek jij een schone spijkerbroek aan?
0: Om de dag, 3 dagen.
1: Ja, zoiets. Ik ook. En elke keer. Ik had vroeger heel vaak broodjes granalensalade. Als ik een schone spijkerbroek aan had, viel er een garnaaltje uit mijn broodje granalensalade op mijn schone spijkerbroek. En als ik die broek een dag later, dan kon ik die granalen. En als ik dan weer een broodje granalen in combinatie met een schone spijkerbroek, je kon de klok erop gelijk zetten. Pap, granaaltje op mijn rits, granaaltje op mijn nies, granaaltje op mijn spijker. Toch dood en Koen Zwijnenberg.
0: Maar dat gebeurde met andere salades niet?
1: Nee. En ook niet met.
0: Als jij een eiersalade at, dan.
1: Nee, niks aan de hand.
0: Het was alleen met die garnaal.
1: Kip Kennedy salade, farmer salade. Dat zat allemaal keurig. Dat zat zich te hanteren op mijn broodje. Maar op het moment dat garnalensalade een schone spijkerbroek, pop. En ook als ik een korte broek aan had, of, dan gebeurde het niet.
0: Ja, Sanne, ik val bijna.
1: Dat is eng, hè?
0: Ik val bijna van mijn stoel.
1: Daar moet je niet te veel over nadenken ook. Maar dit zijn wel echt van die. Nou ja, zesde zintuig. Paranormale.
0: Jij hebt nu een broodje garnalensalade op.
1: Ja, maar geen schone spijkerbroek.
0: Oh, dus het is goed gegaan.
1: Nou, nee, want kijk, het ligt hier wel op het bureaublad en het zit om mijn mond heen.
0: Goed. Sander, heb jij meegekregen wat Kai van de middagshow allemaal aan het uitvogelen is?
1: Ja. Nou ja, die wil ons meer dan dat wij willen in het zonnetje zetten.

0: en Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.
1: Dat is de disclaimer. Ja, wij hebben natuurlijk gezegd, jongens, het hoeft niet, kaartjes sturen. Het is heel lief, maar het hoeft niet. Maar het is aan Dovermans oren gericht, want hij gaat maar door.
2: Ja, vrijdag is ons 20-jarig jubileum. Misschien wel goed te zeggen dat wij er niet zijn.
1: Nee. Tuurlijk zijn wij er wel.
2: Ja, nou.
1: En we gaan het vieren ook. Maak het mee allemaal vrijdagochtend hier bij Joe. Yeah.

0: Leuk liedje.
1: Zo.
0: Een lief liedje van Sixpence None the Richer. And Kiss Me.
1: Uit een leuke film. She's All That.
0: Oh ja.
1: Ja, waarin een nerdig meisje toch ontpopt tot een mooie blom waar iedereen zich aan wil.
0: Ja?
1: Te goed doen. Goed doen als bijen op een lotus.
0: Prachtig, Sanne. Het is bijna 8:30. Renske, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, een hoop verdriet bij een dierenopvang. Je hoort zo wat daar is gebeurd.
0: We gaan het toch niet weer over hebben?
2: Misschien wel.
0: Is dit de dierenopvang in Baarle-Nassau?
2: Misschien wel, Koen.
0: Gaat dit over... Oh, ik vind het zo erg wat daar gebeurd is. Gaan we het over het ezeltje hebben?
2: Ja.
0: Je hoort het over een paar minuten.

omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met

0: anders doet. Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
0: Fomar. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
3: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.

0: bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: Goedemorgen uit het weerbericht van Buienradar. Mix van zon en wolken. Vandaag vanmiddag kansen op een buitje. Het wordt een graad of 18. In ieder geval wel wat beter dan gisteren. En dan een blik op de wegverkeersinformatie. Ja, het openbaar vervoer staakt nu op dit moment 55 vertragingen op de weg. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij het Rotterpolderplein door een ongeval. Een uur extra. A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 25 minuten. En ook een half uurtje op de A35 Enschede-Almelo bij Azenlo. 8:30, Renske, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Ja, je hoorde Koen er net al over. Lege stations, bus- en tramhaltes deze ochtend komt natuurlijk door de grote OV-staking. Door het hele land rijden treinen, trams, bussen en metro's niet. Zoals altijd zijn er vanochtend wel weer mensen die dat hadden gemist.
16: Oh, kut, is het die dag?
17: Ik was het inderdaad vergeten.
16: Nou ja, werkbellen dan maar. Ik trok mijn bed in.
15: Met de staking willen de vakbonden de bezuinigingen van het kabinet op sociale zekerheid stoppen. In een van de plannen staat dat je als werknemer minder lang een WW-uitkering kan krijgen.
14: Hij werkt hier achter de schermen van de Koen en Sander Show. Zijn naam is Freek. Hij woont in 's-Hertogenbosch, in het mooie Den Bosch in Brabant. Ja, hij moet deze ochtend liftend naar de Joe-studio in Amsterdam zien.
18: Ja, hij heeft geen auto en natuurlijk ook geen beschikking over het OV. Dus ja, we zeiden vanaf 5:50, zie maar hoe laat je hier komt.
14: Ja, en dan gaat het eigenlijk vooralsnog heel goed. Je hebt al verschillende liften gehad, hè? Freek, goedemorgen.
19: Een hele goede morgen.
14: Waar ben je nu en hoe gaat het?
19: Nou, het gaat hartstikke goed. Ik heb bij Tijn in de auto gezeten, bij Daisy, bij Lydia. En die hebben mij allemaal richting Amsterdam gebracht. Maar ik sta nog bij Nieuwegein, tussen Vianen en Nieuwegein in, bij de Total Energies. Dan ben ik eigenlijk op zoek naar een nieuwe lift. En dan echt iemand die me gelijk hoppatee naar Amsterdam brengt.
14: Ja. Ja, precies. Ja. Ja.
18: Waar sta je?
19: Nieuwegein tussen Vianen en Nieuwegein in, langs de A2, Total Energies. Bij het tankstation. Dat Total Energies tankstation.
14: Nou, ben jij vanmorgen om 6:00 ben jij begonnen. Dus je bent al 2,5 uur bezig.
19: Ja.
14: Je bent er nog niet, Freek.
19: Nee. Ik ben denk ik net over de helft, net voor de helft ongeveer. Dus het is nog een klein stukje. Maar ik heb wel het idee dat ik het nu helemaal te pakken heb. En dat het nu veel sneller gaat dan in de ochtend.
18: Gast, je bent 2,5 uur bezig. Je staat nu stil.
19: Ja, maar er komt al bijna iemand aan. Ik voel het. Het komt helemaal goed.
14: Staan er al mensen bij je of moeten we echt nog een goede oproep voor je doen?
19: Nee, doe even een goede oproep. Net was het vechten, maar er komt nu nog niemand aan.
14: Nog niemand, ja. Oké. Okay. Dus langs de A2, Nieuwegein, Total, daar staat hij, Freek, te herkennen aan. Natuurlijk een prachtige, mooie Joe, blauwe Joe-outfit. Een mooie jongen, hè, mogen we zeggen.
18: Ja, hele mooie jongen.
14: Knappe gozer.
18: Absoluut, ja.
19: Ja. Dankjewel.
14: Heel alleen ook. Al, maar goed, ja, goed. Ja. Kan natuurlijk altijd iets,
18: nou ja. En we hebben natuurlijk vanaf 6:10 opgeroepen. En dat gaat nog steeds, en dat geldt nog steeds. Raad gewoon de aankomsttijd van Freek. Ja. Hoe laat komt hij deze stuur binnen? Heb je het goed tot op de minuut, dan win je een Koen en Sander pakket. Alleen de vraag wil ik iets verbreden. De vraag luidt nu, denk je dat Freek vandaag nog aankomt in de stuur?
14: Ja. Succes, Freek!
19: Dankjewel!
15: Ja, van Nieuwegein dan door naar Noorwegen. Want het gaat vandaag erg druk worden in de hoofdstad Oslo. Daar wordt afscheid genomen van koning Harald. Het oudste staathoofd van Europa overleed 2 weken geleden. En vanmiddag is zijn uitvaart. Veel bekende Noren en politici zijn daarbij aanwezig. Maar dat niet alleen, zo zegt royalty-verslaggever Annemarie de Kunder van RTL Boulevard.
2: Er zijn ook ongelooflijk veel royals aanwezig. En natuurlijk ook de Nederlandse. De koning en de koningin, Beatrix en Amalia. Maar ze zijn ook wel goed bevriend met het Noorse Koningshuis, dus het is ook niet heel gek.
15: De uitvaart is rond 12:00 ook te zien op NPO 1. En nog een hartverscheurend verhaal uit het Brabantse Baarle-Nassau. Daar is namelijk het pas 2 weken oude ezeltje Pleuntje weggehaald bij een opvangstichting en om het leven gebracht. Na een grote zoekactie werd het ezeltje doodgevonden in een wei verderop.
8: Doodgeschoten en mishandeld. En toen ben ik zo van geschrokken dat ik eigenlijk weg ben gerend. Ik kan me eigenlijk ook zelf niet inbeelden hoe iemand dat kan.
15: Ja, dat zei de opvangstichting bij Omroep Brabant. Bezoekers en verzorgers zijn kapot van verdriet en de politie zoekt naar de daders. De ezelopvang blijft voorlopig dicht.
14: Ah, dit is... Ik las dit gisteren en ik voelde gewoon een klein traantje opkomen. Ik denk, het is gewoon zo'n beestje van 2 weken oud. Hoe haal je het in je bottenhoofd om zo'n beest te gaan mishandelen en dood te schieten? Wat zijn die voor rare mensen
18: die
14: dat
18: doen?
14: Ja,
18: dat heb je helaas. Ja, maar ja. Kijk, ik ben dan vroeger had je pistolen Paaltje. Ken je die nog? Die was dan heel erg voorstander van dieren. En die zei gewoon, alles wat dieren overkomt door mensen, zou je andersom moeten doen.
14: Precies.
18: Oog om oog, tand op tand. En ja, in dit soort gevallen ben ik dan misschien een beetje rechts. Maar denk ik, nou, laten we het maar eens een keer proberen. Maar hij is ook doodgeschoten.
14: Ja, mishandeld.
15: Dus ja.
18: Daar heeft iemand een pistool ook nog tot zijn beschikking. Iemand is niet goed bij zijn hart. En heeft een pistool tot zijn beschikking.
14: Ik mag toch hopen dat deze persoon wordt gepakt en dat er een paar lelijke dingen mee gebeuren. Maar ik zal me proberen in te houden. Renske, dankjewel. Even iets heel anders. Heb jij een beetje opgelet vandaag in het programma?
15: Ja.
14: Heb je al?
15: Ik doe altijd mijn best, toch?
18: En met je scherpe journalistieke blik maak je dat al waar?
14: Goed geluisterd?
15: Ja.
14: Ja, oké. Okay. Nou ja, goed.
18: Ja.
14: Ik weet niet of dat zo is, Renske.
15: Oh.
14: Ja.
18: Nee.
14: Laat ik het zo zeggen, ik durf het een beetje te betwijfelen. Ja. Oh. We hebben wat voorbeelden. Blijf hier, loop niet weg. Je gaat het horen over een minuutje of 5.

0: heerlijk, hè? Al die lekkere jaren 70, 80 en 90 muziek. Elke dag weer bij Joe. En we zijn bezig met de ochtendshow. Straks de singalong. Maar eerst even onze nieuwslezer van dienst. Renske van der Zalm. Goedemorgen.
1: Renske.
0: Ja, je bent toch nieuwslezer, journalist?
1: Ja.
0: Ja, je hebt een scherp oog en scherp oor.
1: Zeker. En met ben name ik getraind.
2: Een scherpe blik.
1: Ja.
2: En je durf je te stellen dat jou wel iets ontgaat of ontgaat je niks?
1: Nou, mij ontgaat bijna nooit iets.
2: Nee, dat kenmerkt een echte journalist.
1: Ja.
2: Hè? Fons de Poel, ja. Arme Cisse.
1: Zeker. Dat is
2: Renske
1: wel mooi
2: van der Zalm. Nou, ja. Een mooi rijtje.
0: Wat geef jij rare voorbeelden. Fons de Poel. Ja. Hey, ja, Renske, nee, we gaan even terug naar vanmorgen. Want toen had jij dit in het nieuws.
1: En beelden van een Braziliaanse hardloper gaan de hele wereld nu over. Na het behalen van de vijfde plek bij een race besloot de man op het podium maar liefst 11 keer van shirt te wisselen.
0: Dat is bizar natuurlijk.
2: Ja.
0: 11 keer van shirt wisselen. Dat had te maken met zijn shirtsponsor, hè, geloof ik. Want hij moest iedereen een beetje aandacht geven.
1: Precies.
0: Daar was hij heel erg druk mee.
2: En dat deed hij gewoon open en bloot. Gewoon elke keer op het podium, shirtje uit, shirtje aan.
0: Nou, toen waren we natuurlijk wel even benieuwd. Let jij op uiterlijkheden van mensen, Renske?
1: Ja, soms wel.
0: Ja?
1: Ja. Ja, als er ergens mijn aandacht wordt getrokken, dan denk ik, even opletten.
2: Oh. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk ook over die shirtjes gesproken natuurlijk. Want dat zie je af en toe gewoon op sociale media opduiken. Wat ik overigens heel grappig vind. Dan gaat iemand een vergadering in of een werkdag of een Zoom-meeting. En die gaat dan even het beeld uit, letterlijk en figuurlijk. Komt dan in een andere kleding terug. En dan heeft bijna niemand dat door. Daar hadden we het natuurlijk ook over. Toen zei hij, dat heb ik altijd wel door.
1: Ja.
2: Ja. Nou, Renske, die man had 11 shirtjes aan.
1: Ja.
2: Sinds dat bericht heb ik 11 keer een ander shirt aangehad.
1: Ja, mooi. Ja, en het leuke was, Sander, dat ik dat door had. Want weet je wat het verhaal is? Moet ik even kort context geven. Jullie bespreken dit soort dingen altijd in een appgroep. En ik kan gewoon meelezen.
2: Nee!
1: Dus ik wist gisteren al, en ik riep vandaag speciaal nog, jongens, wat is het hier koud. Wat knap dat jullie hier allemaal in t-shirtjes zitten.
2: Oh.
1: Niemand.
0: Ik heb nog even gedacht.
1: Ja.
0: Nee, Renske zit hier natuurlijk niet in deze appgroep. Die zit hier niet.
2: Ik heb, even kijken hoor.
1: Ja.
2: Yes. Oh, ik heb je niet verwijderd.
1: Maar ik vind wel, het wordt wel heel erg gewaardeerd, Sander. Dat je heel erg je best hebt gedaan om 11 keer. Want ik heb het ook nog geturfd. Ik heb het bijgehouden.
2: Ja.
1: Want ja, je bent journalist of je bent het niet, hè? Dus het is je gelukt. Het is helemaal goed.
0: Maar
1: ik heb een wimpel geslaagd.
0: Je had voorkennis.
1: Ja.
0: Stel nou dat we toch buiten jou om deze afspraak hadden gemaakt. Was het je dan opgevallen, denk je?
1: Ja, dan ook. Want hij kwam met allerlei verschillende kleuren. Van groen tot roze tot zwart. Ja.
2: Het is echt gênant.
0: Ik heb hier sinds gisteravond, had ik hier al zoveel zin in. Ik denk, dit gaat leuk worden.
2: Hier.
1: Ja, sorry jongens.
2: Is het niet leuk omdat we dan allemaal een ander shirt aan doen? Ja, dat vind ik wel leuk. Moet ik shirts meenemen? Vanochtend nog. Ja, neem mee. Dat is lachen. Kijk of we wel komen.
1: Ja.
2: Je hebt het allemaal kunnen lezen.
1: Even vergeet dat de nieuwslezer daar dus dan ook bij in zat. En dus mee kon lezen.
2: Oh, je hebt onze eindacteur Renske ontslaan.
1: Ja.
2: Nee, goed gespeeld hoor. De bedriegen bedrogen.
0: Potverdorie zeg.
1: We zijn er allemaal ingetrapt.
0: En ik zie jou eerlijk, jij bent echt iedere 10 minuten weggerend. En met het zweet op je voorhoofd kwam je weer terug in een nieuw shirt.
2: Ja, en ik kan wel janken, want ik moet gewoon 11 shirts wassen.
0: Ja.

0: Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Is altijd scherp. Ze is niet gek te krijgen, heeft alles in de gaten. Renske, wat heb je straks in het nieuws van 9 uur?
1: Ja, het is hier vandaag een uitdaging om met het OV te gaan. In Engeland zitten ze met een anders vervoersprobleem. Dat hoor je zo.
2: En wat je niet hebt meegekregen is dat Koen al vanaf 6:30 zonder onderbroek zit.
1: Ja, precies.
0: Nou, dat had ze ook al in de gaten. Freek, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Onze Freek van de redactie van de Koen en Sander Show lift vandaag van Den Bosch naar Amsterdam, naar de Joe-studio. Want ja, er rijdt natuurlijk geen openbaar vervoer. Dus ja, hoe moet Freek hier anders naar de studio komen? Je bent om 6:00 begonnen, het is bijna 9:00. Ja. Ik hoor volgens mij een autogeluid bij jou.
3: Wij zitten midden op de A2 en we rijden lekker 100 km per uur. En ja, dan ben je er in principe zo. Wat het is het laatste stukje. Het is, nou, we rijden nu net de trajectcontrole van de A2 in. Dus dan weet je waar ik ben, richting Amsterdam.
2: Juist.
3: En hij wordt ook gelijk op cruise control gezet.
2: Ja, terecht.
3: Dus het gaat helemaal goed. We komen eraan.
2: Om en bij Breukelen is dat.
3: Om en bij, jij zegt het.
0: Word jij voor de deur hier afgezet? Of ben je nog, is het nu al geregeld, Freek?
3: Nou, daar zitten we nog even in overleg. Want het is een klein stukje omrijden voor Monier, waar ik lang zit. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Maar ik denk eigenlijk wel dat het goed moet komen. En dan zou ik met 20 minuutjes... Oh, Eiken, ja?
0: Monier.
3: Ik word voor de deur afgezet. Nou, ja. Hoppa, die is binnen.
0: Het wordt er wel weer makkelijk gemaakt, hè.
2: Monier?
4: Ja.
2: Ja, je hebt Freek is hartstikke leuk. Maar let wel even losse handjes, hoor.
5: De drie noten.
0: Freek onderweg naar de studio en laat ons even weten wanneer denk je dat hij op de minuut nauwkeurig binnen gaat komen. Dan kun je het Koen en Sander Show pakket winnen. Kan je ook winnen als je meespeelt met de drie noten. Sander,
2: ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.

0: te laten horen. Beginnen met noot 1 van een grote Joe-hit. Maar de vraag is, hoe heet dit liedje?
1: Nou, doe er 1 noot bij, dan hamer ik hem af.
0: Oh, je maakt het makkelijk.
1: Ja, maar het is sowieso een lastige dag met stakingen en slecht weer.
0: Je hebt gelijk.
1: Ja, de mensen een beetje bedienen. Okay.
0: Titel van dit liedje mag je nu gaan appen.
1: Juist. Ja, zo is goed.
0: Ja, is wel te doen, hè?
1: Is te doen.
0: Het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens van Beter Bed.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei. Maak het mooier.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
19: Singalong gaat beginnen. Nieuws krijg je van Renske.
20: Goedemorgen. Het valt nog mee op de weg. Ondanks de landelijke OV-staking die zorgt voor lege treinstations en verlaten bushaltes, spreekt de ANWB van een vrij gemiddelde woensdagochtendspits. Deze man in Zwolle had nog wel de hoop dat er iets zou rijden, zo zegt hij bij de NOS.
21: Ik keek even op de app. Ik zag een bus rijden, wel een uitroeptekentje erbij. Dus het is maar net de vraag of het ging gebeuren. Maar hij is juist verdwenen, dus ik denk dat hij niet meer aankomt.
20: De vakbonden leggen het openbaar vervoer plat om te protesteren tegen de kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. In Zwaag, boven Hoorn, is een grote brand uitgebroken in een huis. De hele woning staat in brand. Onduidelijk is of er nog mensen binnen zijn. Er komt veel rook vrij. Andere huizen in de straat zijn ontruimd en er is een NL-alert verstuurd. Mensen in de buurt krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De problemen op de Britse vliegvelden zijn nog altijd niet voorbij. Na de storing bij de luchtverkeersleiding gisteren zijn ook vandaag alweer bijna 180 vluchten geschrapt, met name op London Heathrow. Het technische probleem is inmiddels verholpen, maar het wegwerken van de enorme achterstand gaat nog flink wat tijd kosten. En een spannende dag voor fans van Feyenoord. Vandaag begint hun club aan de Champions League. De eerste wedstrijd is gelijk een hele pittige. Feyenoord speelt in Camp Nou tegen Barcelona. Deze Feyenoord-fan was gisteren al in Barcelona. Al maakt het hem niet uit wie wint. Hij is stiekem namelijk ook voor Barcelona.
11: Ik heb een gezeerd Messi-shirt thuis. Ik heb Messi op mijn been staan. Dus voor mij is het een bijzondere wedstrijd. Ik hoop al een paar jaar Barça uit. En nou gaan we hem eindelijk krijgen, Barça uit.
20: Ja, was te horen bij Rijnmond. Barcelona-Feyenoord begint om 7:15.
13: Deze fan weet wel dat Messi niet meer bij Barcelona speelt, toch?
20: Nou ja. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vanmiddag zakken deze buien verder het land binnen. Soms ook zon en het wordt zo'n 19 graden.
13: 32 vertragingen op de weg. En dat is voor de woensdag redelijk normaal. Dus geen extreme drukte vanwege de staking in het OV. Je hoort het al in het nieuws. Wel is de vertraging lang op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en het Rotterpolderplein. Daar een uur extra reistijd. En een half uurtje op de A59 Os in de richting Zonzeel bij Heusden. Twee noten en geen noot extra. Daar moet je het mee doen om de titel van dit liedje te raden.
22: Ja, veel goede antwoorden, maar toch ook een paar fouten. Dat geeft wel weer aan dat hij toch niet al te makkelijk is. Getuigen ook de variatie in de foute antwoorden. De Bee Gees met Tragedy komt zo voorbij. That Don't Impress Me Much van Shania Twain.
13: Oeh.
22: En zelfs LA Woman van The Doors komt voorbij.
13: Nee. Ja, je kan het Koen en Sander Shoppakket winnen en een kussen van Beter Bed. Het enige wat je moet doen is de titel van dit liedje even appen.
23: 20 jaar, de Koen en Sander Show.
24: En dat gaan we vieren.
23: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Joe, sing along. De Joe Singalong met Koen en Sander.
13: Het lekkerste uurtje van je dag. Dan gaan we weer met de Singalong een uur lang meezingen met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Sander, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
13: Hier is Queen.

0: Jason Donovan en Especially For You.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Goedemorgen, de Singalong voor de woensdagochtend 9 september. En we zeggen ook goedemorgen tegen Daphne.
2: Ja, goedemorgen.
3: Daphne, het is de dag van de staking. In Nederland ligt een soort van plat. Hoe heeft een staking invloed op jouw dagelijks leven vandaag?
2: Nou, in principe niet heel erg veel. Alhoewel, ik heb wel net mijn zoon naar school gebracht. Want die gaat normaal gesproken met de bus naar school.
3: Oh.
0: Maar hoe oud is je zoon, Daphne?
2: Hij is 15.
0: Ja, dus ik dacht, mooi. OV rijdt niet. Ik ben even lekker een dagje thuis.
2: Ja, maar daar dachten wij toch even anders over.
0: Ja. En nee. Hoe werd dat ontvangen?
2: Nou, hij stribbelde niet heel erg tegen. Het viel mee.
3: En waar zit hij op school? Hoeveel afstand zit er tussen school en huis?
2: Hij zou eigenlijk gewoon op de fiets kunnen, hè. Maar ja, goed, laten we het daar dan maar niet over hebben.
3: Want het is anderhalve kilometer.
2: Nee, ik denk een kilometertje of 15.
3: Oh.
2: Maar dat zou in principe met de fiets te doen kunnen zijn, want er gaan heel veel kinderen. Maar ja, hij gaat normaal dus met de bus.
0: Daphne, de vraag is heel kort en krachtig. Twee noten van een grote hit hebben we laten horen. Een hit uit de jaren 90. Vraag is alleen, hoe heet het liedje?
2: Ik denk dat het Shania Twain is met Man, I Feel Like a Woman.
0: Dat zeg jij volledig overtuigd en daar heb je ook helemaal gelijk. Maar dat is het goede antwoord, Daphne. Gefeliciteerd.
2: Ja, leuk. Dank je.
0: Jij wint het Koen en Sander Showpakket en een kussen naar wens van Beter Bed.
4: Let's go, girls.

0: al die andere hits die nog komen gaan in de sing-along. Elke dag tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: Ja, stakingsdag. OV staakt, rijdt. Nou, eigenlijk zo goed als niks. Veel mensen die wisten dit wel en die hebben erop geanticipeerd en werken thuis.
2: Ja.
0: Gaan alsnog met de auto, maar op de weg valt het wel mee met de drukte.
2: En als je geen auto hebt, is natuurlijk de vraag, hoe kom je dan op je werk? Dat is ook de vraag die onze stagiair wou ik zeggen, maar dat is het niet. Onze producer, redacteur, Freek zichzelf afvroeg. We dachten, weet je wat, laten we gewoon eens eventjes de proef op de som nemen. Vanochtend om 6:10 is hij van huis vertrokken. Geen beschikking over een auto, geen beschikking over het OV. Hoe komt hij dan hier en hoe laat?
0: Freek.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ik heb zomaar het idee.
3: Ja, jongens, kijk eens even door het raampje.
0: Ja, daar is
3: hallo?
2: Hey.
3: Ik ben er al.
0: Hij is er. Bij klokken 9:18 dat Freek binnen is. Want dat was natuurlijk wel de vraag die we ook hebben gesteld. De hele ochtend al. Laat ons even weten op de minuut nauwkeurig hoe laat Freek bij ons in de studio is. En het mooie is dat Alwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij hebt ons vanmorgen om 6:12. Heb jij ons jouw voorspelling gestuurd?
4: Klopt.
0: Wat heb jij gegokt?
4: 9:18.
0: Ja, dit is een applausje waard.
5: Oh, wauw.
0: Dit is knap, hoor. Jeetje.
5: Ja, heel knap.
0: Leuk, op de minuut.
4: Ja, ja.
2: Alwin, dat levert jou een zeer vrij en zeer gewild Koen en Sander Show pakket op.
4: Nou, dat is helemaal mooi. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Gefeliciteerd, Alwin. Heb jij nog problemen met de staking vandaag of valt het voor jou mee?
4: Het valt voor mij mee, want ik ben in principe gewoon met de auto gegaan. En ik rij eigenlijk altijd wel vroeg weg.
0: Ah ja.
4: Dus dan ben ik ook een beetje voor de drukte uit. Dus dat is helemaal goed gekomen bij mij in ieder geval.
0: Mooi. Alwin, dankjewel. Gefeliciteerd. Ik vraag me wel af, is Freek... Loopt Freek nog door? Of wat is hij aan het doen?
2: Ik denk naar het toilet of zo.
0: Freek, waar ben je?
3: Ja, hier ben ik. Oh. Hallo.
0: Kom even bij die microfoon staan,
3: Freek. Ja, ik ben er even uit. Ja.
0: Van, nou, jij bent hier, Freek. Je hebt dat heb je goed gedaan.
3: Ja,
0: ik had het gehad. Ik dacht, bij de vrouwelijke luisteraars ook wel lekker lachen.
3: Ja, nee, je was uitgekozen. Dit ging allemaal goed. Alleen Monier op het laatst was een man. Maar het ging fantastisch.
0: En Tijn.
3: Ja, en Tijn. Ja, en Tijn natuurlijk. Ja.
2: En was het druk op de weg? Hoe heb je te varen, die hele rit, letterlijk en figuurlijk?
3: Nou, alleen op het begin was het een beetje druk. A2, maar hier naartoe verder viel het mee. Vanaf Utrecht was het gewoon lekker doorrijden.
2: Goed te horen, Freek. Welkom op je werk, zou ik zeggen. Pak de bossenbol uit je rugzak voor ons. Nou ja, het is 9:50. Kun jij vanaf een uurtje of 4 Freek weer een lift naar huis geven?
3: Oh, dat heb ik echt niet. Ik weet echt niet hoe ik thuis kom.

0: Bingo Boys komen eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
12: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
12: Mooi van Ethos. Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
14: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister.

0: je in maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
0: De Mega Check.

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het weer van Buienradar, mix van zon en wolken. Vanmiddag dan nog meer kans op regen en wordt het een graad of 18 vandaag.
2: De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Ja, goedemorgen. Daar zijn we voor de woensdagochtend. Sander, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Bangerboys zometeen. Nu de Proclaimers. En I'm gonna be in the Singalong.

0: Singalong in de Koen en Sander Show.
1: En dan zit het er alweer op.
2: Nou,
1: wat vliegt de tijd dan?
2: Wat vliegt de tijd ontzettend. Maar morgen zijn we er weer.
1: Morgen zijn we er weer en natuurlijk met een nieuwe Koen en Sander Show. En vanaf 9 uur de Singalong. Hij is er straks na 10 Timur met onder andere Aretha Franklin.

0: 4.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
5: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
6: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
7: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk.

0: doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
12: Wat
9: een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekker van
26: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Dit is jouw
0: 10 uur. Goedemorgen, nu.nl Nieuws met Renske van der Zalm.
1: Goedemorgen. Aan de grote OV-staking die bezig is doen duizenden werknemers mee, zegt vakbond FNV. Ze zijn boos over de bezuinigingsplannen van het kabinet voor de sociale zekerheid. De trein, bus of metropakken zitten dus even niet in. Ook pontjes bij Velsen liggen stil, tot grote verbazing van deze man op een trekker, zegt hij tegen NH Nieuws.
2: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet. Oh, dan kan ik beter om gaan keren.
1: Ja, door de OV-staking bleef het vandaag rustig op de stations en was het ook niet erg druk op de weg. In de omgeving van Zwaag in Noord-Holland is een NL-alert verstuurd. Daar wordt namelijk een grote brand in een huis. Het is onduidelijk of er nog mensen binnen zijn. Vanwege de grote rookwolken zijn omliggende woningen ontruimd en krijgen omwonenden het dringende advies om ramen en deuren dicht te houden. De stijgende olieprijs raakt nu ook het leveren van noodhulp. Een hulporganisatie waarschuwt dat vervoer en brandstof zo duur worden dat er steeds minder geld overblijft voor echte hulp. Zo kost een doos melk voor ondervoede kinderen in Somalië inmiddels een kwart meer dan 2 jaar geleden. De organisatie vraagt nu zelf om hulp. En het US Open toernooi is voorbij voor titelverdediger Carlos Alcaraz. De Spaanse tennisser is in een 4,5 uur durende game van de baan geslagen door de Amerikaan Ben Shelton. Alcaraz won nog wel de eerste set, maar Shelton begon daarna het spel te domineren. De Spanjaard was eigenlijk de favoriet. Hij won vorig jaar nog de US Open. Krijg je het weer van Buienradar. Vanochtend vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vanmiddag trekken deze buien verder het land in. Soms ook zon en het wordt zo'n 19 graden.
0: Showverkeer van Flitsmeister. Een vrachtwagen is op de A12 bij knooppunt Waterberg een beetje op een ongelukkige plek tot stilstand gekomen. Verkeer richting Utrecht kan er maar over 1 rijbaan langs. De vertraging nu 30 minuten in de richting van Utrecht. Showverkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
3: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
4: En dat gaan we vieren.
3: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Timo Perlin.
0: Hak, de week is doormidden. Woensdag.

scheurkalender. In de aanslag, want het is 9 september vandaag. En we trekken er een blaadje af en op de scheurkalender vandaag staat... Aankomende Prinsjesdag is de vroegste derde dinsdag van september die je maar kan hebben. Vroeger dan 15 september is onmogelijk. Ik heb dan meteen de neiging om dit te gaan checken dan, hè? Meteen te gaan tellen. Ook weer te ingewikkeld om dat, nou, weet je wat, we vertrouwen erop en dat zal het vast wel. Welkom bij de zender die alleen maar 70s, 80s en 90s geeft. En alleen de allerbeste. Hier is T-Boss, Left Eye and Chili, TLC met Waterfalls.

0: Mooi, dankjewel Edgar Spaan via de Joe-app. Die zegt, Prinsjesdag kan op zijn vroegst vallen op 15 september... en op zijn laatst op 21 september. Kijk, daar hou ik van, droge feitjes. Om deze natte dag wat op te drogen. Zometeen hoor je deze klassieker. En Alba komt er ook aan met Dancing Queen.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
5: Müllermilk, the moo you can't resist.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
8: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
11: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
12: Kozijnshop. Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19.
13: Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
14: Kozijnshop.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
18: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg.
14: Nu 2 plus 1 gratis op alle trekpleister, vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
21: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
22: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
23: NHA.nl.
21: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: De energietransitie is onmogelijk.
25: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
26: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

gaan we verder op de dag dat de treinen en bussen besloten dat nee ook een antwoord is. Geweldig. Ik hoop dat de OV-staking niet te veel invloed op je heeft vandaag. En anders... Snabberdy flapskaps. Ik weet niet wat ik moet zeggen.

en Guy van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: dus. Maar er is één lijn in Nederland. Eén lijn. En die houdt moedig stand. Rosanne.
1: Ik rij momenteel lijn 639 van Udenhout naar Den Bosch.
0: En jullie rijden?
1: Ja, wij rijden gewoon.
0: Zijn jullie een onderaannemer toevallig, Rosanne?
1: Ja, wij zijn een onderaannemer. Ja.
0: Ja, hoeveel mensen heb je nu in de bus?
1: Nul. Heel de morgen al nul. Maar goed, daardoor kan jullie muziek extra hard aan. Dus ja.
0: En daarom zegt lijn 639 tegen al de passagiers...
1: Don't leave me this way.

0: Jouw luisteraar, Joep Kool, die hebt in Nijmegen rijden ook de bus. Hoe kan het nou? Ben ik voor niks wezen lopen?
1: Ah. Lekker, lekker toch?
0: Hey, en anders, Joep, kan je zo meteen gaan dansen bij Joe?
2: Whitney Houston, na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen, Renske.
3: Goedemorgen. Ja, een feeststemming terwijl je nog niet weet of je geslaagd bent. Je hoort zo bij welk examen.

0: Boedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
6: Lekker van Albert Heijn.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
8: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
8: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo van...

0: 49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: 11 uur, dit is het nu.nl nieuws met Renske van der Zalm.
10: Goedemorgen. Veel mensen hebben begrip voor de grote OV-staking die bezig is, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. OV-medewerkers zijn boos over de bezuinigingsplannen van het kabinet en willen dat deze worden geschrapt. Hoewel reizigers het dus wel snappen, zijn er nu ook mensen die er last van hebben omdat er niks rijdt, zegt de reizigersvereniging Rover tegen Omroep West.
11: We vinden het gewoon best wel wrang dat de hele actie eigenlijk opkomt voor kwetsbare mensen, terwijl juist eigenlijk kwetsbare mensen ook het meest geraakt worden door deze staking. Er zijn heel veel mensen die gewoon echt afhankelijk zijn van het openbaar vervoer omdat ze misschien geen auto hebben.
10: De staking duurt nog de rest van de dag. Bij een woningbrand in Zwaag in Noord-Holland is een man van 78 overleden. Mogelijk gaat het om de bewoner van het huis. De brand brak vanochtend vroeg uit in de meterkast. Het vuur verspreidde zich snel. Inmiddels is de brand onder controle. Omliggende woningen zijn ontruimd. Het is nog niet duidelijk wanneer bewoners weer terug naar huis kunnen. Het inburgeringsexamen Nederlands is één grote berg herrie. Daarover klagen inburgeraars en docenten in de Telegraaf. Bij het examen spreken zitten alle kandidaten met een koptelefoon op en spreken ze tegen een eigen computer. Doordat iedereen door elkaar heen roept, lijkt het meer op een feest dan op een examen. Inburgeraars zeggen dat ze zich daardoor niet goed kunnen concentreren. Het college voor toetsen en examens geeft aan dat er altijd wordt gezorgd dat mensen niet direct naast elkaar zitten. En dan nog voetbalnieuws. Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische club Royal Antwerp. Dat schrijft hij in een brief op de website van de club. Overmars stopt vanwege zijn gezondheid. De stress en vermoeidheid worden hem te veel, zegt hij. Overmars was eerder ook al de technisch directeur bij Ajax. Krijg je nog het weer van Buienradar. Vanochtend vanuit het noordwesten buien met kans op onweer. Vanmiddag trekken deze buien verder het land in. Soms ook zon en het wordt zo'n 19 graden.
9: Pielen op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Kootwijk, 12 minuutjes.
12: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
13: En dat gaan we vieren.
12: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Timo Perlin.
9: En zometeen die andere van Bonnie Tyler. Ook zo mooi om te horen. Na

Bonnie Tyler bij Joe. Natuurlijk bij Joe. Het is woensdag. Het net sluit zich rond B&B Vol Liefde. Vanavond op Videoland, de reunie. Morgen op tv. En vrijdag als toetje bij RTL Boulevard. Tenminste, dat bevestigt RTL Boulevard-verslaggever Aram Baden net aan mij. Een diepte-interview met de meest besproken en gehate man van Nederland deze zomer. Fred uit B&B Vol Liefde. Wat hij te zeggen heeft, je ziet het vrijdagavond in RTL Boulevard. Ik hoop dat je daarna nog kan slapen.

0: She's so fresh.
1: Cool and gang, zometeen is het tijd voor de gehoorverwarming. Nee, niet de verwarming. Dat zeg ik al de hele week. Gehoorverwarring in Papa Appelsap. Gisteren had iemand het liedje van Michael Jackson een geheel nieuw thema gegeven.
2: Ja, ik was een keer boodschappen aan het doen in een supermarkt. En daar hoorde ik ineens billen, billennaad zingen.
1: Billen, billennaad?

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Gamma! Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde. Want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron. Steeds slimmere energie.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
9: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Goedemorgen, dit is Timur van Joe met de verkeersinformatie. Alle files zijn zojuist onder de 10 minuten gedoken. Het is half 12.

0: Op podium 013 met Carolien.
1: Carolien Timoer van Joe. 30 april 2027 zijn er nog kaartjes voor Atje van den Berg, de meestergitarist van Whitesnake.
0: Ik ga heel even voor jou checken als jij dat niet erg vindt.
1: Vind ik helemaal niet erg. Dan laat de spanning maar lekker oplopen.
0: Er zijn nog kaartjes.
1: Pappelen de dikkemus.
0: Ja.
1: Lekker, dankjewel.
0: Nou, dan allemaal komen.

0: Weet je welk liedje weer helemaal terug is? Het liedje van Ilse het Lange. Die heeft een rebranding meegemaakt door TikTok. Opnieuw helemaal populair geworden de afgelopen, nou, ik denk een paar weken. En ze heeft zelfs ook nog aandacht besteed aan haar eigen liedje. Dat het weer helemaal populair is. Het gaat om So Incredible. Dit is Ilse het Lange.
1: Hey.

0: Morgen.
1: Morgen, wat hoor jij in het liedje van Ilse de Lange?
0: Ja, ik hoor daar toch echt zo'n krentenbol.
1: Zo'n
0: krentenbol. Van krentenbolletje, hè? Die
1: ja,
0: je kan
1: ik snap van de krentenbolletje.

0: Joe met MC Hammer, Can't Touch This. Zometeen is het tijd voor de ethisch lunch. Maar eerst gaan we straks over naar Jeroen Altijnhouwers voor het nieuws van 12 uur. Misschien kan hij alvast iets erover vertellen.
1: Ja, nou iets wat ik zojuist met eigen ogen heb kunnen aanschouwen. Dat het een gekhuis is in en rond Schiphol. Oorzaak, uiteraard de landelijke OV-staking.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
10: Müller Milk, the moo you can't resist.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 sturen.
15: Alcantara bekleding.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.

0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
7: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo. De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf 399 euro per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Jeroen Latijnhouwers.
17: Goedemiddag. De landelijke OV-staking is exact halverwege. Tot middernacht rijden bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. Maar toch heeft dat weinig invloed op de avondspits, denkt de ANWB.
18: We verwachten eigenlijk dat het vanavond tijdens de avondspits net een tikkeltje drukker is dan gebruikelijk op woensdag. Maar we verwachten nog steeds geen topdruk door. De woensdag is altijd een beetje wat rustiger als je het vergelijkt met bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Dus we verwachten ook tijdens de avondspits geen enorme drukte onderweg.
17: Intussen is het wel een gekhuis op dit moment op en rond Schiphol. Veel mensen worden met de auto gebracht door familie of vrienden, of nemen een taxi. Dat zijn er ook best veel.
19: Heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook het parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien.
17: Zei een beduste verslaggever van NH Nieuws. De OV-staking duurt dus nog tot 12 uur vannacht. De brandweer is nog altijd druk met een grote brand in Zwaag, net boven Hoorn in Noord-Holland. Al uren staat daar een huis in brand.
20: Het is wel brandmeester, het breidt zich niet meer uit, maar het is ook nog niet volledig uit. Dus daar is de brandweer nog steeds mee bezig.
17: Een man van 78, mogelijk de bewoner, is om het leven gekomen. En in Oslo begint rond deze tijd de uitvaart van koning Harald. Die begint met een stoet waarin de kist met koning Harald van het Koninklijk Paleis naar de Domkerk wordt gebracht. Er zijn extreem strenge beveiligingsregels rondom de uitvaart. Zo is het centrum van Oslo afgesloten. Voor publiek zijn 10 ingangen gebouwd met zeer strenge controles. Het weer van Buienraad. Het is een heerlijke dag vandaag. Dat is een geintje. Er zijn bijzonder veel buien. Er is kans op onweer en ook op windstoten. En heel warm is het ook weer niet. 19 graden max.
16: Showverkeer van Flitsmeister. Het is redelijk rustig ondanks de regen. Behalve op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel 10 minuutjes. Begint langzamerhand. Nou, de twee linkerbanen beginnen langzamerhand weer te rijden, zie ik op de camera.
3: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
21: En dat gaan we vieren.
3: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
16: Ik kan mijn ogen niet van je afhouden. Boys Town Gang komen eraan. Can't take my eyes off you. En een mooie van AHA over 10 minuutjes.

0: ethisch lunch.
1: Dit is niet zomaar de opvolger van Take On Me. Dit was het liedje waarmee de Noorse mannen van AHA tegen de hele wereld zeiden: nee, we zijn geen schattige posterboys voor op je kamer. We zijn een bloedserieuze rockband.

De lekkerste 80's tijdens de pauze. Dit is de Joe 80's Lunch. Joe. Good times. Great music.

80's lunch bij Joe. Misschien kom je Sting wel tegen vandaag in Amsterdam. De frontman van de Police. Want hij staat deze week in een carré met zijn eigen musical. En Sting die heeft één grote obsessie als hij in de stad is. Dat is wandelen. Daar wil hij niet in gestoord worden. Dus mocht je hem vandaag of ze meteen zien lopen over het Leidseplein, laat hem met rust. Gewoon even vriendelijk knikken. Dag. Niet schreeuwen. Zeker niet voeren. Dan gaat het mis. Don't stand so close to me. Hij wist het al. Dit is de Police bij Joe.

0: Lunch is het vandaag. Maar ga door, hè. Prinsjesdag komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: cadeau.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
1: Fans van voordeel.
2: Aldi.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
8: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit is Timur van Joe met de verkeersinformatie van... hoor het ook weer? Flitsmeister. Dat heb ik vergeten. Ja, ik zit naar de camera te kijken. Even oppassen als je nu op de A4 rijdt richting Amsterdam bij Schiphol, knooppunt de Hoek. Want daar is wat gaande. Er zijn mensen al heel lang in de file aan het staan op de parallelrijbaan. Die staan er al een kwartier, 20 minuten, geen kant meer op kunnend. En ik zie dat heel veel mensen nu uit die file proberen te komen. En die zijn de auto aan het draaien richting de hoofdrijbaan. Ja, ik heb daar wel begrip voor, maar het wordt wel een chaos nu. Het zijn een soort mieren die proberen weg te komen. En dat betekent dat de hoofdrijbaan nu even flink moet afgaan. Oeh, daar gaat een vrachtwagen. Jongens, rustig aan op de A4. Hoofdrijbaan, die krijgt last van... meer verkeer vanaf de parallelrijbaan. Tot zover de informatie. Het is niet helemaal duidelijk wat er gebeurd is. Het is niet de Schipholtunnel. Wat er aan de hand is, dan heb je meer informatie en je hebt je handen vrij. Laat het me weten via de app van Joe. Het is 12:30.
2: Dit is Joe. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
1: Ken je het liedje Baby I Love Your Way? Dit is de versie van Will to Power. Origineel. Wat? Komt eraan zo meteen na Prince Purple Rain.

to Power en Baby I Love Your Way. De reggae-versie in een ethisch lunch. Grote file op de A4 vlak voor Schiphol. Mocht je erin staan, heel veel succes. Even oppassen, want mensen proberen ook die file uit te komen. Gewoon de A4 op. Hopsakee. Dat is natuurlijk allemaal vanwege de treinstaking. Krijgen wij binnen van heel veel Joe-luisteraars. Jullie zijn scherp. Natuurlijk is dat vanwege de treinstaking. Heel veel sterkte daar. Op de radio zometeen Queen. And it's a kind of magic. What?

Ik ben Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: niet meer zeker wie er allemaal in de groepsapp zit. En dan gaat er een grap verkeerd. Zoals vanmorgen bij de Koen en Sanne Show. Misschien heb je het gehoord bij Joe. Ze wilden een grap uithalen met de nieuwslezer. Onze nieuwe nieuwslezer is fantastisch. Renske van der Zalm. Sander had vanmorgen als grap 11 keer een ander t-shirt aangedaan. 11 keer tijdens de hele uitzending. En vroeg op een gegeven moment aan het eind... Heb je het doorgehad, Renske? Toen zei Renske, de nieuwslezer...
1: Ja, mooi. Ja, en het leuke was, Sander, dat ik dat doorhad. In de... Want weet je wat het verhaal is? Moet ik even kort context geven. Jullie bespreken dit soort dingen altijd in een appgroep. En ik kan gewoon meelezen.
2: Nee!
1: Ja, dus ik wist gisteren al, oké.
0: Ik heb Sander ook echt nog nooit zo zielig zien kijken. Hij had echt zo zin in deze grap. Al sinds gisteravond was hij al mee bezig. Oh, we gaan een poets bakken. 20 jaar bestaan ze, Koen en Sander. Maar vrijdag gaan ze het uitgebreid vieren bij Joe.

0: Nieuws komt eraan van 1 uur. Jeroen Latijnhouwers. Wat kun je allemaal doen in een paar minuten?
1: Zangeres Roxy Dekker heeft het onmogelijke gedaan.
0: Zometeen.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat is

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal.

0: En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Oh, Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
8: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Citadel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Exact 1 uur, goedemiddag. Het laatste nieuws met Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag, zometeen de eerste reactie van zangeres Roxy Dekker op een megarecord.
4: Oh my fucking god.
3: Maar eerst de landelijke OV-staking. Na een normale ochtendspits is het op dit moment abnormaal druk op en rond Schiphol. Veel reizigers worden gebracht met de auto door familie of vrienden of nemen een taxi. Dat zijn er ook best veel.
5: Heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook het parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien.
3: Maar om met een taxi op Schiphol te komen was geen makkie.
6: Ik heb heel veel struggle moeten hebben om hier te komen voor een taxi. Taxi, Uber en dan vraag ze wel gigantische prijzen voor. Ja.
3: De ellende is nog niet voorbij. De OV-staking duurt nog tot middernacht. De slachtoffers in de zaak over de Banga-lijsten die zijn verspreid in Utrecht zijn geschokt nu de zaak wordt uitgesteld. Dat zegt hun advocaat tegen RTV Utrecht. Die zaak tegen 4 studenten zou maandag beginnen, maar een van de vrouwen die aangifte deed heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. En slechts een paar minuten. Een paar minuten. Zo kort had zangeres Roxy Dekker nodig om de hele Johan Cruijff Arena uit te verkopen. Volgend jaar treedt ze erop als eerste Nederlandse zangeres ooit. Vanochtend begon de kaartverkoop en een paar minuten later waren alle kaartjes al weg. Dat is nog nooit eerder gebeurd voor een concert in de arena. Roxy Dekker was best blij.
4: Oh my fucking god, die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. En ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
3: Roxy heeft nog een paar maanden te gaan en heeft dus alle tijd om beter te worden. Want haar concert is pas op 24 april volgend jaar. En of er een tweede show komt, dat weten we niet. Het weer van Buienradar, daar weten we alles van. Er is namelijk van alles wat. Regen, kans op onweer en ook flink wat wind. Heel af en toe ook wat zon. En het is een graad of 19. Morgen, yippie-ajee, blijft het droog.
2: Okay. Jeroen, dankjewel. Joe Verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A10, Koenplein de Nieuwmeer. Dus Amsterdam-Geuzenveld en Slotervaart. Daar 10 minuutjes, nog 9 andere files. Sta je daarin, dan verlies je maximaal 10 minuten.
7: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
8: En dat gaan we vieren.
7: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Ja, en we vieren het midden van de week met het beste uit de 70s, 80s en 90s. De Hughes Corporation hoor je zo met Rock the Boat, Na Te Pauw. Hier is China in Your Hand.

Oh, nou, die varen ook niet vandaag, hè. De meeste boten, grote OV-staking, alles ligt stil. Die bootjes dus, de pont, bussen, trein, metro. Kans is groot dat je thuis zit of in een heel leeg kantoor. Dat loopt bijna helemaal gans, zeg maar. Allemaal door die OV-staking natuurlijk. Nou goed, waar je ook zit. Het beste uit de 70s, 80s en 90s klinkt eigenlijk overal goed, hè? Zometeen, de mannen van Doe Maar Één Nacht Alleen. Hoor je over 3,5 minuut na deze van de Four Non Blondes. Sing along met WhatsApp.

70, 80 en 90. Joe, op je hopelijk lekkere woensdagmiddag. Je hoorde Doe Maar en één nacht alleen. Ja, goed nieuws voor mensen die houden van medium televisie. Weet je nog, jaren geleden was dat mega populair. Derek Ogilvy had je. Char het medium, weet je nog? Die altijd een letter zag en dan een familielid. En je had het zesde zintuig geplaatst, delict, waarin paragnosten naar moordlocaties gingen om daar te kijken wat er nou precies gebeurd is. Nou, dat programma komt dus terug. Ja, vind ik leuk, want ik vond het leuk. Leuke televisie altijd. Het zesde zintuig en ben je zelf een medium. Dan kan je vanaf nu aanmelden bij Bo van Ervedoris om mee te doen. Heaven Must Be Missing an Angel. Wel toepasselijk, toch? Dit is The Veris.

0: Marcette en Joyride. Nou, misschien heb je er nog wel wat aan zometeen. Uit de jaren 90, we spelen de Joe Hit Quiz over een paar minuutjes. Dat betekent dat je kans kan maken op Hitster Battle of the Generations.
1: De Joe Hit Quiz.
0: Je krijgt 3 fragmenten te horen en het is aan jou steeds om te zeggen of het liedje wat je hebt gehoord uit de 70s, 80s of 90s komt. Nou, wil je meespelen? Pak dan even de Joe-app erbij en vertel me uit welk decennium deze komt. Yes. Gary Rafferty en Baker Street. Is dit jaren 70, 80 of 90? Laat maar weten via de app van Joe. Je doet zo meteen wellicht mee en je gaat hem ook helemaal horen. Net als Pat Benatar en Love is a Battlefield.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Mama. Mama. Mama.
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat.
6: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Nou, je zit naast papa.
10: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
13: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
15: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.

0: 56 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: De mega

0: Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
4: En de Joe Hit Quiz spelen we over exact 8 minuten. Eerst het verkeer door Flitsmeister. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. Daar 23 minuten vertraging nu. Er zijn nog 9 andere files. Sta je daarin, dan verlies je max een kwartier.
5: Dit

0: Terry Rafferty, Baker Street hoorde je bij Joe. Met zometeen de Stones en ook Ace of Base.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En die speel ik vandaag met Christ. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, jij bent portier van beroep, hè?
2: Ja, een klein beetje zo wel. Ja.
0: Bij wat voor bedrijf ben je aan het portieren op dit moment?
2: Bij Matco uit Os.
0: En wat doen die?
2: Wij maken halffabrikaat voor tapijt.
0: Ah.
2: En alles wat met latex te maken heeft.
0: En hoe ben jij naar je werk gegaan vanmorgen? Met de auto?
2: Met de auto.
0: Ja, en dat doe je altijd? Of had je last van de overheidsstaking?
2: Nee, auto met de fiets. Als het goed weer is met de fiets en als het regent, dan met de auto.
0: Ja, want ik dacht, wij doen eventjes drie liedjes die een beetje te maken hebben met autorijden vandaag. Omdat, ja, je moet wel met de auto vandaag, want al het openbaar vervoer, dat rijdt niet. Dus de liedjes die vandaag in de hitquiz zitten, die hebben allemaal daar een linkje mee. Dan weet je dat alvast.
2: Dat is goed.
0: Ja, wat is een beetje jouw expertise, Chris? Want speel je wel eens hitster thuis bijvoorbeeld met vrienden?
2: Ja, af en toe met vrienden.
0: Oké, en hoe ben je dan? Ben je dan goed? Win je dan wel eens?
2: Ja, 50-50.
0: Ah, oké. En wat is je expertise, denk je? De jaren 70, de 80?
2: 70 en 80.
0: Nou, oké. Nou, kijk of die er in ieder geval in zitten, want bij dit spelletje kan het alle kanten op gaan. Het kan technisch gezien ook drie keer 90's zijn namelijk, maar we gaan het allemaal meemaken. Ik ga je drie hits laten horen. Als het moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70's, 80's of 90's komt. Heb je alles goed, dan win je. Een foutmaker kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het partyspel van Hitster Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je bij deze alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Hier is jouw eerste opgave.

0: Zeg maar. Wat zeg je?
1: De
0: 90s. Sorry, ik verstond je heel slecht, maar je gilde drie keer 90s naar me toe, geloof ik.
1: Ja.
0: Weet je dat zeker, Christ?
1: Ik twijfel.
0: Je twijfelt.
1: De 80s en de 90s.
0: Ja. Helaas is wel het eerste antwoord wat je zegt hetgeen wat gaat tellen. Je bent hartstikke af. En ik had nog wel zulke andere. Ik had nog met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard zometeen, omdat ik dacht, leuk liedje.
1: Ja.
0: Nou goed, Tracy Chapman Fastcar komt uit 1988.
1: Ja,
0: als we het afronden is het 90's, maar dat is het niet. Ja,
1: nee.
0: Dankjewel voor het meedoen en een mooie dag verder.
1: Is goed.
0: Hoi.
1: Doei, doei.
0: Ja, helaas. Geen succesvolle week tot nu toe met de Hitquiz. Het is gewoon nog geen één keer gelukt. Nou, ga jij wel dit winnen? Speel dan morgen mee. Je kunt je weer aanmelden dan voor een nieuwe Hitquiz. Dit zijn de Stones en Start Me Up bij Joe.

0: Time After Time. Cyndi Lauper. Zometeen het laatste nieuws. Jeroen, goedemiddag.
1: Ja, het is niet leuk, die landelijke OV-staking vandaag. Maar sommige bedrijven profiteren daar optimaal van.
0: En de hits komen onder andere van Michael Jackson, Billy Joel en ook Simply Red.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: De Joe Hit Quiz wordt mede mogelijk gemaakt door Hitster. Battle of the Generations.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
9: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Vraag je
13: wat?
12: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder. Wil jij?

0: zakelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun. Dido.

bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.

0: /business.
1: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu maken jou thuis klaar voor de toekomst.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Exact 2 uur. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Het is druk bij de taxibedrijven. En dat komt uiteraard door de OV-staking van vandaag. Gisteravond zijn er bij Uber al 6 keer meer reserveringen voor vandaag gedaan dan normaal. En dat is te merken.
9: Ik heb heel veel struggle moeten hebben, ja, om hier te komen voor een taxi. Taxi, Uber, en dan vragen ze wel gigantische prijzen voor. Ja.
8: En de ellende is nog niet voorbij. De OV-staking duurt nog tot middernacht. In Amsterdam is een grote zoekactie bezig naar iemand die van een plezierjacht in het water is gevallen. Dat gebeurde bij de Schellingwouderbrug. Er zijn meerdere duikploegen en reddingsboten op zoek naar de drenkeling. En ook vliegt er een helikopter in de lucht met een warmtecamera. Noorwegen neemt op dit moment afscheid van de overleden koning Harald. Meer dan 50.000 mensen stonden langs de route van de rouwstoet. Inmiddels is in de Dom van Oslo de uitvaart bezig. Die begon met een minuut stilte. De Noorse koning Harald was 89 jaar. Hij zat ruim 35 jaar op de troon. En sport, voetbal, Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van de Belgische club Royal Antwerp. Overmars stopt vanwege zijn gezondheid. De stress en de vermoeidheid worden hem te veel, zegt hij. Overmars was eerder al technisch directeur bij Ajax. Het weer van buienradar. Er trekken buien over het land met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. Het is 18 graden. Vanavond nemen die buien af. En morgen, jippie-jajee, is het droog met zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt allemaal iets zachter.
7: Verkeer door Flitsmeister. De meest opvallende file voor nu die staat op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Hoenderlo. 13 minuutjes. Nog 12 andere vertragingen. Daar verlies je max 10 minuten in.
10: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
11: En dat gaan we vieren.
10: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe in het Edwin Noorlander.
7: Ja, vangen. Alleen maar fijne hits uit de jaren 70, 80 en 90. Berlin zometeen ook. Billy Joel hoor je na Michael Jackson. Here is The Way You Make Me Feel.

Billy Joel en My Life. Appje van Maurits net in de app. Die zegt, ik dacht even een frisse neus te halen tijdens mijn pauze. Maar ik ben binnen 2 minuten veranderd in een verzopen kat. Dus nu weer opdrogen. Ja, dat snap ik. Het is niet echt lekker weer. Binnen blijven is eigenlijk het beste, hè? Kan je ook de radio lekker hard zetten. De hits uit de 70s, 80s en 90s bij Joe. Simply Red. Zometeen naar Berlin. Hier is Take My Breath Away.

Uiteraard altijd al leuk om naar de Koen en Sanne show te luisteren. De ochtendshow van Joe. Morgen ook weer tussen 6 en 10. En zeker als voetbalfan zou ik morgenochtend met de mannen wakker worden. Want dan kun je kaarten winnen voor PSV Shakhtar Donetsk. Dat is de wedstrijd die morgenavond in Eindhoven wordt gespeeld in het stadion van PSV. In de Champions League, hè. Dus wil je daar kaarten voor winnen? Morgen zit je met Joe front row. Hoor je de oproep in de ochtendshow? Dan maak je dus kans op tickets voor PSV Shakhtar Donetsk. Morgen bij Koen en Sander.

0: Dat programma waarin B&B-eigenaren over de hele wereld van Nederlandse komaf de liefde gaan zoeken op televisie. Nou, vanavond om 9:30 komt een grote reunie. De eindconclusie op Videoland. En morgenavond kan je die ook bij RTL 4 zien. Ik vind het spannend hoor. Wie denk jij dat er nog samen zijn? Ik moet zeggen, ik ben er een beetje bang voor dat de score niet zo heel erg goed is. Gisteravond zagen we bijvoorbeeld dat Thomas en Max voor het eerst het bed deelden. Maar ik heb niet het idee dat dat wat geworden is. Dat zie ik in mijn glazen bol hoor. Maar goed. Wie denk jij dat er nog bij elkaar zijn in de reunie van B&B Vol Liefde? Gokje wagen kan in de app van Joe. Gaan we het er zo even over hebben. En ook Mr. Big en Rick Astley.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
3: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
13: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Kunststof kozijnen en deuren van Alku maken jou thuis klaar voor de toekomst.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
9: 2 minuten over 2:30. Joe Verkeer door Flitsmeister. A4 Den Haag Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel 17 minuutjes. En een botsing op de A16 Breda Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins

Vanavond B&B vol liefde. De reunie die komt om 21:30 op Videoland. Dan gaan we zien of er nog mensen bij elkaar zijn gebleven... in deze zoektocht naar de liefde. En morgenavond kun je die reunie dan ook zien bij RTL 4. Ik ben benieuwd wie er nog samen zijn. Ik houd wel een beetje mijn hart vast. Ben er bang voor dat er weinig verliefde stelletjes naar voren zijn gekomen. Komen er wel wat appjes binnen hier in de app van Joe. Misha bijvoorbeeld, die stuurt een berichtje. Die denkt dat Timothy en Michael nog samen zijn. Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Corina zegt dat ze denkt dat Nisha Tara ook nog samen is met Lieske. Ook wel een goede gok. Moet dit nog eventjes afwachten allemaal. En Twan die stuurt nog... Edwin, ik kijk het allemaal niet. Ik luister veel liever naar Joe. Ja, dat kan ook, hè, dat je er niks mee hebt. Dan gaan we gewoon weer snel hits draaien, oké? Earth, Wind & Fire, September zometeen. Na Melissa Etheridge. Dit is Like The Way I Do.

Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

even een lekker disco liedje. En dan is het niet eens disco dinsdag of disco donderdag, hè? Disco woensdag. September hoorde je bij Joe. Dit liedje is trouwens over een kleine 2 weken helemaal mega toepasselijk. Wat ze zingen in het begin, hè? Do you remember the 21st night of September? Dus ik ga het even onthouden, daar kan tegen die tijd dan ook weer even draaien, oké? Lekkere hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dat zit wel snor hier bij Joe. Zometeen Bad English, Time Stood Still, naar deze van John Parr. Dit is Sint Elmo's Fire.

0: English. Time Stood Still hoorde je bij Joe. Het nieuws heeft Jeroen zometeen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag zometeen. Onder andere een advies van de gemeente Amsterdam waar ik zeker naar zou luisteren.
0: En ook Toto staat klaar in Take That.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon 1 factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm-hmm.
11: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
6: Bij Eurojackpot maak je...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hey, goedemiddag, het is 2 minuten over 3. Nu.nl nieuws, Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedemiddag. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. En een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze krijgen die straffen voor het versperren van de snelweg op 25 april in Utrecht. Volgens de rechtbank is hierdoor gevaar ontstaan voor andere weggebruikers. Extinction Rebellion voerde actie tegen subsidies op fossiele brandstoffen. De landelijke OV-staking is in volle gang. Er rijden bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. Maar toch heeft dat weinig invloed op de avondspits, denkt de ANWB.
6: We verwachten eigenlijk dat het vanavond tijdens de avondspits net een tikkeltje drukker is dan gebruikelijk op woensdag. Maar we verwachten nog steeds geen topdruk door. De woensdag is altijd een beetje wat rustiger als je het vergelijkt met bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Dus we verwachten ook tijdens de avondspits geen enorme drukte onderweg.
5: De OV-staking duurt nog tot middernacht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is afgelopen. Die werd afgesloten door de luchtmacht die met 4 straaljagers over Oslo vloog. De kist wordt nu in een rouwstoet naar een fort gebracht. En daar is vanmiddag nog een besloten ceremonie. Daarna wordt Harald bijgezet in de koninklijke grafkelder. En de gemeente Amsterdam zegt dat mensen de komende dagen beter niet in de grachten kunnen zwemmen. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen en daardoor is rioolwater in de grachten terechtgekomen. En dat geeft risico op vieze kleren, maar ook op maagklachten en of diarree.
4: Heerlijk. Ja, ik wil daar gewoon niet in zwemmen, maar nu helemaal niet.
5: Nee. Het weer van Buienradar. Er trekken buien over het land met soms flink wat regen en kans op hagel of onweer. En hier in Amsterdam, een klein zonnetje.
4: Ik zie het, dus ik weet niet waar ik meemaak, Jeroen.
5: Nee, daarbij is het ook nog eens even 18 graden. Goed, vanavond dan nemen de buien af en morgen is het droog met zon in het hele land, maar ook stapelwolken. En het wordt morgen iets zachter.
4: Dankjewel, Joe Verkeer door Flitsmeister. 25 vertragingen, meeste files onder de 10 minuten. Eentje is er easy peasy langer, dat komt door een ongeluk. A12 Utrecht-Arnhem tussen Grijshoort en Waterberg. 12 minuten.
7: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
8: En dat gaan we vieren.
7: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: En musical nieuws heb ik zo meteen voor je. Het gaat over Aladdin. Wat er aan de hand is, hoor.

Dasha Glover en Love Is All bij Joe. Zometeen ZZ Top, ook Take That komt eraan. Maar eerst nog even musical nieuws uit New York. Want daar loopt inmiddels al 12 jaar de musical Aladdin. En daar las ik vandaag iets bijzonders over. Want er is een wisseling van de wacht. Er gaat daar namelijk niet langer een man als geest uit de fles komen. Maar voor het eerst wordt dat een vrouw. En even een kleine quizvraag. Weet jij nog hoe de geest heet in Aladdin? Ja, gewoon de geest. Ja, het was een hele korte brainstorm bij Disney, denk ik, toen ze dat bedachten. ZZ Top bij Joe en veel meer hits uit de 70s, 80s en 90s, zoals deze van Take That. Hier is Back for Good.

mannen met nat geregende baarden vandaag. ZZ Top en Gimme All Your Love, en hoorde je bij Joe. Maar even, hoe doe je dat eigenlijk als je een hele lange baard hebt met dit snertweer? Waar stop je hem dan in je regenjas? Als je dan je jas open doet, dan komen die haren er weer tussen. Lijkt mij heel erg pijnlijk, maar ja, anders heb je een druipende baard de hele dag. Lijkt me wel een gedoe. Beter gewoon geen regen of geen baard. Sheryl Crow dacht er net zo over. All I Wanna Do Is Have Some Fun, hoor je zo meteen na de Bee Gees. Dit is Joe met Stayin' Alive.

Sheryl Crow en All I Wanna Do bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. Vandaag de dag van de landelijke OV-staking. Nou, even kijken of het daar al wat drukker is geworden. Want de middagspits die begint altijd wel rond deze tijd. Hoor je over een paar minuutjes. En ook Neil Diamond en Sweet Caroline.

0: doedadoe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht... Even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepel druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alku. Kunststof kozijnen en deuren van Alku.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Kunststof kozijnen en deuren van Alku. Maken jouw thuis klaar voor de toekomst.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Het is 3:08. Joe verkeer door Flitsmeister. 35 vertragingen al. Dit zijn de langste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en de Martinus-Nijhoffbrug. 1:12 door een botsing. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. 51 minuten door een ongeluk ook. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg. Daar wordt 32 minuten gemeld. Sta je één van de andere 32 files die er nu zijn, dan verlies je daarin max 20 minuten. En binnen 30 seconden hoor je Frankie Goes to Hollywood.

Neil Diamond en Sweet Caroline bij Joe. En je hebt het misschien wel meegekregen. Kai die heeft een actie opgepakt om kaarten te versturen voor aanstaande vrijdag. Dan namelijk een speciale jubileumshow hier tijdens tussen 6 en 10 morgens. Want Koen en Sander die bestaan dan 20 jaar als duo op de Nederlandse radio. Ja, de Koen en Sander Show viert feest 20 jaar lang. Dus stuur nog even een kaartje. Als je die op tijd op de bus doet, dan is hij hier snel als het goed is. Als PostNL een beetje meewerkt. En je kunt ook een digitaal kaartje sturen. Dat doe je via de Joe-app uiteraard. Ze zijn al 20 jaar samen. 20 jaar vrienden. Nou, welk liedje kan ik dan beter draaien dan deze? Queen and Friends Will Be Friends bij Joe.

0: Madonna. En Material Girl bij Joe. Het nieuws van 4 uur heeft Jeroen zometeen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag zometeen. Onder andere, er zijn opnieuw wapens gevonden in Overasselt.
0: Details hoor je over een paar minuutjes. En dan ook een half uur lang alleen maar jouw favoriete liedjes op de radio. De lijnen staan open. Stuur maar door via de Joe-app wat je horen wilt voor de 4 uur middagboost zometeen bij Kai. Je hoeft alleen niet de app als je deze wilt, want die komt sowieso. Aha, en take on me. Veel plezier bij Kai.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer

0: Alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Trappen.
4: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
6: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee,
10: proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers. Goedemiddag.
7: Ruim een week na de schietpartij in Overasselt heeft de marechaussee nog meer vuurwapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Over het aantal gevonden wapens wil de politie ook dit keer niets zeggen. De landelijke OV-staking is in volle gang. Er rijden bijna geen treinen, bussen, trams en metro's. En toch hebben het allemaal weinig invloed op de avondspits, denkt AWB. We
8: verwachten eigenlijk dat het vanavond tijdens de avondspits net een tikkeltje drukker is dan gebruikelijk op woensdag. Maar we verwachten nog steeds geen topdrukte hoor. De woensdag is altijd een beetje wat rustiger als je het vergelijkt met bijvoorbeeld dinsdag en donderdag. Dus we verwachten ook tijdens de avondspits geen enorme drukte onderweg.
7: En tot slot gaan we door met voetbal, want ook vanavond is er weer Champions League voetbal. Met onder andere Liverpool, Atletico Madrid en Napoli, Arsenal. Maar ook Barcelona, Feyenoord. Sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Trainer Giovanni van Bronckhorst wil dat Feyenoord lef toont tegen Barcelona. En dat is al heel wat, want Barcelona is in topvorm. Afgelopen week wonnen ze even met 0-5 bij Valencia. Het zou erom een klein wonder zijn als Feyenoord vanavond gelijk speelt. Laat staan dat ze winnen.
7: Het weer van Buienradar, er trekken buien over het land. Hoe kan het anders met Buienradar? Maar soms ook flink wat regen. En er is ook kans op hagel of onweer. Vanavond nemen die buien af. En morgen dan is het droog met zon, stapelwolken en het is allemaal iets zachter.
6: Tijd voor wat extra energie op deze woensdagmiddag.
10: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
11: En dat gaan we vieren.
10: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
12: 4 uur middagboost.
6: En we zijn weer van de call. Half uur lang muziek waar je extra veel energie van krijgt. Volgens mij kunnen we dat allemaal wel gebruiken met het gedoe rond de staking van het openbaar vervoer. Dus waar je ook bent en hoe je ook van A naar B komt, zet Joe aan. En dan gooi ik het komende half uur je tank vol met muzikale benzine. Welk nummer vind jij dat echt voor een energieboost zorgt? Laat het even weten via de app van Joe. En Arjen die heeft niet zo heel veel last van die staking, want hij heeft lekker vakantie.
13: Vorige week heerlijk genoten van de top 800 van de jaren 80.
6: Ja.
13: Ik loop nu in Drenthe rond, genieten van mijn vakantie. Wat kan er nou nog mooier zijn dan deze vakantiedag? Dat is natuurlijk Take On Me van AH als middagboost.

0: Take on me in de 4 uur middag boost. Hallo Daphne.
1: Goedemiddag, hi.
0: Live vanuit de bakkerij.
1: Precies.
0: Hoe is het daar in de bakkerij vandaag?
1: Ja, met regen wat minder druk, maar toen het eenmaal droog werd, kwam iedereen.
0: Ja, dit is het moment om naar de bakker te gaan nu. Het is nu
1: nu is het zover. Nu gaan we.
0: En dan kun je natuurlijk aan het einde van de dag wel even wat energie gebruiken weer.
1: Precies, tijdens het schoonmaken.
0: Tijdens het schoonmaken. En welk nummer helpt er dan absoluut bij?
1: Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra.
0: Ja, het is bijna niet uit je mond te krijgen natuurlijk, maar het is een prachtig nummer.
1: Vreselijk.
0: Ja, vreselijk. Het lukt mij ook niet. Maar ik ga het met veel plezier draaien en succes met de schoonmaak.
1: Ja, super. Dankjewel.

0: Electric Light Orchestra bij Joe en Mr. Blue Sky in de 4 uur middagboost. Willy zegt, hey Kai, ik luister weer gezellig mee. Via de app van Joe zegt hij dat. Nicole zegt, ik sta op het punt om in de auto te stappen. Lekker meezingen met jullie muziek. Over in de auto stappen gesproken. Jeroen, wat is de situatie op de weg? Want we hadden natuurlijk vandaag de grote OV-staking.
1: Ja, de landelijke OV-staking vannacht begon om middernacht. Duurt tot middernacht. En er werd een vrij rustige avondspits verwacht. Maar als ik nu kijk, op dit moment staat er 453 kilometer aan files. Vooral in het midden van het land. Dat is vrij veel voor het tijdstip. De piek moet nog komen. Ja. Die is om 17:30. Kan betekenen dat mensen eerder weg zijn gegaan. Dat het daarom nu drukker is. Of dat het toch heel druk gaat worden.
0: Dat al heel druk wordt. Ja, ik zie ook de langste file op dit moment is de A12 naar Arnhem. Tussen Wageningen en Waterberg. 10 kilometer file, maar 1,5 uur vertraging. Dus succes allemaal op de weg deze middag. Ik ga in ieder geval je even wat rust geven met het nummer wat ik nu ga draaien. Want ik ga me nu toch een prachtig stuk muziek draaien. En vooral de tekst hierin, ja, het is schitterend. Het is het moment, je hoeft nooit meer je jas aan te trekken en te hopen dat je lichter doet. Dat is dit moment. Dat is echt prachtig. Luister even goed naar de tekst. Misschien niet per se dat je er veel energie van krijgt, maar wel lekker meezingen en een goed gevoel. Boudewijn de Groot bij Joe en Avond.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: app van Joe. Ja, het is zo'n wonderschoon nummer. Boudewijn de Groot en Avond. Je mag alles aanvragen wat je wil horen tijdens de 4 uur middagboost. Alle nummers waarvan jij denkt dat iedereen dat even goed kan gebruiken om op te laden aan het einde van de dag. Alexander die gooit weer even lekkere tempo in.
1: Ik kan wel een boost gebruiken. Ik denk nog wel meerdere mensen. Zou je voor mij Foreigner met That Was Yesterday? Ik wil als

0: And That Was Yesterday. Jeroen, wordt het eindelijk weer een keer minder regenachtig zometeen?
1: Of zeker.
0: Ben ik echt gekkigheid aan het wensen?
1: Vanavond, op goed nieuws, dan nemen de buien af. Zijn ze nog niet helemaal weg. Maar morgen droog, zon, beetje stapelwolken en een aangename temperatuur.
0: Er is ook een plek waar het op dit moment strak blauw is en 26 graden. Dat is namelijk bij Marcel. Die heeft een bericht gestuurd via de app van Joe. Die zit namelijk heerlijk op Tenerife.
2: Spreek met Marcel. Live uit Tenerife. Heerlijk in het zonnetje. Genieten van een welverdiende rust. Hoe graag we even een keer Blue Monday van de New Order willen aanvragen.
3: Lekker terug in de tijd. Jaren 80.
2: Heerlijk om weer weg te zoelen in die mooie oude tijd.

0: hier in de middagshow Blue Monday. Lisanne die zegt... Kai, ik wil meedoen met de Alpha Battle. Hold your horses, nog heel even Lisanne, je bent net iets te vroeg. Maar wel bijna in het juiste moment, want als je mee wilt spelen met de Alpha Battle en kans wil maken op 1000 euro, dan kun je je aanmelden na het nieuws van 4:30. Ik leg het zo volledig uit, maar pak alvast even de app van Joe erbij. En muziek van Taylor Dane, Tell It To My Heart, hoor je ook over een paar minuten.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Gekke huis bij Leen Bakker.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.

0: vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
18: 1:30, je luistert naar Joe. Goedemiddag. Buien nemen iets af in de loop van de avond. Morgen is het droog met zon en stapelwolken en qua temperatuur iets zachter. Tennedee na het nieuws van 4:30. Jeroen Latijnhouwers.
19: Goedemiddag. De Spaanse politie heeft een grote partij cocaïne onderschept van precies 1283 kilo. En die vondst heeft, volgens de Telegraaf, een opmerkelijke link met de dreigvideo die opdook naar de schietpartij in Overasselt. Want daarin beweren 4 mannen dat Jan G., het doelwit van de schietpartij, exact 1283 kilo cocaïne van hen heeft gestolen. Of er nou daadwerkelijk een verband bestaat tussen beide zaken, dat is vooralsnog onduidelijk. Door met de landelijke OV-staking, die is nog steeds in volle gang. En hoewel de ochtendspits vrij normaal verliep, is het vandaag wel abnormaal druk op en rond Schiphol. Veel reizigers worden gebracht met de auto door familie of vrienden of nemen een taxi. Dat zijn er ook best veel.
12: Heel veel taxis. Die staan allemaal hier in de file om mensen te brengen of te halen. Ook het parkeerdek is helemaal vol. Ik denk niet dat ik het ooit zo vol heb gezien.
19: Zei een verslaggever van NH Nieuws. Maar om met een taxi op Schiphol te komen, was ook geen makkie.
20: Ik heb heel veel struggle moeten hebben om hier te komen voor een taxi. Taxi, Uber en dan vraag ze wel gigantische prijzen voor.
19: Ja, en hoewel er een normale avondspits was verwacht, is het toch best druk. Op dit moment, ga gelijk even kijken, staat er bijna 550 kilometer aan file. Tot slot, sportnieuws over trainer Dick Advocaat. En nee, hij stopt niet, want ja, hij gaat weer door.
12: Oh.
19: Door als bondscoach van Curaçao. Dick Advocaat heeft bijgetekend tot medio 2027, dat is volgend jaar dus. Tegen die tijd is Dick Advocaat dik 79 jaar. Dat wordt hij namelijk over 2 weken op 27 september.
21: Ik dacht dat hij ging stoppen. Maar goed, ik ben de tel ook een beetje kwijtgeraakt door mijn Dick Advocaat. Dus
19: iedereen is het tel kwijt.
21: Ja, ik dacht dat hij dan laatst had
19: gezien. Hij heeft precies niet gezegd of hij wel of niet doorging.
21: Oh, oké, okay. Dit
19: daar is nu duidelijkheid over.
21: Hij leert ook van zichzelf. Hij leert zichzelf natuurlijk ook beter kennen.
19: Duurt wel hoor.
21: Ja, absoluut. Ja. We gaan een nieuwe ronde spelen van de Alpha Battle. Pak als de wiedeweer gaat de app van Joe erbij en meld je aan over 6 minuutjes.
22: Dit is Joe met Kai Merks.
21: Ja. Maak je kans op 1000 euro, dat is best veel.
12: Heel

0: Ik ben Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.
1: Joe.

bij Joe en Life is Life. Applaus, dankjewel. Even het concept van de Alpha Battle in een notendop is een spel dat we hier elke dag om 16:45 spelen. Maandag tot en met donderdag spelen we een ronde. En in zo'n ronde bouw je een score op. Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. En heb je op donderdag uiteindelijk de hoogste score van de week, dan win je 1000 euro. En er is nog een extra motivatie om goed je best te doen. Als je namelijk 10 of meer goede antwoorden haalt, dan krijg je ook nog eens een hele straat staatsloten van staatsloterij erbij. Kortom, genoeg reden om je aan te melden. Als je mee wilt spelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe. We spelen over 4 minuten naar Supertramp.

0: Tramp en Give a Little Bit bij Joe. Over een paar minuten Eternal. I Wanna Be The Only One.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste nieuwe ronde van Alpha Battle met Sietse.
2: Hoi hoi.
0: Hoi hoi, Sietse. Heb je er een beetje zin in?
2: Zeker, zeker.
0: Goed zo. Hoe vaak hoor je de Alpha Battle zo gemiddeld in de week?
2: Ongeveer 3 keer ongeveer.
0: En als je dan van een afstandje meespeelt, hou je scoren bij überhaupt? Of denk je van...
2: Ja, ligt aan natuurlijk hoeveel categorieën de anderen hebben genoemd. Maar meestal ongeveer rond de 7-8.
0: Rond de 7-8 goede antwoorden heb je wel. Oké. Nou, dat zou voor nu goed zijn.
2: Ja, dat hopen we dan, hè?
0: Ja, dat hopen we dan. Maar dat zou voor nu goed zijn, want Sophia die speelde mee gisteren. En die gaf 5 goede antwoorden. Dus 7 of 8, dat zou fantastisch zijn.
2: Ja, nou, we gaan 10.
0: En stel dat je, laten we zeggen, donderdag die 1000 euro wint... omdat je de hoogste score hebt. Wat ga je daarmee doen?
2: Nou, ik ben nog student, dus het geld is niet heel ruim. Maar ik wil graag gaan reizen. Ik wil graag een reis naar Japan maken.
0: Een reis naar Japan, kijk eens aan.
2: Ja, dan kan al het geld kan daar mooi in.
0: Ja, of anders een hele goede stapavond als student zijn, dat kan ook.
2: Ja, dat kan ook. Of kun je meerdere van...
0: Of eten. Noem maar
2: kan
0: iets.
2: Ook allemaal.
0: Kan ook allemaal. Je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdag de hoogste score, dan win je dus die 1000 euro. Maar omdat je meespeelt, krijg je sowieso al een staatslot van Staatsloterij. Nu al. Ja, niks gedaan.
2: Nee,
0: ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik wil meer dan 5 goede antwoorden van je. Ziet ze. Je mag gaan spelen met de letter S.
2: Top.
0: Van je eigen naam, bijvoorbeeld. Ja,
2: ideaal.
0: 30 seconden vanaf nu, succes.
2: Top, thank
0: een
2: you.
0: Winkel.
2: Capino.
0: Een snack.
2: Tijdbroodje.
0: Een televisieprogramma.
2: Showbiz.
0: Een sport.
2: Taken.
0: Iets in de tuin.
2: Een snoeikar.
0: Schoolvak.
2: Tijkende.
0: Een voetbalclub.
2: SC Heerenveen.
0: Iets op kantoor.
2: Een car.
0: Een bloem.
2: Skit.
0: Wie? En wat? Skit?
2: Ja, nee, ik wou zeggen, pas maar dat kan niet natuurlijk.
0: Oh nee, op kantoor zei jij een schaar. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Met een S. Wat zei bij het televisieprogramma?
2: Showbiz.
0: Wie?
2: Wat? Showbiz.
3: Showbiz.
0: Showbiz?
2: Dat was een programma van Koeken, toch?
3: Nee, dat was Showbiz Quiz.
0: Showbiz Quiz, dat is inderdaad. Ja, okay. Ja, Jeroen zit met de encyclopedie van Mediapark op zijn schoot. Dus die weet dat allemaal perfect. Maar ja, goed, we gaan het wel even checken. Want voor hetzelfde geld is het ook Showbiz geweest. Maar je had daar ook andere programma's kunnen zeggen. Bijvoorbeeld Stars on Stage. Ik weet niet of je dat kent.
2: Maar,
0: ja. Nou, natuurlijk. Nou, dat had je daar kunnen zeggen bijvoorbeeld. Voor de rest wordt de score bij elkaar opgeteld door de jury. En dan zien wij een score van 7 goede antwoorden. Ja, dat is hartstikke goed. Dat betekent dat je in ieder geval doorgaat, om het zo maar even te zeggen. En als je denkt van, nou, ik kan meer dan 7 goede antwoorden noemen... dan mag je dat laten weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgenmiddag 4:15 een nieuwe ronde van de Alpha Battle voor 1000 euro. En dit is Eternal bij Joe.

0: zat gisteren zat ik televisie te kijken en kreeg ik te horen uit verschillende kanten. Want RTL Boulevard was op televisie. Nou, dat is natuurlijk niks nieuws. Dat is elke avond is dat het geval. Er wordt natuurlijk onder andere het showbiznieuws besproken, maar ook een beetje, ja, het kan er natuurlijk ook soms sappig aan toe gaan, zeg maar. Dat het een beetje de juicy kant op gaat. Dat een beetje sappig. Gewoon alles uit die entertainmentwereld. En weet je welke naam je daar gisteren voorbij hoorde komen? Ik zal het je even laten horen. Let even op.
1: Kai Merks.
2: Zo.
0: Dan rijst natuurlijk de vraag, waarom zat ik in vredesnaam in RTL Boulevard? Vertel ik je na het nieuws van 5 uur.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.

0: bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Trappen.
8: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
9: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl. Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
12: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Ook nieuwe kozijnen nodig? Breek je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
15: De Alphabetrol wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
16: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
17: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Nog 309.000.
23: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
24: 7 sturen.
23: Alcantara bekleding.
25: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
22: Kijk eens, gevonden.
25: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
27: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
28: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alles.

0: snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Vandaag staat het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Dit is Joe. Elton John na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Rijkswaterstaat schiet op met het werk aan de brug bij Nijkerk. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers voor een groot deel opgevuld met zand. En ook is er grind in het water gestort om de bodem van het kanaal onder de brug stabieler te maken. De A28 die over de brug loopt, die zou uiterlijk morgenavond weer open moeten gaan. Het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van de vakbond doet mee aan de staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Zij eisen allemaal dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur... en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ze krijgen die straffen voor het versperren van de snelweg op 25 april rond Utrecht. Volgens de rechtbank is hierdoor gevaar ontstaan voor andere weggebruikers. En sport, voetbal, vanavond komt Feyenoord voor het eerst in actie in de Champions League. Tegenstander is het fantastische Barcelona. En Barcelona is een oude bekende van de huidige trainer van Feyenoord. Weet ook sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is even terug bij de club waar hij grote successen vierde. Hij werd als speler 2 keer kampioen met Barcelona en in 2006 won hij de Champions League met de club. Gisteren zei hij dan ook op zijn persconferentie: "Het is raar om hier als tegenstander te zijn."
3: Het weer van Buienradar. Er trekken buien over het land met soms flink wat regen. Er is kans op hagel of onweer. Maar vanavond nemen die buien af. En morgen is het droog met zon, een stapelwolken en iets zachter, 18 tot 22 graden.
2: Dit is de middagshow bij Joe. Fijn dat je er bent.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
5: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
7: Kai Merks.
2: Dit was Luc Ikink. Ik zat namelijk gisteravond in RTL Boulevard. We hadden een hele leuke

0: M bij Joe, Losing My Religion. Dit is de middagshow bij Joe. Kai hier, fijn dat je er bent. Michael Jackson hoor je over een paar minuten. Don't stop till you get enough. Don't step till you get enough, wil niemand horen.
1: Step right up. Ja. Dat is van Jamai, hoor.
0: Ja, dat klopt, dat wel, ja. Maar ja, ik zei step, maar mij niet uit. Step right up is inderdaad van Jamai, ja. Daarover gesproken, dat is wel grappig dat je die naam noemt. Ik heb een leuk nieuwtje.
1: Ja.
0: En ik moet het al een tijdje stilhouden, maar sinds gisteren is het oude niet open. Dus ik mag het nu vertellen. Ik ga namelijk meedoen met het nieuwe seizoen van het televisieprogramma... Stars on Stage!
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Het is een programma op RTL 4. Ik ga me volledig onderdompelen in de musicalwereld. Want stel dat je de afgelopen jaren onder een steen hebt gezeten. Ik leg het even uit. Stars on Stage is een programma dus van RTL 4. Waarin allemaal bekende Nederlanders opgeleid worden tot musicalster. Dus ja, ik ga helemaal lessen krijgen in zingen, dansen, acteren. Gewoon alle disciplines van het musicalvak. En als je me een beetje kent, dan weet je dat ik heel erg van entertainen houd. En dat gaat hier allemaal... samenkomen. Ja, maar... En het was eigenlijk sinds seizoen 1 op tv is geweest, dacht ik daarna, ja, maar hier wil ik aan meedoen. Dit lijkt me fantastisch. Want ik ben altijd al gefascineerd geweest door theater en musicals, want het ziet er, laten we eerlijk zijn, allemaal hartstikke makkelijk uit wat er op zo'n toneel gebeurt. Dat is denk ik ook het grootste compliment wat je kan krijgen. Maar daar moet ontzettend veel werk achter schuil gaan. Dat kan niet anders. Ja, en ik mag dit nu allemaal gaan ontdekken. Ja. En me daarin heerlijk onderdompelen. Dus ik ben ontzettend benieuwd. Ik ga dat allemaal op me af laten komen.
1: Het is een soort wedstrijd echt dan. Je moet... iemand wint.
0: Ja, of het al in de afgelopen seizoenen wel. Ik denk dat dit seizoen ook wel blijft. Maar het is, ja, absoluut. Er valt dan elke week iemand af.
1: Ik heb het nooit gezien.
0: Er valt elke week iemand af.
1: Oké.
0: Jij als journalist zijnde, ik heb jou het grote nieuws gebracht.
1: Ja. En ik heb...
0: Je mag mij 3 vragen stellen.
1: Nou, ik heb werkelijk duizenden vragen om te beginnen. Even kijken hoor.
0: Ja, mag het? Drie.
1: Oh, oké. Welk nummer ga je zingen?
0: Mag ik niet zeggen.
1: Zijn de opnames al begonnen?
0: Mag ik niet zeggen.
1: Heb je al meerdere afleveringen gehad?
0: Dat mag ik niet zeggen.
1: Wat mag je wel zeggen?
0: Dat is vraag 4.
1: Bedankt voor dit gesprek.
0: Hier heb ik niks aan. Nee, dat is ook zo. Maar je moet het maar gewoon gaan zien.
1: Ja, leuk.
0: Je moet het maar gewoon gaan zien. Het zal pas later op tv te zien zijn. Ik geef je ongetwijfeld een heads-up hier in de middagshow. Vanaf wanneer dat gaat zijn. Maar ja, dat is dus nieuws. Leuk, hè?
1: Leuk, man.
0: We hebben ontzettend veel zin in. Super, ook een hele leuke groep kandidaten. Is ook allemaal te zien op het Instagram-account van RTL. Onder andere Jeroen van der Boom, Kim Veenstra, Tess Lieder, Tycho Gernand, Noah Zwan, Rode Kok, Shasha Murali, Nora Akachar en Nens. En ik. Dat is toch een leuke, leuke club.
1: Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd.
0: Ik ga nog 1 keer laten horen, want ik vind deze ook zo leuk.

0: hier in de middagshow, You're the Voice. Het is een gekke dag in het verkeer natuurlijk door de staking van het openbaar vervoer. En daarom spelen we nu. Win met je wagen, gratis en voor niets. Prijzen verdienen met je auto. Het is super simpel. Ik ga een auto omschrijven. Voldoet die aan, aan de kenmerken waar jij je bevindt, zeg maar, gewoon aan jouw auto. Dan moet je je zo snel mogelijk melden in de app van Joe. Daar staat namelijk een hele mooie prijs tegenover, namelijk het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, je mag namelijk gaan racen op het circuit van Race Planet. En dat zorgt ervoor dat je eindelijk een keertje kan doorrijden in een auto.
0: Ja, oh, dat is mooi bedacht. Prijs. Ja, zeker, maar ook mooi bedacht. Dat je dus eigenlijk van stilstand naar echt heel snel vooruit gaat.
1: En dat is ook de middagshow. We denken overal over na.
0: En ook dat is de middagshow. Nou ja, goed.
1: Het komt door dit muziekje. Ik ga helemaal in een soort
0: op het moment dat het toevallig een keer zo lijkt, dan gaat hij ermee vlaggen. Maar anders hoor je niet, hoor.
1: Nou, nee, goed. Het is echt zo bedacht.
0: Ja, het is echt zo bedacht. De kenmerken van de auto die we zoeken zijn de volgende. Ik ben op zoek naar een Toyota met een 3 in het kenteken. En hij is zilver van kleur. Herken je jouw auto? Dan mag je snel melden in een bericht met de app van Joe. Nogmaals, een Toyota met een 3 in het kenteken en zilver van kleur.

0: vragen. Dat zijn we aan het spelen, want het was natuurlijk echt een hommelersdag als het gaat over het verkeer in verband met de OV-stakingen in het hele land. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, we zijn nog steeds op zoek, hè?
0: Ja. Ja, dat is ook zo. We zijn nog steeds op zoek.
1: Zal ik het kenmerk nog even geven?
0: Nou, zou je dat willen doen, dan weten we ook, dan weten we ook wat we allemaal zoeken. Hè? Dat is wel makkelijk.
1: Ja,
0: dat allemaal weten.
1: Als je wil winnen met je wagen, dan moet jij in het bezit zijn van een Toyota met een 3 in het kenteken, zilver van kleur.
0: Dat is het. Herken jij hier in jouw auto, dan mag je je snel melden in de app van Joe. En dan win je namelijk...
1: Ja, dan kan je gaan racen op het circuit van Race Planet.
0: Dat is fantastisch.
1: Want dan kan je eindelijk een keertje doorrijden in je auto.
0: Nou, geweldig. Meld je in een bericht met de app van Joe. Je hoort muziek van Anita Meijer. Why Tell Me Why komt eraan. En zo in het nieuws van 5:30. Dit.
2: Oh my fucking god.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
6: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Wat.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
14: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
15: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
16: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
15: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
14: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op coffeeatwork.nl.
17: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
19: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
20: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
20: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Jouw huis verdient het beste. Dus ook kozijnen en deuren van de hoogste kwaliteit. Die vind je bij Alcu. Kunststof kozijnen en deuren van Alcu.
22: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
0: Kunststof kozijnen en deuren van Alcu. Maken jou thuis klaar voor de toekomst.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
24: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
26: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
26: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
29: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: De buien nemen iets af in de loop van de avond. Morgen is het droog met zon en stapelwolken. En qua temperatuur iets zachter. Anita Meijer hoor je zo. Na het nieuws van 17:30, hier is Jeroen Latijnhouwers.
31: Goedemiddag, het is de dag van de monsterstaking in het openbaar vervoer. En het grootste deel van de OV-medewerkers die lid zijn van de vakbond doen mee aan die staking. FNV en CNV tellen bij elkaar zo'n 7000 stakers. Deze buschauffeur in Zwolle staakt echter niet. Hij doet namelijk iets wat hij veel leuker vindt. Werken.
32: Ik vind mijn werk gewoon heel leuk. En ik wil graag rijden. En de mensen, er zijn er niet veel vandaag, maar de mensen die ik mee kan nemen, ja, die neem ik mee. En ik zie alleen maar blije kopjes, dus nou, top.
31: Ja, de landelijke OV-staking zorgt niet voor langere files. Er staat op dit moment zo'n 600 kilometer, dat is vrij normaal.
30: Nou, het zou wel druk zijn geweest op zo'n bus vandaag dan.
31: Nee, ja? Niet. Een paar mensen, zei hij.
30: Ja, een paar mensen.
31: Ja.
30: Maar ja, iedereen verwacht natuurlijk ook helemaal iets anders.
31: Ja, en daarbij was ook niet bekend wanneer de bussen precies reden. Dus je kon er wel gaan staan en misschien dat er eentje kwam, maar misschien
30: ja,
31: ook niet.
30: Er stonden overal vraagtekens achter of uitroeptekens of zoiets. Ja, ja,
31: ja. Ik ga door met de gasprijs. Die is in 3 jaar tijd niet zo hoog geweest als nu. Dat is slecht nieuws voor mensen met een variabel contract. Oorzaak is en blijft de blokkade van de straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. En wat kun je doen in een paar minuten? Nou, niet al te veel, tenzij je Roxy Dekker heet en zangeres bent. Want Roxy Dekker heeft vandaag in een paar minuten tijd de hele Johan Cruijff Arena uitverkocht. Dat is nog nooit eerder gebeurd bij een concert in de arena. Roxy zelf stond perplex, of zoals ze het zelf verwoordt.
2: Oh my fucking god, die arena is gewoon binnen een paar minuten uitverkocht. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Ik lig echt bizar ziek op de bank. Dus ik kan het helaas even niet vieren, maar ik ben wel echt ontzettend blij en dankbaar. Ik kan het gewoon nog niet helemaal geloven.
31: Nee, ze is te ziek, maar ze heeft nog alle tijd om beter te worden. Het aprilconcert is op 24 april volgend jaar. Maar goed, daar zijn dus geen kaartjes meer voor.
30: Ongelooflijk, hè? Ja. Wat een succes is dat toch? Niet te geloven. We gaan zo meteen even wat prijzen weggeven, want je kunt prijzen winnen met je auto.
3: Dit is Joe met Kai Merckx.
30: En muziek van Genesis, Land of Confusion, hoor je over een paar minuutjes. Na Anita Meijer, dit is Why Tell.

0: Why, Tell Me Why, hoor je bij Joe hier in de middagshow. Ik ga nog zoveel leuke muziek draaien. Zometeen bijvoorbeeld ABBA, Knowing Me, Knowing You. Die is al leuk. En over een paar minuten Genesis met Land of Confusion. Win met je wagen. Eerst kun je prijzen winnen met je wagen. Hallo Kim.
1: Hallo Jeff.
0: Welkom in de show. Welkom in de show. Ja, het was een beetje een gekke verkeersdag door de staking in het openbaar vervoer. Sorry, ik praat gewoon dwars door je heen. Maar ja, ik heb ook niet alle tijd natuurlijk. Daarom hier win met je wagen in de middagshow. Wat heb jij van vandaag een beetje meegekregen?
1: Ik heb er niet zo heel veel mee van gekregen. Behalve dan dat ik vanmorgen mijn moeder bij de Rotterdam Airport heb afgezet. Mm-hmm. En die ging lekker op vakantie naar Spanje. Maar daar moest ik er om 5:30 al voor ophalen. En toen was het wel al druk op de weg.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel een beetje bijzonder eigenlijk.
0: Het was,
1: Maar verder heb ik er niet zo heel veel van meegekregen, moet ik zeggen.
0: Nou, dat is wel heel fijn natuurlijk, Kim. Dat is wel heel fijn. Ik was op zoek naar een Toyota met een 3 in het kenteken en zilver van kleur.
1: Ja, daar zit ik momenteel in.
0: We gaan eens even kijken of we dat kunnen verifiëren bij het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, want ik heb inderdaad Kim de kenteken gevraagd. En dan doen we, normaal bij een bingo ga je dat altijd checken. Maar hier doen we dan de RDW-check.
0: Ja, dat klinkt ook veel sexier.
2: Het klinkt veel sexier, ik kan RDW-check. Er meer voor horen.
0: Ja.
2: En dan, het is goed.
0: Hey. Het is goed!
2: Het is goed!
0: Kim, je mag gaan racen op het circuit van Race Planner!
1: Lekker!

0: 90s. En daar hoort ABBA natuurlijk bij. Knowing Me, Knowing You. Elke middag hier in de middagshow nemen we ook een onderzoek mee. Dat is een onderzoek waar ik het antwoord nog niet op heb. Het is een onaf onderzoek eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk om daar ook proberen achter te komen wat het antwoord dan is. Het geweten van de show, Jesse, jij weet het wel.
1: Ja, ik verzamel die allemaal.
0: Jij verzamelt die allemaal, ja.
1: Al die onderzoekjes. Ja, uit onderzoek blijkt 1 op de 4 restaurantbezoekers dit te doen.
0: 1 op de 4 restaurantbezoekers?
1: Ja.
0: Er schiet me wel een antwoord in het hoofd. Dat is niet zozeer wat ik zelf doe, maar als ik afspreek met mensen, dan heeft de ander dit gedaan. Het is iets wat op voorhand gebeurt. Ik wil het zo even checken of dat een goed antwoord is, maar ik ga even over nadenken hoe ik dat ga formuleren. Jij al enig idee? Je
2: doet?
0: Nee, ik kan nog even nadenken.
2: Ik heb mijn eigen idee, maar wat jij bedoelt, weet ik niet.
0: Ja, daar snap je niks van, hè?
2: Nee.
0: Dat is niet nieuw.

0: één keer het onderzoek van vandaag dat we elke middag meenemen. Nou, althans, het is wel elke dag een ander onderzoek natuurlijk. Anders is de lol er ook gauw vanaf, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ja. Uit onderzoek blijkt 1 op de 4 restaurantbezoekers dit te doen.
0: En wat doen die 1 op de 4 restaurantbezoekers? Ja, ik had meteen een antwoord in mijn hoofd. Is iets wat ik niet zelf doe. Maar het gebeurt wel eens dat ik dan met iemand afspreek. En die zegt dan, hé, ik heb dit of dit al gedaan. En Mark, die stuurde net een bericht in de app van Joe. Die zegt hetzelfde, namelijk dit.
2: Dat 1 op de 4 mensen van de restaurants, dat die vooraf de kaart gaan bekijken, ja. Online.
3: Ja, ja.
0: Vind ik altijd heel ongezellig als iemand dat vooraf doet.
3: Nee hoor.
0: Nee hoor, jawel, dat vind ik wel.
1: Ja, dat vind
0: omdat,
1: ik ook,
0: omdat ja. Nee hoor, zegt hij. Ja, dat vind ik wel.
1: Ja?
0: Omdat ik vind ook dat de kaart bekijken is een soort van onderdeel van het ritueel van ergens gaan eten. Want wat gebeurt er? Ik ga met diegene aan tafel zitten, we krijgen de kaart en diegene zegt, ja, ik weet het al, ik heb thuis al gekeken. Nou, dan voel ik meteen de druk van, nou, ik moet die hele kaart nog door gaan spitten.

0: Nieuws van 6 uur en ook Virgil Sharky. Hoor je dan?
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De koop

0: energiedirect.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Energiedirect zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Die heerlijke cappuccino die je dronk in Italië? Coffee at Work brengt hem gewoon naar je werk. Coffee at Work. Een all-in-one concept voor op de zaak.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Probeer gratis een koffiemachine uit. Kijk op koffieatwork.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Oh, Alcantara bekleding. En,
6: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Hands van Voordeel.
8: Aldi.
10: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
11: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muesli reep

0: zoveel deals bij Bol. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Ontdek wintersport in Canada. Kijk op babyi-travel.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?

0: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Sharky, na het nieuws van 6 uur, Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedenavond. Slecht nieuws voor mensen met een variabel energiecontract, want de Europese gasprijs is in 3 jaar tijd niet zo hoog geweest. Oorzaak is nog steeds de afgesloten straat van Hormuz, waardoor de levering van gas is verminderd. En wat ook niet meer helpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en Houthi-rebellen oplaait. Ruim een week na de schietpartijen al verrasseld heeft de Marseillais nog meer vuurwapens gevonden. Die waren volgens de politie goed verstopt en lagen in de buurt van een basisschool. Over het aantal gevonden wapens wil de politie ook dit keer niets zeggen. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon het Noorse volk bedankt voor alle steun. Vandaag was de uitvaart van zijn vader, koning Harald. Daarna liet de koninklijke familie zich zien op het balkon van het paleis. Ook de vrouw van koning Harald, koningin Sonja, was daarbij. En ze kregen allemaal een groot applaus. Tot slot, een advies van de gemeente Amsterdam. Zwem de komende dagen niet in de Amsterdamse grachten. Dat is niet lekker en ook niet gezond, want door de vele regen van de afgelopen dagen is er rioolwater in de grachten terechtgekomen. Dat geeft geen lekkere geur, maar wel het risico op maagklachten en of diarree. Het weer vanavond worden de buien minder. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen vrijwel droog. Er is wat zon, er zijn wat stapelwolken. En het wordt morgen een vrolijke 19 à 20 graden.
7: Mooi. Super. Vrijdag is het feest hier.
8: Al 20 jaar. De Koen en Sander Show.
9: En dat gaan we vieren.
8: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Kai Merks.
7: Ja, zeker. Onderzoek blijkt 1 op de 4 restaurantbezoekers dit te doen. Wat is dan toch het antwoord? Je hoort het hier over 6 minuten.

0: K hier, dit is de middagshow. Fijn dat je er bent. UB40 over een paar minuten. Eerst antwoord op ons onderzoek van vandaag. Uit onderzoek blijkt. Want de mensheid zoekt voor alles een verklaring. Daarom wordt er heel veel onderzocht. En ik ben gek op onderzoekjes over van alles en nog wat. En het geweten van de show. Jesse, jij hebt zo'n onderzoek meegenomen.
1: Ja, uit onderzoek blijkt 1 op de 4 restaurantbezoekers dit te doen.
0: Online de menukaart bekijken en vragen of ze van plek mogen wisselen is niet goed. Weten we al, niks zegt geen fooi geven.
1: Nee, is niet goed.
0: Cora.
2: Als ik aan mezelf denk, dan zou ik zeggen heerlijk het peper- en zoutvaatje losdraaien, een dopje erop en weer terugzetten.
0: Ach, wat flauw.
1: Is niet goed.
0: Nee, is niet goed. Ik zie trouwens een hele... Kunnen we Reinette even bellen? Ik zie dat Reinette heeft een antwoord ingestuurd. Ik ben nu al benieuwd naar haar uitleg. Zometeen, eerst nog even Jonne. Een snoepje of pepermuntje bij het afrekenen in een restaurant?
1: Nee, ook niet.
0: Jeroen?
3: Ik denk dat 25% van de gasten, oftewel 1 of 4... vraagt of kijkt als eerste waar het toilet is. Om te kijken of het wel een beetje schoon restaurant is.
0: Oké, ja. Ja, want dat is wel je kunt vaak... hoe zeggen ze dat ook alweer? Dat is toch een soort van gezicht. Dat je aan hoe schoon de wc is ook kan zien hoe schoon de keuken is van een restaurant. Toch? Ja, ik zeg niks nieuws. Ja, dat klopt. Ik zeg niks geks.
1: Maar het is niet goed. Niet uitkomst.
0: Het is niet goed. Angelique.
4: Ik denk dat mensen hun afspraak niet annuleren. Dus gewoon niet komen opdagen.
0: Ja. Niet opdagen.
1: Nee, is hem ook niet.
0: Nou, en daar is zo Reinette. Hallo.
5: Hi.
0: Hi. 1 op de 4 restaurantbezoekers doet wat volgens jou?
5: Die neemt een LVT'tje mee.
0: Een LVT'tje? En wat is een LVT'tje?
5: Leuk voor thuis.
0: Oh, een leuk voor thuis. En dat is dan, mag ik dat interpreteren als iets gewoon uit het inventaris?
5: Ja, dat kan zijn een asbak of een glas.
0: En dat doe jij?
5: Ik niet.
0: Die gaan we wel voor de bus gooien. Ik hoor dat iemand het doet.
5: Mijn man deed dat wel.
0: Ach, jouw man deed het wel. En wat hebben jullie thuis allemaal staan uit verschillende restaurants?
5: Nou, inmiddels niet meer zoveel hoor, dat is heel lang geleden.
0: Maar is het teruggegeven?
5: Nee, is gewoon kapot.
0: Oké. En wat was het dan?
5: Asbakken, glazen, bierglazen.
0: Ja, een ober? Jullie hebben gewoon een ober thuis staan?
5: Nee.
0: Maar wat zei jij dan als hij dat deed?
5: Ik ben daar zelf nooit bij geweest. Dat was hij zelf vrij jong.
0: Oh ja.
5: Maar... Nu zijn wij iets netter geworden. Dat, nee.
0: Oh, het waren qua jongensstreken. Qua jongensstreken waren het. Ah, ja. Okay. Ja. Is het goed, een LVT'tje? Is het leuks voor thuis mee?
1: Nee, het is ook geen LVT'tje.
0: Nee, het is ook geen LVT'tje. Nou oké, dan gaan we wel eens even kijken wat het nou wel is.
1: Ja, hetgeen wat 1 op de 4 restaurantbezoekers doet in een restaurant... dat is even het bestek schoonvegen aan het tafelkleed.
0: Hè?
1: Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die dat doen. Ja. En het heeft ermee te maken... er zit een stukje controle in of zo. Maar vaak mensen die wat smetvezeriger zijn... je hebt niet in de hand, je weet niet van tevoren wie het bestek heeft aangeraakt. En dan gaan mensen toch voor de zekerheid denken... oeh, dan maak ik het nog even schoon. Okay. En dit is dus meer geworden door corona. Dat deden we nooit zoveel, maar in de coronatijd... zijn we heel erg met hygiëne en dat soort dingen bezig geweest. Dus zijn mensen dat meer gaan doen. Het maakt het niet per se schoner. Het haalt eventueel zichtbaar vuil weg, maar het wordt er niet per se schoner door.
0: Oh, vooraf natuurlijk, dat ze gaan eten.
1: Hoe bedoel je?
0: Dat bedoel je? Ja. Ja, ik dacht dat je bedoelde achteraf. Nee. Ik denk, wie gaat er nou zo'n mes en vork schoonmaken aan tafellaken?
1: Oh,
0: maar gewoon voor de eerste viezigheid. Ja, oké, duidelijk.

0: Maybe 40. En het onderzoek van morgen alvast.
1: Ja, hou je vast, want het is een lange.
0: Oh.
1: Deze plek krijgt 3 keer zoveel klanten de dag nadat het plaatselijke sportteam een belangrijke wedstrijd verliest.
2: Dit slaat toch helemaal nergens op?
3: Hij is leuk. Jawel.
2: Wat is er, weet jij nou zonder te kijken wat je net hebt gezegd? Het slaat nog helemaal nergens op. Wat is dit voor tering onderzoek? Kijk, dit onderzoek is ook bedoeld dat als mensen dan zometeen thuiskomen, als iemand nu zit te luisteren, die zegt, nou, aan de eettafel, weet je wat ik nou heb gehoord op de radio? Ik ben benieuwd naar het antwoord, hoor ik morgen. Wist je dat 1 van de 4 restaurantbezoekers dit of dat doet? Dat is te volgen. Maar dit is toch niet te volgen?
3: Ik kan het toch zo in mijn hoofd zeggen.
2: Nou, doe eens.
3: Deze plek.
2: Nee, je leest het op. Ik zie het. Je leest het op.
1: Oké, dus inderdaad, als er gewoon het plaatselijke sportteam heeft gespeeld, dan krijgt deze plek 3 keer zoveel klanten de dag daarna.
3: Dat is langer.
2: Dat slaat al helemaal, dit slaat helemaal nergens op.
3: Dit is wel heel leuk.
1: Ja, je snapt toch wat ik bedoel?
2: Dit kan toch niemand volgen?
1: Hoe zou jij het zeggen dan?
2: Nou, ik zou dit hele onderzoek niet meegenomen hebben.
1: Ja, dat is nu te laat.
2: Ja, dat is te laat. Morgen 10:06 het antwoord. Ja, dat is te laat. Dat is zo.

0: hier. Goed dat je er bent. Muziek van Frank Boeijengroep en Kronenburg Park. Nieuws van 6:30 komt eraan. Jeroen Latijnhouwers.
1: Ja, hier kijk ik echt naar uit. Al heel lang. Over iets meer dan een half uur wordt de nieuwe iPhone namelijk gepresenteerd.
0: Hey.
1: En ik kan jou als de tech-expert van Nederland alvast vertellen hoe die eruit gaat zien.
0: Als de tech-expert van Nederland.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik heb je vanmiddag nog een applaus gegeven omdat je je wachtwoord goed had ingevoerd.
1: Maar ja, dat was toeval. Oké.
0: Ik ben erg benieuwd. Vandaar ook die zwarte kooltrui. Ik ben erg benieuwd. Ja. We gaan het zo allemaal meemaken. En muziek van Blondie en Lionel Richie hoor je ook over een paar minuten.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
6: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze supervoordelig op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
9: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
18: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Buien nemen iets af in de... Buien nemen iets af in de loop van de avond.
0: De rechtsbeheer zit in problemen.

0: om een fragment uit het nieuws in onze computer te krijgen. We krijgen het gewoon niet voor elkaar.
1: Ja, dat is het allerleukste wat ik de hele dag eruit heb gekeken. En ik heb hem ongeveer... Ja. Het is een audiofragmentje, een geluidsfragmentje over een kijktip. Fantastische kijktip van vanavond.
0: Ja.
1: Die heb ik namelijk even doorgezet in dit systeem. Een keer of 44.000.
0: Ja, en ik ook. Maar ik zie hem niet. Ik zie hem nog steeds niet. Dus ik denk dat het...
1: Dan moet ik even, weet je, dan ga ik gewoon een beetje plakken en schuiven. Ook dat.
0: Is goed, dan doe ik even het weer. Goed?
1: Dat heb je nog.
0: Ja, dat heb ik nog.
1: Doe even keer of drie of zo.
0: Ja, is goed. De buien nemen iets af in de loop van de avond. Morgen is het droog met zon en stapelwolken en qua temperatuur is het iets zachter. Buien nemen iets af in de loop van de avond. Morgen droog met zon en stapelwolken en qua temperatuur iets zachter. En de buien nemen iets af in de loop van de avond. Morgen droog met zon en stapelwolken en qua temperatuur iets zachter. Nieuws van 6:30, Jeroen Latijnhouwers. Nou, daar komt hij hoor.
1: Ik heb hetzelfde bericht een keer of 12 uur staan.
0: Ja, dat zie ik ook, ja. Ik heb nu 12
1: maar dat kan helemaal niet. Want ik heb, wacht even. Dit is mij natuurlijk nog nooit overkomen.
0: Nee, en dit is ook live, hè? We zijn
1: en
0: ook live.
1: En het is ook niet, weet je wel, dit overkomt mij sowieso nooit.
0: Maar denk je dat we nog nieuws gaan krijgen? Of?
1: Ja, maar het is heel... Weet je, ik pak gewoon dit. Wat? Ja. Goed, laat ik eerst even beginnen met de werkweek. Onze
0: werkweek.
1: Je
0: hebt al tijdens de commercials genoeg tijd om
1: heb jij de
0: kaart te krijgen...
1: Hier klopt geen ene moer. Even wachten. Ik probeer nog één keer te slepen. Klopt hier nu of niet? Heb jij de... Ik begin met het tweede bericht. En dan doe ik Feyenoord.
0: Dus weet je wat wij gaan doen? Nee, ik ga het anders oplossen. Ik geef je nog 2 minuten. Nee, ik geef je nog 2 minuten. Dat moeten we even oplossen, want ik kan niet.
1: Moet
0: ik
1: nu dankbaar zijn?
0: Ja, dit is het nieuws naar Blondie.

0: zitten natuurlijk in spanning, want de nieuwe iPhone wordt gepresenteerd om 7 uur. Maar ik hoop dat we dat nog, mee gaan maken. Kunnen we het van half 7 al doen, of nog niet?
1: Nee, nog niet. Niet zo pushen, alsjeblieft. Het systeem werkt niet. Ik ga er even naar kijken. Ik heb schroevendraaier, ik heb soldeerbout, alles bij me. Maar ik had een prachtbulletin met een prachtige audio, met wat geluid, zeg maar, over Feyenoord onder andere. Ik had nog een andere kijktijd voor je. Het is allemaal weg.
0: Nou,
1: geef mij 4 minuten. Ja, maar...
0: Nou, ga het doen dan.
1: Ja, hallo.
0: Aan de slag. Nieuws van 6:30, zometeen om 6:45. Dat ik dat alvast weet.
1: Hoop ik.
0: Wel met de nieuwste. Ja, hoop ik.
1: Oh, als dat weer mis.
0: Doe het hier nou, hoor.
1: Oh, oh,

0: Lionel Richie en Hello. Nou, heb je dat nieuws nou eindelijk van je?
1: Oh, al uren.
0: Het is toch eigenlijk ook ongelooflijk. Ja, nou, we hebben je nog hoog op het, hoe zeg je dat, op een sokkel gezet als zijnde tech-expert. Omdat jij alles gaat vertellen over de nieuwe iPhone die uitkomt.
1: Dat deed ik zelf, dat is het meest pijnlijke.
0: En vervolgens gaat het hele nieuws, die nieuwsuitzending gaat helemaal mis. Ja. Technisch gezien.
1: Ja.
0: Maar heb je hem nou?
1: Ik heb hem.
0: Dat is ook heel raar.
1: Oh,
0: ik kan toch ook niet aan
1: Edwin. Nee. Grapje.
0: Ik kan toch ook niet aan Edwin Noorlander vragen. Draai nog even. De 4 uur middag moest is nog niet af. Ik begin om 4:10 vandaag. Dat kan toch ook niet?
1: Gewoon doen.
0: Dat kan toch niet?
1: Gewoon doen.
0: Heb je het?
1: Ja.
0: Het nieuws van 6:30 heb je nog te goed. Jeroen Tijnhouwers.
1: Goedenavond. Ik begin met onze werkweek. De VVD vindt namelijk dat een werkweek van 5 dagen weer de norm moet worden. En niet 4 of nog minder. Fractievoorzitter Brekelmans zei in de toespraak dat jongeren al meteen maar 4 en soms 3 dagen willen werken. Dat is volgens hem niet genoeg om bedrijven te laten groeien, om huizen te bouwen en het leger uit te breiden. Ik ga door met niet 1, maar met 2 kijktips. Allereerst zometeen, over een kwartiertje, dan begint het Champions League avontuur van Feyenoord. Feyenoord gaat op bezoek in en bij Barcelona. Een waanzinnig mooi affiche, maar nog geen klassieker voor Feyenoord, zegt de sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Bij AC Milan Feyenoord of Bayern München Feyenoord kun je denken aan allerlei prachtige wedstrijden uit het verleden. Maar bij Barcelona tegen Feyenoord is dat anders. Die wedstrijd werd maar 1 keer eerder gespeeld en dat is al 52 jaar geleden. Toen was het Barcelona met Cruijff en Neeskens tegen Feyenoord. En Barcelona won met 3-0.
0: Mag ik heel even vragen? Jij zegt dat het begint over een kwartiertje. Is dat nu een kwartiertje of een kwartiertje van waar het nieuws eigenlijk had moeten zitten om 6:30? Het
1: begint over 3 minuten.
0: Ja, dat dacht
1: kwart
0: ik.
1: Voor 7.
0: Dat
1: dus.
0: Dacht ik dus al.
1: Nou, dan kunnen we 3 minuten na denken of je daarna wil kijken. Zo niet, dan zou je om 7:00 kunnen kijken naar de presentatie van Apple. Apple onthult namelijk op het hoofdkantoor in Californië de nieuwste iPhone. En zo goed als zeker wordt ook de lang verwachte opvouwbare telefoon gepresenteerd. Mocht dat inderdaad kloppen, die vouwtelefoon die is niet bepaald gratis. Het toestel gaat naar verwachting zo'n 2500 euro kosten.
0: Zo!
1: Dat begint dus om 7:00.
0: Wauw, ik heb hier een... We hebben dat gemist, de presentatie. Nee, maar ik zie hier een foto van. Het is een soort van... het is een boekje, lijkt het wel, toch? Wat je openklapt.
1: Ja.
0: Het is je had toch ook de Blackberry, maar die ging dan naar boven open, toch?
1: Nee.
0: Of ja, die schoof je open. Nee, die schoof je open naar boven, toch? Blackberry?
1: Volgens mij niet.
0: Of niet?
1: Obama heeft hem jarenlang gehad. Nee, okay. Dat was gewoon zo klein. Nee,
0: dat leuk was... feitje tussendoor.
1: Ja, nee, omdat iedereen moest hem inleveren, maar Obama moest... Goed. Volgens mij was dat gewoon...
0: Volgens mij niet, hoor. Maar goed, ja, ik weet het ook niet meer. Maar dit is een soort van boekje, lijkt wel, wat open gaat. Er wordt heel erg naar mij geweest dat ik gelijk heb. Maar ja, goed. We gaan het om 7:00 wel zien bij de Apple-presentatie. Dat begint over een 1/2 uurtje. Oh nee, over een 1/4 al.

ik ben Kai van de Middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: Grease Lightning. Guido Kuijs.
1: Hey. Zijn de drummer
2: vol,
1: hij is in de house.
2: Nou, zoveel jelp ik ook weer niet in mijn haar, toch?
1: In de house. Nee, het valt wel mee. Het is niet zo vettig. Nee, dat klopt absoluut. Zometeen ben jij er. En dat is heel erg fijn, want we kunnen weer een hoop hele fijne muziek verwachten. Onder andere
2: zeker,
1: natuurlijk.
2: Zeker, van Bruce Springsteen en ook Stevie Wonder. I just got to say I love you. Gewoon even lekker zoetsappig.
1: Oh, heerlijk. Je hoort het zo allemaal na het nieuws van 7 uur.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: maar echt 99 cent.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
3: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
17: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
16: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
17: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
1: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
2: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
3: Met muziek van Bruce Springsteen, Born in the USA. Na het nieuws van 7 uur krijg je van Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedenavond. We beginnen met die veelbesproken OV-staking die al de hele dag in ons land is. Die is volgens de vakbonden een groot succes. Het grootste deel van de OV-medewerkers... die

0: Lid zijn van een vakbond doet mee. Ze eisen dat bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Ook deze medewerkers staken en ze leggen uit waarom.
1: Als ik ziek word, dan wil ik wel dat er een goed vangnet is waar ik op kan vertrouwen.
2: Doe het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Want als die plannen van de regering doorgaan, dan hebben mijn kinderen en kleinkinderen daarmee te maken.
0: Als bij RTL Nieuws. Goed nieuws over de brug op de A28 bij Nijkerk. Het gaat snel met de spoedreparatie. Rijkswaterstaat denkt daarom dat de Hardenbergenbrug rond middernacht alweer open kan, meldt Omroep Gelderland. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Afgelopen nacht zijn de funderingen van de pijlers opgevuld met zand en er is grind gestort om de brug stabieler te maken. Dan naar Noorwegen. Daar heeft de nieuwe koning Haakon het Noorse volk bedankt voor de steun van afgelopen tijd. Vandaag was de uitvaart van koning Harald. Daarna liet de koninklijke familie zich zien op het balkon van het paleis. Ook de vrouw van koning Harald, koningin Sonja, was daarbij. Daar kregen ze een groot applaus van de menigte die daar stond. En rond dit moment onthult Apple op het hoofdkantoor in Californië de nieuwste iPhone. En zo goed als zeker wordt ook de lang verwachte opvouwbare telefoon gepresenteerd. Er zijn al foto's van uitgelekt. Mocht die er inderdaad komen, hij is niet bepaald gratis. Het toestel gaat naar verwachting zo'n €2500 kosten. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond worden de buien minder en daalt de temperatuur naar 11 tot 16 graden. Vannacht is het meestal droog, 8 tot 10 graden in het binnenland. Morgen is het vrijwel droog en wordt het 19 of 20 graden.
3: We krijgen nog het Joe-verkeer door Flitsmeister. 3 files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A12 Lunetten Den Haag tussen Nieuwegein en De Meern. Op de parallelrijbaan 27 minuten vertraging. De A15 Nijmegen-Ridderkerk tussen de brug over het Merwedekanaal en Hardingsveld-Giessendam 28 minuten. En de langste van dit moment staat op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom. Tussen Rotterdam-Zuidplein en de Heinenoordtunnel is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. Even vertraging is er nu 31 minuten.
4: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
5: En dat gaan we vieren.
4: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: Dat wordt een feest, maar ook zometeen feest. Met Meatloaf, You Took the Words Right Out of My Mouth. En ook Stevie Wonder komt eraan. Naar Bruce Springsteen en Born in the USA.

Stevie Wonder. En I Just Called To Say I Love You. En je mag bellen hoor, maar ik zou toch het heel erg waarderen als je even een kaartje stuurt. Niet naar mij, maar naar Koen en Sander. Want Koen en Sander die doen aanstaande vrijdag op de dag af 20 jaar lang samen de Koen en Sander Show. En dat wordt natuurlijk één groot feest, hè, die ochtend zelf tussen 6 en 10. Maar wij proberen ze ook te verrassen met zoveel mogelijk kaartjes geschreven door jou. En dat hoef je niet met de hand te doen, kan gewoon in de app van Joe. Zometeen Vanessa Paradis naar Meatloaf.

My Baby bij Joe. Straks nog Nazareth en Love Hurts. Het is inmiddels woensdagavond. En hoe is de week voor ons nog verlopen? Ja, we zijn inmiddels over de helft, dus dan kunnen we wel even de balans opmaken. Als je het aan mij vraagt, is het altijd de vraag: leg je de meeste moeite in het begin van de week en de rest van de week kom je mooi weg? Of gooi je er juist in het begin van de week een beetje met de pet naar en werk je daarna even wat harder om tot het weekend in ieder geval je deadlines gehaald te hebben? En Nick Kershaw is er een van de laatste variant. Ja, kijk, gewoon, ik schreef een album in maanden. Hij had het uitgesteld naar de laatste 2 weken, maar in die 2 weken schreef hij wel 9 liedjes. En 1 daarvan werd een dikke hit. Dit is The Riddle bij Joe.

0: Nazareth. En Love Hurts bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Fleetwood Mac en ook nog Bluff harder dan ik hebben kan. En je maakt zo nog kans op mooie prijzen. 1 Minute to Win It, het Joe prijzenpakket en een dagje erop uit. Wil je dat winnen? Pak de app van Joe bij. Want ik ga iets aan je proberen te omschrijven en jij moet raden wat het is. Zometeen in Minute to Win It moet je 5 begrippen raden. Dus dan is dit wel een mooie manier om even te testen of wij een goede match zijn. Komt-ie. Oh, dit is een zo'n figuur. Die kan je vermoorden door een houten pin door zijn hart te steken. En zo'n houten stok. En Dracula is er ook een. Wel zo genoeg, toch? Als je het weet, stuur het in via een bericht in de app van Joe. Doe je zo meteen misschien wel mee met Minute to Win It.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hey, Raymond! Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
8: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 per 1 gratis.

0: 25,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone. Kun je lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Zo, die is klaar. Je kozijn van kozijnshop.nl is zo geplaatst. Ontwerp je kozijn in elk materiaal gewoon online. En bestel ze super voordelig op kozijnshop.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ook nieuwe kozijnen nodig? Bereken je direct je voordeelprijs op kozijnshop.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
4: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: 7:30 geweest, goedenavond. Joe verkeerde op Flitsmeister met file op de A12 Lunette-Oude Rijn. Tussen Lunette en Oude Rijn op de hoofdrijbaan 25 minuten. En diezelfde A12 Lunette-Den Haag tussen Nieuwegein en de Meern op de parallelrijbaan is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open en je vertraging is daar nu bijna een half uur.
9: Dit is Joe met Guido Kuyn.
8: Ah, ik ga even maken hoor in dat half uur met zometeen Minute to Win It. Ook Cheat Trick, net als Bluff. En dit is Fleetwood Mac, Little Lies. Goodbye.

0: Beter dan ik hebben kan bij Joe. Straks nog Tide Fit, The Lion Sleeps Tonight en ook Cheap Trick, I Want You to Want Me.
1: Minute to Win It.
0: Eerste nieuwe ronde, Minute to Win It. En Ronald, dat kan van jou niet snel genoeg beginnen, of wel?
2: Ja, ik ben met mijn eten bezig, dus... Ja. Oh. Maar dat komt goed, hè. Ik heb er wel tijd voor gemaakt, dus...
0: Oh, gelukkig. Dus dat staat niks op het vuur helemaal kapot te gaan nu, of...
2: Nee. Het eten was al klaar, maar dan moet ik even een speltje doen... en dan ga ik eten. Dat maakt niet uit.
0: Oké, gelukkig. Ik had alvast een klein beetje afkoelen dat je mond niet verbrandt.
2: Ja.
0: Dat scheelt. En wat is het? Wat is het?
2: Ja, gewoon een Nederlands gerechtje. Gewoon aardappeltjes met verse worst en wat groenten erbij.
0: Kijk, klassiek AVG'tje. Heerlijk, Ronald. Ja, ja. Zo weer een beetje richting de herfst. Geweldig.
2: En moet ik wel vaker doen ook, want ik eet niet altijd even gezond. Dus,
0: Zit je elke dag aan de friet?
2: Nou, dat ook weer niet, maar...
0: om de dag.
2: Dat ook niet. Oh. Eigenlijk bijna nooit, maar...
0: Okay. Maar
2: meer,
0: iets...
2: Dus je warm en dat soort dingen, dat wil wel in.
0: Ronald, pas nou op. Morgen ja, salade voor straf.
2: Dat ben je bij mij bij het verkeeradres, want ik ben normaal niet zo van groenten en dat soort dingen.
0: Nee, ik snap je. Wij gaan even samen Minute to Win It spelen, Ronald. Kijken of dat wel op een gezonde manier gaat. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Ik ga ze aan je omschrijven onder het toeziend oog van een strenge jury. Als ik iets verkeerd doe, dus ik rijm, ik vertaal, ik verklap dingen, dan hoor je dit. En dat betekent dat ik een ander begrip erbij moet pakken. Want je moet er 5 binnen de minuut. En lukt het je om ze alle 5 te raden, dan win je het Joe prijzenpakket. En een dagje erop uit van leukstetickets.nl.
2: Oké.
0: Ben jij er klaar voor, Ronald?
2: Ik ga ervoor. Ik probeer het gewoon.
0: Nou, ik ook. Laten we van start gaan. 3, 2, 1. Ja, jij ook. Daar gaan we.
2: Dankjewel.
0: We beginnen met een Engelse term. Als je overal bij wil zijn en je hebt moeite met dingen missen. Je wil niks missen. Je bent eigenlijk bijna bang om dingen te missen. Ja, flauw van de jury. Ja, ik moet FOMO omschrijven. Ja, en de F staat dan voor fear. Oké. We gaan door. Dit is een heel oud dier. Ze zijn allemaal uitgestorven. Ze spuwden vuur.
2: Mammoet.
0: Nee, ze spuwde vuur.
2: Oh, draak.
0: Ja, dit is een energiedrankje, eigenlijk de bekendste.
2: Red Bull.
0: Ja, dit is een historisch figuur die heeft evolutietheorie bedacht. Dus die zei, mensen die komen uit de zee en dat werden toen apen. En die meneer, en hij heeft dezelfde voornaam als de huidige koning van Engeland.
2: William.
0: Nee.
2: Ik kan er niet op komen.
0: Dit is een van de 7 wereldwonderen. Staat in India. Het is een gebouw. Of een tempel.
2: Taj Mahal?
0: Ja, Taj Mahal. Ja. En dan die ene... ik kan het wel zeggen. Charles Darwin zocht ik.
2: Darwin.
0: Ja, dat is ook niet de makkelijkste. Ja, die moet je maar net even top of mind hebben. Ja.
2: Had ik misschien toch wel van tevoren moeten eten.
0: Dat is een hele goeie geweest. Nou goed, weten we dat voor de volgende keer, Ronald. Zo dankjewel voor het meespelen in ieder geval. En eet smakelijk, hè?
2: Dankjewel. Fijne avond.
0: Yo,
2: fijne uitzending.
0: Yo, dankjewel.
2: Okay, dankjewel, hè.
0: Morgen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Iets voor 7:30 geef je dan weer op. En dan hoop ik toch dat we weer eens binnentikken. Zou lekker zijn.
3: I want you to want me.

0: moment in de app van Joe kun je stemmen op jouw favoriete liedje. Uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1975. Dus open even de app van Joe, tik daar op jouw favoriet. Hoort liedje met de meeste stemmen straks. En ook muziek van Boney M en Toto is onderweg. Net als het nieuws van 8 uur met Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond Guido. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat mogelijk veel eerder open dan gedacht.

0: buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
4: Nu bij Dirk, Innocent. Diverse varianten, 1,49. Heerlijk.
7: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Plop.
16: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven schouwkipsjoama.

0: Met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met muziek van Toto, Stop Loving You. Na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
4: Goedenavond. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat rond middernacht weer open. Dat verwacht verkeersminister Karremans op X. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Sinds maandag was de brug dicht omdat hij niet meer veilig was. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. De slachtoffers in de zaak over de Banga-lijsten, die zijn verspreid in Utrecht, zijn geschokt nu de zaak wordt uitgesteld. Dat zegt hun advocaat tegen RTV Utrecht. Die zaak tegen 4 studenten zou maandag beginnen. Maar een van de vrouwen die aangifte deed, heeft familie in de rechtbank werken. De zaak wordt daarom verplaatst van de rechtbank in Utrecht naar de rechtbank in Gelderland. Tijdens de uitvaart van de Noorse koning Harald zijn tientallen soldaten die langs de route stonden niet goed geworden. Ze werden moe en duizelig en moesten behandeld worden. Eentje is ook echt flauw gevallen. In totaal stonden er 3500 soldaten in de straten van Oslo tijdens de uitvaart. En een gratis soepje op werk. Voor medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen zit het er niet meer in. Het ziekenhuis doet het gratis soepje in de ban. De bouillonnetjes blijken namelijk veel te zout te zijn. Te zout volgens de eigen voedingsrichtlijnen. Alleen sommige patiënten die een beetje extra zout wel kunnen gebruiken, krijgen hem nog. En nog het weer van Buienradar. Vanavond worden de buien minder. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog. Er is wat zon bij max 20 graden.
3: Dan nog het Joverkeer of Flitsmeister. Een paar files in het land nog op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Rijzenhout en Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. Er is maar één rijstrook open. Even vertraging is 19 minuten. Dan de A12 Lunette-Oude Rijn. Tussen Lunette en Oude Rijn op de hoofdrijbaan een half uur vertraging. En op diezelfde A12 Lunette-Den Haag tussen Nieuwegein en de Meern op de parallelrijbaan 20 minuten. Komt allemaal door een ongeluk. Er is één rijstrook open. Omrijden, dat kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4.
5: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
6: En dat gaan we vieren.
5: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: Ja, en blijf nu bij Joe voor jouw favoriete liedje uit 1950.

0: bij Joe. Het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met zo Alanis Morissette en Ironic. Het is 9 september 2026 en natuurlijk de dag van de landelijke OV-staking. Doordat het openbaar vervoer niet reed, was iedereen natuurlijk voorbereid op veel drukte op de weg. Maar het viel uiteindelijk best wel mee, want veel mensen werkten thuis. Wel merkten taxibedrijven grote drukte. Er waren bij Uber 6 keer meer ritreserveringen dan gewoonlijk op een woensdag. En je energierekening kan de komende jaren flink hoger uitvallen. Want gas, stroom en benzine worden duurder door nieuwe klimaatregels en belastingen. Wie niet verduurzaamt kan jaarlijks daardoor duizenden euro's extra kwijt zijn. Dus je huis verduurzamen is dan niet alleen goed voor het klimaat, maar straks ook voor je portemonnee.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ja, en ook goed voor je portemonnee is die gratis app van Joe. En dan kun je nu stemmen op jouw favoriete liedje uit de top 40 van vandaag, 9 september, maar dan in 1975. Ik heb 2 liedjes voor je klaarstaan en de vraag aan jou is, welke wil je liever horen? Zometeen ga je voor McCoy en The Hustle. Do the hustle. Of ga je voor Harpo en Movie Star. Hele gezellige liedjes, maar welke vind jij het leukst? Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Over 6 minuten liedje met de meeste stemmen. En ook Enrique Iglesias' Rhythm Divine hoor je na Alanis Morissette en Ironic.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1975. Het jaar van de oprichting van Microsoft. Inmiddels een van de grootste technologiebedrijven ter wereld. Natuurlijk bekend om het Windows-besturingssysteem en natuurlijk van Microsoft Word. Microsoft Word, weet je wel. Als je een plaatje 1 millimeter naar links verschuift en meteen je hele document verpest is. Goed, in de top 40 vandaag, 1975, stonden deze twee liedjes, Van McCoy en The Hustle. Maar ook Harpo en Movie Star. Jij mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal van begin tot eind horen vanavond hier op Joe? Van McCoy begon met een voorsprong, maar heeft die ingeleverd. Uiteindelijk de winnaar met 55% van de stemmen is Harpo.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

0: Harpo en Movie Star. Morgen tussen 8 en half 9 kun je weer stemmen. Maar dan op jouw favoriete liedje uit de top 40 van morgen. Maar dan in 1998. Zometeen bij Joe, The Police, Roxanne en ook Paul Young, Love of the Common People.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Trek Wintersport in Canada. Kijk op bbi-travel.nl.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Belder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
10: Heijn. 18 plus, speel bewust.
11: Ja.
12: Is het echt serieus?
11: Zo,
13: oh,
12: wat een geld.
13: 10.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf €19. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: 8:30 geweest, goedenavond. Zometeen de Police en Roxanne bij Joe. Eerst even Joe verkeer op Flitsmeister. Staat file op de A4, Amsterdam-Den Haag, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Komt er een ongeluk, er is daar 1 rijstrook open. Even vertraging een kwartier. Ook file op de A12, Lunetten-Oude Rijn, tussen de Galenkoppenbrug en Oude Rijn op de hoofdrijbaan. Als diezelfde A12, Lunetten-Den Haag, tussen Nieuwegein en De Meern op de parallelrijbaan. Allebei zo'n 20 minuten vertraging, komt ook door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open en omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4.
22: Dit is Joe met Guido Kuyn.
13: Maar ik wens jou een heerlijke avond en een fijne rit met muziek van de Police. Ook David Bowie komt eraan. Eerst Paul.

Sam, goedenavond. Guido hier. En ik zat net even te kijken op internet. De nieuwe iPhone is vanavond aangekondigd. Wat kost je, denk je? €2340 voor een telefoon. Ja, ik vind dat echt niet normaal meer. Maar goed, hij heeft een groter scherm, hij heeft een betere camera, dat soort dingen allemaal. En die camera wordt wel veel gebruikt de laatste tijd. Vooral natuurlijk door jongeren. Die zijn de hele dag aan het snapchatten en dingen om zich heen aan het fotograferen. Maar als je eens kijkt naar alle foto's die jij op je telefoon hebt, ben ik wel benieuwd hoeveel mensen staan erop. Want bij mij, het valt me echt op dat er heel veel landschappen opstaan. Dan ben ik op vakantie en dan sta ik op een berg. En dan klik ik even een fotootje van het landschap. Maar die foto's kijk je dus nooit terug. De foto's waar ik wel vaak naar kijk, zijn die van familieleden, vrienden, mijn partner. Dus, klein tipje van Guido, als je het aan mij vraagt. Minder foto's van landschappen en meer foto's van de dierbaren om je heen. Ga je echt gelukkiger van worden. Ik hoop dat je ook gelukkig maakt met Ace of Base, The Sign. Want die hoor je net David Bowie en China Girl.

draai van de middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze niet...

Ace of Base en The Sign by Joe. Aanstaande vrijdag, dat is overmorgen, is het 11 september. En is het 25 jaar geleden dat die vliegtuigen in het World Trade Center vlogen. Nog steeds zo'n beeld wat je nooit meer van je netvlies krijgt. En de afgelopen 25 jaar hebben ze daar hele mooie herdenkingsdiensten gehouden. Zal dit jaar ook weer gebeuren, maar die avond is er een fantastisch muzikaal eerbetoon aan iedereen die zijn leven heeft verloren. En een van de mensen die

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall bij Joe. Ik kreeg een berichtje van William, die zegt... Joe is lit vanavond. Zo, helemaal mee eens. We zijn helemaal lit. Met zometeen Elton John en ook Simple Minds komen eraan. En ook het nieuws met Nathalie.
1: Goedenavond. Feyenoord kwam vanavond in actie tegen Barcelona in de Champions League. En je hoort zo hoe het is gegaan.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht

0: focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
3: Met muziek van Elton John en ook Simple Minds en Live and Kicking naar het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
4: Goedenavond. Volgens de vakbonden was de landelijke OV-staking een groot succes. Bij elkaar legden zo'n 8000 mensen vandaag het werk neer om te protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Zoals deze medewerkers van het OV. Ze leggen bij RTL uit waarom.
5: Als ik ziek word, dan wil ik wel dat er een goed vangnet is waar ik op kan vertrouwen. Ik
6: doe het voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen. Want als die plannen van de regering doorgaan, dan hebben mijn kinderen en kleinkinderen daarmee te maken.
4: Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. De brug op de A28 bij Nijkerk gaat rond middernacht weer open. Dat verwacht verkeersminister Karremans op X. En dat is een stuk sneller dan gedacht. Sinds maandag was de brug dicht omdat hij niet meer veilig was. Inmiddels is er zand en grind gestort en zijn beschadigingen hersteld. Slecht nieuws voor mensen met een variabel energiecontract. De Europese gasprijs is in 3

0: jaar niet zo hoog geweest. Door de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz dicht, waardoor tankers met gas er niet meer door kunnen. Wat ook niet meehelpt is dat het geweld tussen Saoedi-Arabië en de Houthi-rebellen oplaait. En een dramatisch begin voor Feyenoord in de Champions League. In Spanje werd vanavond verloren van Barcelona. Het werd 5-1. Binnen een paar minuten viel al de eerste, zag Ziggo Sport.
1: Hopelijk op Jamal. Denk het door in de richting van Rafinha. Die neemt een prachtige... Och, wat een lichaamsschijnbeweging. Het is een geweldige goal van de Braziliaan. En zo komt Feyenoord binnen 3 minuten op een 1-0 achterstand.
0: Het Feyenoord doelpunt kwam van invaller Sam Stijn. Morgen is PSV aan de beurt in de Champions League. Eindhovenaren spelen dan tegen Shakhtar Donetsk. Dan nog het weer van buienradar. Vanavond worden de buien minder. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog. Ook kans op een zonnetje. En dat bij max 20 graden.
2: Al 20 jaar. De Koen en Sander Show. En dat gaan we vieren. Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur. En vier het mee. Dit is Joe met Guido Kuyn.
3: En een lekkere stapel hits uit de 70s, 80s en 90s. Met ABBA, Mamma Mia en ook Simple Minds, Alive and Kicking. Allemaal naar Elton John. Dit is

0: Joe.
1: En wat zijn ze lief, hè, die moeders.
0: Oh.
1: En wat werken ze hard eigenlijk voor je. Ja, dat weet je waarschijnlijk pas sinds je zelf ouder bent geworden, als je dat bent. Want moeders die zijn gemiddeld 14 uur per week aan het koken. Als een baby 2 jaar oud is, heeft zijn moeder hem al 7300 keer verschoond. En als je je moeder in geld zou moeten uitdrukken, is ze natuurlijk onbetaalbaar. Maar in gewerkte uren zou een moeder meer dan 55.000 euro per jaar moeten verdienen. Om het een beetje eerlijk te laten zijn. Dus ja, dan is een bosje bloemen een kleine moeite, toch?

I'm So Excited bij Joe. Afgelopen maandag stond er 20 euro op de teller van de 10 voor 10. Gisteren won Jacob gelukkig 70 euro. Maar die stijgende lijn moeten we vast kunnen houden, toch? Zometeen weer kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. 10 vragen, 10 keer per goed antwoord. En over 3 minuten geef je jezelf op, doe je via de app van Joe. Allemaal direct naar George Baker Selection.

0: George Baker Selection en Little Green Bag. Je bent bij Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Met straks Dire Straits, Salt'n Sol Swing en ook Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart, lekker liedje. Maar ook nog kans op 100 euro. En die 100 euro kan zomaar van jou zijn als je zo meedoet met de 10 voor 10. Pak even de app van Joe bij als je wilt. En stuur mij daarin het antwoord op de volgende vraag. Van welke peulvrucht wordt falafel gemaakt? Ja, ik zou moeten googlen, maar ja, dat kan u ook. Van welke peulvrucht wordt falafel gemaakt? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je zo kans op 100 euro.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Trek Wintersport in Canada. Kijk op baby-travel.nl.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
0: Wintersport Canada boek je bij BBI Travel. Nu vanaf 15,75 met vlucht en skipas.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Vandaag gaat het je goed, morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverd kosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: 9:30 geweest, je bent bij Joe. Zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Wil je die 100 euro winnen? Pak nu de app van Joe erbij en geef me antwoord op de volgende vraag.
6: Dit is Joe met Guido Kuyn.
5: Van welke peulvrucht wordt falafel gemaakt? Als je dat weet, stuur dat in via bericht in de app van Joe. Dan maak je kans op die 100 euro. En dit is Bonnie Tyler.

0: About the Money bij Joe. Ja, klopt wel. All About the Money.
1: De 10 voor 10.
0: Want zometeen kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Klinkt wel lekker, hè, Janneke?
2: Nou, dat klinkt helemaal leuk.
0: En dat zo, goedenavond. En dat zo voor het werk nog. Maar ja, ik denk dat er heel veel vragen zijn rondom jouw baan, Janneke. Vooral wat je vannacht gaat doen.
2: Ja, hè? Ja.
0: Want
2: ja,
0: je hebt een slaapdienst.
2: Ja.
0: En wat houdt dat in?
2: Ik werk in een beschermd wonen. En daar wonen mensen die met een psychische of psychiatrische aandoening. En die hebben 24-7 hebben die zorg in hun omgeving of in hun nabijheid.
0: Ja.
2: En dat betekent dus ook 's nachts. Dus ik ben gewoon beschikbaar voor de nacht, maar dan echt bij crisis.
0: Echt bij crisis. Oké, okay, dus echt het gebouw moet in de fik staan en dan pas maken ze Janneke wakker. Tot die tijd lekker laten slapen.
2: Ja. wij zeggen inderdaad bij nood en dood.
0: Bij nood en dood. Wat een goede term zeg. Oké, okay, dan is het dus eigenlijk... Ja, mijn vooroordeel wordt nu wel een beetje bevestigd eigenlijk, Janneke. Dat jij gewoon slapend rijk wordt daar.
2: Ja, nou ja, ik word niet rijk, maar ik verdien er wel mijn geld mee, ja.
0: Ja, ach... Nou, wat heerlijk. Maar dit zou dus, als ik het zo een beetje inschat... Stel, jij kan nog eventueel een extra baan overdag gaan doen. Of iemand anders kan ook jouw werk gaan doen.
2: Dat kan allemaal.
0: Ja. Nou, er gaat echt een wereld voor mij open in mijn hoofd. Ja. Maar wees niet bang hoor, ik kom niet binnenkort bij je solliciteren. Het lijkt me gezellig, maar... er is geen plek in bed, denk ik. Janneke, zometeen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Waar gaat het naartoe? Yes.
2: Nou, ik denk dat we gewoon een lekker hapje gaan eten dan.
0: Ja, dat is altijd goed. En dan met het geld van het slapen erbij. Dan,
2: Ja hoor, komt goed.
0: Dan kan je een heerlijke vorkie gaan prikken. Zometeen spelen we de ronde van de 10 voor 10. Ik spreek je zometeen, Janneke.
2: Yes, helemaal leuk.
0: En Elder Barge, hoor je naar Dire Straits.

0: Michelle DeBarge. Bij Joe, met zo'n Roxette.
1: De 10 voor 10.
0: Allemaal na een nieuwe ronde van de 10 voor 10 speel ik vanavond met Janneke. Die gaat zo meteen haar slaapdienst in bij de GGZ. Ik dacht net, ze gaat helemaal ontkrachten dat een slaapdienst ook letterlijk een slaapdienst is. Van nee, er wordt wel hard gewerkt, maar het is letterlijk gewoon een nachtje slapen. En er wordt ze voor betaald. Fantastische baan. Ik ga morgen solliciteren. Maar eerst de 10 voor 10, Janneke. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus zo maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een beroep, noem ik echt een beroep. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal duidelijk.
0: Here we go. Vraag 1. Die ken je, want die heb je beantwoord in de app van Joe. Van welke peulvrucht wordt falafel gemaakt?
2: Kikkererwten.
0: Je staat op 10 euro. Vraag 2. Hoe noem je een groep wolven?
2: Roedel.
0: Ook goed, 20 euro. Vraag 3. Waar staat de afkorting VR, oftewel VR, voor?
2: Virtual reality.
0: Ook goed, 30 euro. Vraag 4. Welke sport wordt voornamelijk gespeeld op Wimbledon?
2: Tennis.
0: 40 euro. Vraag 5. Maakt de Joe-hit van Roxette af? It must have...
2: been love.
0: Been love. En die ga je zo meteen horen. Foutloos vooralsnog. Je gaat lekker, Janneke.
2: Ja.
0: Vraag 6. In welke Nederlandse stad staat het Teylers Museum?
2: Den Haag?
0: Haarlem.
2: Ja.
0: Je blijft staan op 50 euro. Vraag 7. Hoeveel is 27 plus 36?
2: 27 plus 36 is...
0: Oh, dat is nog te laat, Janneke. Oh, het is zo'n hard spelletje. Dan heb je wel het goede antwoord, maar ben je net te laat... en ben je voor nu het geld dat je had kwijt.
2: Oh,
0: ja,
2: jammer.
0: Dat is keihard. Maar je kunt nog wat geld bij elkaar spelen.
2: Ja.
0: Ja, ik wilde niet zeggen hoeveel, want het is minder dan je net had. We gaan naar vraag 8. Welke vis, let op Janneke, welke vis wordt in Nederland... traditioneel met uitjes gegeten?
2: Haring.
0: Ja, is weer goed. Die staat er op een tientje. Vraag 9. Welke Disney-prinses heeft lang blond haar en woont in een toren?
2: De
0: Sneeuwwitje,
2: I don't know.
0: Nee,
2: Rapunzel. Oh ja.
0: Laatste vraag, Janneke. Vraag 10. Welke noot zit er traditioneel in marsepein?
2: Amandel,
0: ja! Dan is het zo zuur dat je zo midden in het spelletje je geld kwijtraakt.
2: Oh, stom. Ja,
0: zonde. Nou ja, het kan de beste overkomen. Sterker nog, het is de beste overkomen, zeg ik nog wel eens.
2: Dank je.
0: 20 euro gewonnen. Ja. Het is ook niet niks, hè. Je kwam met niks en je gaat toch met 20 euro verder jouw slaapdienst in. En je wordt zo meteen slapend rijk.
2: Nou.
0: Oh, heerlijk.
2: Dat was leuk.
0: Zo is het, vond ik ook. Werk ze vannacht, Janneke. Yo. En slaap
2: dankjewel,
0: lekker.
2: Dankjewel, hè.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10 jezelf opgeven. Doe je iets voor...

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
8: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Heeft jouw organisatie een hoog verloop? Stop met achteraf reageren. Met Welder maak je motivatie direct zichtbaar, zodat jij op tijd ingrijpt. Bespaar op hoge wervingskosten en hou je beste mensen aan boord. Ga naar welder.nl.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
11: Wil jij het verloop en verzuim aantoonbaar omlaag brengen? Kijk op welder.nl.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Zo.
15: Wat een geld.
16: 18.000, potverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huren op coolblue.nl of in onze app.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
20: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. Het UWV gaat alsnog 13.000 WIA-uitkeringen controleren op fouten, meldt de NOS. Tussen 2020 en 2024 ging het mis bij het

0: rekenen van die uitkeringen. Het UWV dacht eerst dat alle fouten waren gevonden, maar nu blijken er toch meer te zijn. Mensen die te weinig kregen, krijgen het verschil alsnog. Wie te veel kreeg, hoeft dat geld niet terug te betalen. Er is meer bekend over de agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt. Volgens de AD kwamen ze net van de opleiding af en daar maken de bonden zich zorgen over. Zij zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte een van de twee zwaar gewond. Inmiddels zijn allebei de agenten weer thuis. Flink schrikken voor president Zelensky. Zijn vliegtuig is gisteren bijna geraakt door een drone, dat zegt de premier van Noorwegen. Het gebeurde vlak na het opstijgen in Moldavië. Zelensky vloog richting Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald. Waar de drone vandaan kwam, is niet bekend. En tot slot sportnieuws over trainer Dick Advocaat. Hij stopt niet, hij gaat gewoon door als bondscoach van Curaçao. Advocaat heeft bijgetekend tot half 2027, volgend jaar dus. Tegen die tijd is Advocaat 79 jaar. Dat wordt hij over 2 weken op 27 september. En dan nog het weer van Buienradar. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen vrijwel droog, ook een zonnetje en max 20 graden.
1: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
2: En dat gaan we vieren.
1: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
2: FOMAR. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

5 van de middagshow. Mijn lieve vrienden Koen en Sander vieren 20 jaar de Koen en Sander Show. Dus stuur ze een kaart met een leuke boodschap om ze te feliciteren. Ik heb ervoor gezorgd dat je dat gratis kan doen in de app van Joe. Dus doe het snel. Als Koen en Sander zelf zeggen dat ze het niet willen, betekent dat juist dat ze er extra veel willen.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo...

0: Dat moet sneller. Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Nu bij Dirk, Maza. 1,69. Weer eens wat anders.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
7: Erop uit met een camper, in de natuur.
8: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
9: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
10: Dit is jou. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedenavond. Waarschijnlijk kun je over een uur weer over de Hardenbergenbrug rijden. Dat verwacht verkeersminister Karremans. De brug op de A28 bij Nijkerk was sinds maandag dicht. Het was niet meer veilig en dus was er een spoedreparatie nodig. Het idee was eerst dat de brug morgenavond pas weer open zou gaan, maar de reparatie ging sneller dan gedacht. De landelijke OV-staking van vandaag was een groot succes, dat vinden de vakbonden. Bij elkaar legden zo'n 8000 mensen het werk neer. Ze protesteerden tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Hoewel het kabinet de bezuinigingen al heeft afgezwakt, vinden de bonden dat ze allemaal van tafel moeten. Tweede Kamervoorzitter Van Kampen heeft het gehad met protesten vanaf de publieke tribune. Hij gaat aangifte doen tegen een paar pro-Palestijnse demonstranten die gisteren het vragenuurtje verstoorden met geschil. Klonk toen zo.
12: U gelooft het niet.
13: Ik schors de vergadering een enkel ogenblik.
11: Ook krijgen de demonstranten een pandverbod. En een dramatisch begin voor Feyenoord in de Champions League. In Spanje werd vanavond verloren van Barcelona. Het werd 5-1. Feyenoord aanvoerde Valente bij Ziggo Sport.
14: Ja, je voelt natuurlijk in alles vandaag dat Barça gewoon een paar maatjes te groot is. En, ik denk dat we op momenten aardig voetbal hebben laten zien. En dat gevoel geeft ze je ook, dat je wat kan spelen. Maar uiteindelijk straft ze het zo goed af. En is dat gewoon enorm veel kwaliteit.
11: Morgen is PSV aan de beurt in de Champions League. De Eindhovenaren spelen dan tegen Shakhtar Donetsk. En dan nog het weer van Buienradar. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 10 graden. Morgen is het vrijwel droog, af en toe een zonnetje en dat bij max 20 graden.
15: Al 20 jaar, de Koen en Sander Show.
16: En dat gaan we vieren.
15: Luister vrijdagochtend vanaf 6 uur en vier het mee. Dit is Joe.

0: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Vandaag strijkt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hé, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, we krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... Ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak... of

0: Stadel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Dit is Jan. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedenacht. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De twee agenten die vorige week werden neergeschoten in Overasselt waren volgens het AD nog jong en kwamen net van de opleiding af. En daar maken de bonden zich zorgen over. Ze zien liever dat een nieuweling met een ervaren collega op pad wordt gestuurd. Bij de schietpartij raakte één van de twee zwaar gewond. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hoeven tussen Amersfoort en Zwolle niet meer om te rijden. Op de A28 is de Hardenbergerbrug weer open. De brug ging maandag ineens dicht omdat hij niet meer veilig was. Rond de pijlers waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. En een prima start voor Liverpool in de Champions League. Ze hebben de zware thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid gewonnen met 2-1. Bij Liverpool stond Virgil van Dijk in de basis, terwijl Jeremy Frimpong en Ryan Gravenberg als invaller het veld opkwamen. Een andere Engelse club, Arsenal, won met 1-0 bij Napoli. Vannacht zo goed als droog, koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. De Spaanse regering moet vooraf toch hebben geweten van een mogelijke bestorming van Ceuta, een stukje Spanje in Noord-Afrika. Dat werd afgelopen zomer overspoeld met tienduizenden migranten en uit documenten blijkt nu dat de veiligheidsdienst daarvoor had gewaarschuwd. Eerder zei de Spaanse regering nog dat ze van niks wisten. Een vliegtuig met daarin de Oekraïnse president Zelensky is ontsnapt aan een botsing. Toen het toestel deze week opsteeg vanuit Moldavië werd het bijna geraakt door een drone. Waar die vandaan kwam is niet bekend. Zelensky vloog toen naar de Noorse hoofdstad Oslo voor de uitvaart van koning Harald. En mensen met een beenprothese kunnen voortaan de attracties van de Efteling in. Vroeger moesten ze die afdoen. Nu is er een speciale veiligheidsriem die samen met de TU Delft is ontwikkeld en die houdt de prothese op zijn plek. De riem komt in 4 attracties en 8 banen. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Joe.